0: Joe. Good times. Great music.
1: Te lo dije, niña.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Hola, we zijn een minuutje te vroeg. Vind je dat erg of gaat het wel?
3: Te vroeg? Soms. Het kan. In deze omstandigheden kan het.
2: Het gaat over het nieuws, hè. Oh. Het nieuws van 6 met Grim.
4: Goedemorgen. Er valt een dode bij noodweer in Barcelona. De Italianen moeten geen verkeersbelasting betalen. En Anderlecht verliest Europees tegen Lyon. Het noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten.

0: De Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag vandaag met deze namiddag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met kans op nog wat regen, maar later wordt het droger bij 19 graden.
1: Oh, ik heb daarnet al iets gehoord, Anke. Ik moet dat even laten horen. Zometeen. Het is kei hilarisch, want het ging daarnet over... Vind je het erg als we te vroeg komen met ons programma? Het is echt geweldig. Het is... Het gaat over de date night die al gelanceerd is. Het is erin met Alex Agnew en die heeft iets verteld. En als je het gaat horen zometeen, het gaat echt in je hoofd kruipen voor de

0: komt alles piepen en binnen een paar maanden doet ze weer haar flexijobben. In het stalletje zitten.
1: Ja, dat is waar.
0: Onder de kerstboom om een kind te baren.
1: Dat was Blondie. Het is heel vroeg op de ochtend. Kinderen zijn nog niet wakker. Dat is goed, want we moeten het hier even over hebben, vrienden.
2: Date Night. Des op date met Alex Agnew.
1: Ja, het is echt fantastisch. Dat is onze vlog. Blog van Tess.
0: Een podcast.
1: Elke week doet ze dan allerlei gesprekken met mensen waar ze praat over de liefde en over seks. En het is deze keer met Alex Agnew. Maar het is wel heel grappig, want Agnew vertelt dat hij soms, als hij bezig is met de daad, beste Anke, dat er dan muziek in zijn hoofd zit. En dan niet eens gewoon in de kamer, maar in zijn hoofd. En dan denk je, oké, welke muziek zou in je hoofd zitten als je bezig bent met het bedrijven van de liefde? Dan denk je aan zoiets moois. Oh ja, kom wat dichterbij. Zo.
0: Dat is uw plaatje zeker, hè?
1: Zoiets moois. Of bijvoorbeeld, dit hier zou ook wel kunnen werken.
0: Ja, dat werkt bij mij.
1: Werkt het bij jou? Sexual Healing van Marvin Gaye. Maar bij Alex Agnew gebeuren er rare dingen.
3: Wat ik wel heb, is een liekenoren in mijn kop. Dat is heel ambetant. En een onnozel nummer, hè. Niet een nummer van... Take my breath away. Nee, zo. Ik weet het niet zo. Get up, get the cart, now Joe. Nee. I've been here a long time ago. Where to come from, where to go. Ik denk, what the fuck? Zit dat niet
0: maar
3: in mijn kop?
0: Maar nee, dat kan niet.
3: Ja, dat kan wel.
0: Echt?
3: Nou, ik heb wel meegemaakt. Yes, I have done it.
0: En is dat bevorderlijk?
3: Nee. Of? Nee, is het antwoord dat u zoekt. Bij schootjes.
0: Maar allee, nu zijn we allemaal besmet. Dit kunnen we nooit meer onthoren, dat Alex Agnew tijdens zijn seks... Cut my jaw.
1: Misschien zijn er nog wel zo'n die mensen die zoiets hebben van... Move it, baby. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets of dit. Wiggle, wiggle, sex,
0: dat denk ik aan mijn kind.
1: Max,
0: dat wil ik niet horen.
1: Nee, of bijvoorbeeld dit hier voor mensen die echt kritisch zijn. Don't want no short dick man. Ja, ik weet, dat is toch raar, hè? Is toch raar,
0: ja, dat is speciaal, man. Dat is speciaal. Speciaal, hè? Wat is uw muziek dan buiten Minnie Riperton?
1: Ga ik naar mijn grote collectie met... Sfeervolle tantrische...
0: Nee,
1: maar als er muziek op staat, dan moet het wel zo eerder in de eerste richting zijn. Toch niet van dat gekke. Toch niet van...
0: Maar ik ben wel blij dat ik hoor dat jij...
1: Dat ik seks heb. Wat is bij jou?
0: Bij mij is het just niks, want ik moet die trippelende kindervoetjes naar boven horen komen. Dus we hebben geen muziek.
1: Och, garme. En bij jullie, beste luisteraars, welke muziek staat erop? Is het Cotton Eye Joe? Of is het Sexual Healing? Of hebben jullie zoiets van, nee, geen muziek?

0: Sint Leven, vrienden Abel en onderweg. Goedemorgen, 6:15 al meteen een heet onderwerp in de ochtend.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Je kan de podcast met Alex Agnew en onze Tess nu al bekijken en beluisteren op de diverse kanalen. En Alex Agnew vertelt van alles. We moeten straks nog eens een stukje laten horen. Maar wat al heel bijzonder is, is dat hij soms tijdens het vrijen muziek in zijn hoofd heeft. In zijn geval is dat... Cop Night Joe. Hoe gek.
3: Staf
0: is
3: wel, de stier bereiden.
0: Ja, hoe raar is dat. Maar we vroegen aan jullie, zijn er ook van die liedjes die jullie in jullie hoofd hebben tijdens de daad? En Benny, die heeft een hele bijzondere.
4: Goedemorgen Sven en Anke. Mijn eerste seksuele ervaring was op de achtergrond met muziek van Divine, Shoot Your Shot. En nu ben ik x aantal jaar later. En er zijn momenten op het moment dat ik klaarkom dat die muziek nog steeds door mijn hoofd speelt.

0: zijn een shotshoot. Zeg, er komen heel veel berichtjes binnen. Nathalie zegt, Leave the Door Open van Bruno Mars. Dat snap ik. En dat vindt mijn Tom trouwens ook een goed liedje. Maar ja, we zetten geen muziek op, want wij moeten kindervoetjes op de trap horen. Wat komt hier nog binnen? Take me to the candy shop. Sucking on my lollipop. Jorm stuurt dat. John zegt, fuck you van Lily Allen, hoor ik nog wel eens graag. Amai. En Jesse zegt, I want to break free. Want bij mijn ex-vriend was het zo saai in bed.
1: Ja, en de drie die los van elkaar hebben gezegd, bij ons is het heel vaak als ik goesting heb dat zij zegt,
2: ik heb een heel zwaar leven.
1: Het gaat even niet, nee.
2: Echt heel zwaar.
1: Alles is
2: voor mij ontzettend moeilijk.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel. En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Hallo.
8: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
9: Ja, ik wil autotechniek studeren.
8: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
9: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
8: Ja.
9: En dan krijg ik misschien wat centjes.
8: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Een kraan die lekt.
14: Een tegel met een barst.
15: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd.

0: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Meer van dit soort zalige muziek op onze digitale zender Joe 80s en 90s. Die kan je ook beluisteren, dat weet je, via de app van Joe. Als je die nog niet gedownload hebt, dan moet je dat dringend eens even doen. Er staan ook wekkers op van ons en onze poorten van de dag kan je daar ook even aanklikken om vrolijk wakker te worden elke dag. Maar dit was dus Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Een slippertje maken, ik ga ervoor zorgen dat je dat niet meer overkomt. Een letterlijk slippertje, hè? Een val op de dansvloer tijdens een trouwfeest of een struikeling op een podium tijdens een speech voor de collega's.
0: Oei.
1: Dat is voortaan voltooid verleden tijd. Zometeen.

0: Toch wij een goede ochtendwens op deze donderdagochtend. Ik ben net op tijd voor het nieuws van 6:30 van onze Grim.
1: Goedemorgen allemaal. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Vastgoed is in Wallonië goedkoper dan in Vlaanderen. Vooral Vresse-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Het noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij zelfs een doorgevallen. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. Veel wolken vandaag en deze namiddag gaat het regenen bij 18 graden. Morgen wisselen bewolkt en eerst nog wat regen, later wordt het droger. Het is dan 19 graden.
2: Het gaat traag al op deze donderdagochtend richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier en 10 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: 6:30. Een tip voor een stabiel leven.
2: Uitglijden op de dancefloor of op een podium of bij jou thuis in de keuken als je een housewarming geeft. Ja, ik durf soms niet voluit dansen uit schrik om toch maar nog eens een tand te verliezen door een venijnig slippertje. Been there.
7: Is dat echt gebeurd? Met dansen? Met,
2: ja, de speelplaats. Vallen? Dat kan soms ook heel glad zijn. Ja, een tweede studiejaar, ja. Roxy Dekker, dat is de hitprinses uit Nederland die je kent van dit onder andere.
8: Vanaf ben jij de Benny en ik de sugar daddy.
7: Ja, ja, ja.
2: Ja, die is dus keihard op haar bekje gegaan op Lowlands. Dat is het Pukkelpop van Holland. Ja, uitglijden op zo'n podium, dat kan zo gemeen spekglad zijn. Maar Roxy Rowe, die heeft een tip gekregen van onze hitprinses om dat niet meer voor te hebben.
9: Nou ja, ik heb dus ooit van Pommelien gezien dat je cola op je zool moet smeren, want dat plakt. En dan glij je niet uit. Nou, dat vond ik echt de beste tip ooit.
2: Maar goed, kan me heel goed in beelden.
7: Cola, ja, ja, ja.
2: Als je een danseres bent of dit of dat, zelfs al is het maar gewoon gemeentelijk, dat je zo'n optreden in het cultureel centrum
7: cola
2: moet geven.
7: Cola op je zool.
2: Maar ja.
7: Fanta zal ook werken, hè.
2: Fanta, Sprite.
7: Bier, hè. Maar bier, hè. Maar dat is geen mop, hè. Als je echt naar een feest gaat, soms is het, als je als DJ bier over je heen krijgen, moet je denken, kan je in elk geval niet meer uitglijden.
2: Sander doet dat volgens mij ook.
10: Ja? Met de carnaval doen we dat. Als wij dan, dat is ook altijd van die gladde zaaltjes. En dan gooien wij daar een beetje bier en dan wat confetti over. Oh, daar is zelfs een liedje over gemaakt. Hij bleef ik plekken, hier blijf ik plakken. Ja. Omdat je daar kan...
2: En kan je ook letterlijk
10: en dan
2: naar
10: op een
2: huis.
10: Moment sta je echt zo...
2: Ja, kan je niet meer bewegen.
10: Kan je niet naar huis.
2: Ja, dat is, en dan, ja, dan moet je blijven moet je, tot het is uitgewerkt.
7: Hoe heet het liedje?
10: Hij bleef ik plekken.
7: Hij bleef ik plekken.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
9: Belisol.
8: Altijd zeker.
10: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM. James Blunt.

0: laatste nieuws.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn. It's a
7: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Sven en Anke.

0: Alvaro Soler en topic Solo para ti.
1: Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 17 september, maar...
2: Vandaag in de spotlight.
1: Een man, oh, die, we gaan even met hem mee. We gaan even 2 dagen terug. De man is Vlaams parlementslid. Zijn naam is Frederik Erens. En Frederik, die was rond 5 uur dinsdagmiddag nog altijd in het Vlaams parlement aanwezig. Vroeg, want eigenlijk het parlementaire jaar begint pas binnen een week of twee. Maar Frederik is een harde werker. En Frederik had een hele dag al op parlement zijn best gedaan, maar moest nu even vlug naar het wc. Mm. En vlug is letterlijk, want Frederik zei, ik ga me nog helemaal niet meenemen, want het is eigenlijk maar kort. Ik voel het gaat kort zijn. Dus Frederik die gaat naar de toiletten van het Vlaams parlement, gaat naar binnen, doet de deur dicht en die denkt, voilà, ik ga even op mijn gemakje zetten, ik heb een paar minuutjes. Frederik zet zich, maar terwijl hij eigenlijk zo nog het slot half in zijn handen heeft, voelt hij, oei, er gebeurt iets raars. Oh. Er knakt precies een veertje of zoiets. Maar ja, maar wacht, dat was nogal redelijk... heftig, want dat veertje, dat zorgde ervoor dat de deur niet meer open ging. Oh, hij dacht, ik hoor een kraak en ik zal even proberen, ik rammel er nog wel even aan. Die poorten van de dag, die kregen niet meer open, laat ik het zo zeggen. Dus hij stond eraan te rammelen en die dacht, wacht, hoe gaan we dat hier oplossen? Ah, fuck, mijn gsm, die heb ik nu eigenlijk niet mee. Wat? Wacht, bonken. Hallo! Dus de Frederik bonken. Nee, niemand was daar nog in de buurt.
3: In de security.
1: Nee, en het was dus inderdaad weken voor het parlementaire jaar. Niemand was daar nog. Niemand is nog naar het wc gegaan. Niet de komende 10 minuten. Niet het komende half uur. Niet de komende 12, 13 uur. Ja, maar... heeft Frederik Erens daar gezeten.
0: Dan moet je toch wenen al, hè?
1: Ja, maar wacht. Oh. En dat is eerst paniek, want de man had al ervaring met claustrofobie. Slechte ervaringen. Hij had al een serieuze graad van claustrofobie. En dan zit je daar op dat toilet, helemaal opgesloten. In je hoofd begint het grootste drama zich af te spelen. Ja, Frederik heeft alles op alles gezet. Hè. Bonken, lawaai maken, op de buizen beginnen kloppen.
0: Het kreeg geen lucht, hè?
1: Het kreeg ook geen lucht, want het was een branddeur die was dichtgegaan. En dat, ja, waarom daar een branddeur zat, niemand begrijpt dat, maar die zat er wel. En van zodra die eigenlijk dicht was en niemand liep nog rond in de toilet, ging de ventilatie ook helemaal plat.
0: Oh.
1: Dus Frederik heeft dan zo van de wc-houder, heeft alles vernield hoor, Frederik. Ja, hij moest eruit, hè. Dus dan heeft hij eigenlijk dat afgebroken, dat aluminium van die wc-houder, is daarmee beginnen kappen, is proberen als een koevoet gebruiken, is niet gelukt. Heeft een gat kunnen maken helemaal bovenaan.
0: Verluchtingsgat.
1: En dat was een soort van verluchtingsgat, inderdaad, waardoor hij weer een beetje adem kon halen. En vervolgens heeft hij moeten beslissen, ja, ik ga hier niet uit geraken, hè. Ik bedoel, ja. Maar het straf was dat hij die avond eigenlijk een vergadering had in Keerbergen, samen met zijn zoon. Maar zijn zoon, die lag in de zetel nog een beetje, was in slaap gevallen, kijkt op zijn gsm, denkt, oh, ik ga niet meer naar die vergadering gaan. Papa zal er wel zijn. Oei, een berichtje gestuurd. Papa reageerde niet, want zijn telefoon lag op de bureau. Maar dan had hij eens gekeken, waar zit papa? En door de locatie die kan zien van de papa, die zat in het Vlaams parlement. Dus die dacht...
0: Die maakte zich geen zorgen.
1: Die zit op zijn gemak.
0: En die Frederik zat nog altijd in zijn eigen shit.
1: En hij zat op het gemak, inderdaad. Hij is het pas 's ochtends toen de security tevoorschijn kwam, we inbeelden, dus echt om 6, 7, 8 uur
0: 13 uur later.
1: 13 uur later hebben ze hem kunnen bevrijden, hebben ze meteen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Ja, en hij heeft heel de nacht door gemediteerd om het vol te houden. Hij kon geen oog dicht doen. Ik heb dat verhaal ook van A tot Z gelezen. En weer terug. En de hele tijd gedacht, 1 les die we allemaal hieruit geleerd hebben.
1: Meenemen,
0: altijd uw gsm opgeladen. Zien dat er ontvangst is.
1: Ja.
0: Sluit de deur niet als je denkt, ik ben hier nog de enige op het werk.
1: Ik zou dat ook echt afschuwelijk vinden. Echt waar. Echt waar. Ik heb al eens een keer een half uur in een lift vastgezeten. Ik heb niet zo enorm veel last van claustrofobie.
0: Maar 13 uur in zo'n mottig kot.
1: 13 uur, man, dat is echt om gek te worden.
0: Oh.
1: Allee, veel sterkte, Frederik. Ik hoop dat hij er snel bovenop gaat.
0: En als je donderdag hebt, dan denkt u nog maar eens aan Frederik 2 dagen geleden.
1: Die zat in de shit.

0: Moppen die binnenkomen over de Vlaams Belanger die vast zat op het wc. Vooral deze vind ik eigenlijk, het is even voor de meerwaardezoekers, maar ik vind hem wel goed. Dit was nu eens een keer cordon sanitair in zijn letterlijkste vorm ten opzichte van de Vlaams
1: meerwaardezoekers.
0: Cordon sanitair.
1: De minderwaardezoekers snappen hem ook, hè.
0: Ja, snapt iedereen hem?
1: Ik denk het wel.
0: Ah, is goed. Dat is belangrijk. Dat is Vlaams belangrijk eigenlijk. Dat
1: ah!

0: zeer goed. Zittend dansen, Angela. Dat weet ik. Zeer goed, man. Dat kan bijna niemand zo goed als jij. Ja? Zittend dansen op Patrick Hernandez. En Born to be Alive.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja,
7: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Jongens, we hebben toch maar weer de tweede helft van de week gehaald. En het is alweer 7 uur nieuws met Grim.
13: Goedemorgen, meer Vlamingen kopen vastgoed in Wallonië. CD&V stelt een indexsprong voor werklozen voor en er valt een dode bij noodweer in Barcelona. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
14: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000.

0: euro. Oevalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
1: Vooral Vressuurse Moix in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Boerkas mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Ten laatste volgende week, dat schrijft het Nieuwsblad. Boerkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Boerkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Mehdi in Haarlem in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Collega Timmy van Diepen legt uit.
2: Hij zegt de vorige keer met de centenindex. Wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Mehdi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
1: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. En daarnaast pleit Mehdi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit vast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië.
3: Geen absolute topdag vandaag, zeker hè Frank?
4: Nee, het is zo dat een warm front ons land binnenkomt. Dat geeft veel wolken hier en daar, mogelijk ook een spat regen. Maar dat stelt allemaal weinig voor. Het is eigenlijk wachten op een koufront. En dat gaat dan regen met zich meebrengen in de loop van de namiddag. Vooral dus in het westen en deels ook in het centrum van het land. In het oosten blijft het wel zo goed als droog. Warmer dan 18 graden wordt het niet. Morgen 20 graden met zon. Loop van de dag redelijk veel stapelwolken, maar blijft zo goed als droog. En heel kort het weekend, wel zaterdag veel wolken met wat licht gedroppen bij 22 graden. Zondag begint nat. Na de middag wordt het wel droger en dan wordt het een graad of 20.
5: Het gaat langzaam richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar afgesloten. En nog 10 minuten file richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. Er zijn nog een paar filekes, maar dan verlies je minder dan 10 minuten.
3: Anke, we moeten jou iets bekennen.
5: Oh.
3: Wij zijn het voltallige team hier. Grim, Sander, ik. Ondertussen zijn we de 5e week van onze ochtendshow. 5e week.
5: Klopt.
3: Vijfde week al ondertussen. Is ook bijna voorbij. We zijn begonnen half augustus. En er is een vraag die ondertussen al bijna 5 weken op onze lippen brandt. Die we jou willen stellen. Het is een vraag, je weet niet waarover. Je hebt geen idee waarover het gaat. Het is een vraag die wij ons stellen, maar ook een aanzienlijk deel van onze luisteraars. Het is een vraag die bijna elke week zeggen we tegen elkaar, maar zouden we de vraag al stellen of wachten we nog even?
5: Die borsten zijn echt.
3: Nee. Het is iets totaal anders.
5: Oh.
3: En weet je wat, we gaan de vraag niet aan jou stellen, omdat we niet 100% in jouw eerlijkheid geloven.
5: Oh!
3: Nee, we hebben het erover gehad.
5: Wow, wow, wow. Nu schiet je in mijn kern, hè. Als ik iets ben, is het eerlijk, hè.
3: We gaan zometeen...
5: Oh, wow.
3: Maar dat je weet dat niet, maar we hebben een gesprek geregeld zometeen naar de Simple Minds en Don't You Forget About Me met iemand uit jouw persoonlijke leven die we de vraag van 1 miljoen...

0: mee op dit moment. Je boterham en Nutella, la la la, bijvoorbeeld. Je bent aan het luisteren naar de muziek van Joe Simple Minds en Don't You Forget About Me. En dan nu. Wow. Sven en Anke. Ik ben blij dat er eindelijk van komt, want we willen het eigenlijk al weken doen, Anke. Je weet niet waarover dit gaat.
1: Ik ben heel benieuwd,
0: het is
1: alweer.
0: Een kleine verrassing, maar we willen dit al weken doen. Luisteraars vragen er ook naar. We hebben ons ingehouden voorbije weken, omdat we denken dat dat de slimste aanpak was. We zijn ondertussen een maand geleden aan ons 11e seizoen Sven en Anke begonnen. En jij hebt, Anke, iets gezegd op dag 1 dat in ons hoofd speelt niet normaal. Ook in het hoofd van luisteraars van ons. Zelfs op je social media zien we eigenlijk geen tekenen over wat er precies aan de hand is. Dus wij moeten aan onderzoeksjournalistiek doen. Jij hebt deze... Ja, maar wacht. Je zit nu al te lachen.
1: Ja, ja.
0: Je hebt deze uitspraak gedaan.
1: Ja.
0: Denk de eerste...
1: Zeg zoveel.
0: De eerste of de tweede uitzending van Sven en Anke. Jij die... al jaren natuurlijk de sportiefste van de hoop bent. Hebt op de eerste maandagochtend dit gezegd. Je had je leven veranderd. Je hebt jezelf nog maar eens voor de 1000ste keer in je leven een goed voornemen aangepraat. Ja. Namelijk dit hier.
1: Ik heb een pokkenduur abonnement genomen bij een fitness in Hasselt.
0: Ja.
1: Met personal trainer. Brent, dat is mijn personal trainer.
0: Oh, hier,
1: een gast van 24.
0: Ah, daar komt de aap uit de mouw.
1: En zijn mama luistert naar ons.
0: Dat was dus het begin.
1: Die mama heb ik intussen ook ontmoet in de fitnesshal.
0: Ja, hoe lang geleden is dat geweest, dank je.
1: Even.
0: Ga je nog?
1: Ik ga nog altijd. Ja, maar je gelooft het niet, maar het is echt waar.
0: Is dat waar, Brent? Goedemorgen, dag Brent.
1: Allee.
2: Goedemorgen. Hey,
1: Anke. Dat meen je. Waar heb je die gast uit zijn fitness gehaald? Stomme niks.
2: Ja, Sven, dat is wel zeker waar. We hebben tijdens ook nog een afspraak samen opstaan.
1: Ja, ja. Maar is het aan de beurt.
0: Dus alle weken zijn we bezig. We moeten die Brent gewoon eens bellen. Die gast van 24 jaar, wiens moeder ook luistert naar ons programma. En waar wij van zeiden. Maar ben jij eigenlijk nog... Hoe vaak komt Anke bij jou trainen?
2: 3 keer per week. En tot nu toe 1 keer, maar dat er niet is geweest. En dat is wegens ziekte.
0: Wegens ziekte?
1: Ja.
0: En al die andere keren ben je gewoon geweest. 3 keer per week? Al meer dan een maand?
1: 2 maanden, hè?
0: 2 maanden?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus Anke zit al aan sessie 20 of zo ondertussen?
1: Zo snel kan ik niet rekenen.
0: Ja, maar zoiets. Toch al veel.
2: Toch iets in die naart, ja.
0: Toch iets in die naart. En zie je ook enige evolutie, beste Brent?
1: Mag ik antwoorden op die vragen of Brent?
0: Nee, Brent. Moet antwoorden.
2: Ik ga eerst gewoon gaan geven, dan zal ik intikken.
0: Nee, Brent. Jij moet antwoorden, Brent.
1: Ik heb hier daarnet gehoord tijdens de intro om 7 uur dat ik niet op mijn woord word geloofd. Dus jij mag het zeggen, Brent, hoe de vork in de steel zit.
2: Eigenlijk, Anke, een serieuze vooruitgang maken op vlak van kracht. Als we dat gaan bekijken, techniek, kracht, tempo's, ja, dat is top.
0: Top.
2: Er is Anke al echt stappen in het nemen. In het begin zag je duidelijk wel dat het zoiets heel nieuws was voor Anke. Zo qua beweging, heel weinig controle en zo. En eigenlijk na de eerste 3 weken is er zo'n vooruitgang in gegaan.
0: Wow.
2: En dat die consistentie er wel echt in heeft. Dus ja. Dat is naar Anke heel veel credits, want dat is die top bezig.
0: Mooi, wow, zijn een applaus voor ons allemaal.
1: De Anke die 3 dagen gaat detoxen en stopt na 2 uur,
0: ja?
1: Die is nu toch al 2 maanden en langer.
0: Maar dat komt ook omdat je zo... Ik heb ook begrepen dat jij de duurste personal trainer van heel Hasselt en omstreken bent. Dus ja, ze heeft die cent al uitgegeven. Dus je moet wel doorgaan eigenlijk.
1: Was niet voor Brent. Die werkt daar, hè?
2: Dat zijn heel grote woorden.
0: Maar Brent, maar het komt waarschijnlijk ook... Nu komt de volgende mop.
1: Oh ja.
0: Omdat ze ook zo goed haar voedingsschema weet vol te houden.
1: Ja. Brent, je moet eerlijk zijn. Ja.
2: Dat is een ander permouwen. Dat is dan weer de keerzijde van het mes. Daar is Anke weer iets minder top in.
1: Ja.
2: Levensstijlwijs, qua voeding en zo, zijn er nog wel wat valkuilen.
1: Ja. En elke keer opnieuw, de eerste les, en gaat het zelfs weer vragen, vraagt hij... Hoe is het gegaan de voorbije 2 dagen? En dan zeg ik altijd... Ja, toch moeilijk.
0: Toch moeilijk.
2: Er is nog 1 ding dat je altijd zegt, Anke. 1 ding.
1: Oh, wat?
0: Dat is?
2: Uw water.
1: Ah ja, water. Dat doe ik wel goed.
2: Water gaat momenteel heel goed. Dus iedere keer als ik dat antwoord stel, krijg ik de... Oh, en dan komt... En water is wel goed.
0: Dat is wel waar, maar daar hebben wij dan last van, hè. Ze dus drinkt zoveel water tijdens de show dat ze soms 10 keer per ochtend naar het toilet moet gaan.
1: Ja.
0: Dat is wel weer
1: een consequentie. Dat is een keerzijde weer daarvan.
0: Kondigt jij die plaat maar af van ik moet weer even...
1: Naar de wc. Ja, en wij nooit soms op tijd terug.
0: Maar Brent, maar tof. Allee, jij zou niet liegen.
1: Nee.
0: Dus, want jij wist ook helemaal niet, Anke, dat we zouden bellen. Dus ik vind het wel knap dat je het aan het volhouden bent. Ik vind het echt super.
1: Maar zal ik eens zeggen? Ik heb het al tegen Brent gezegd. Ik ga je nooit meer mee stoppen.
0: Ah, maar dat is goed.
1: Nooit meer. Ik vind het fijn. Ik ben veel gelukkiger. dan 2 maanden geleden. Toen ik nog niet aan het krachttrainen was. Ik ga nooit meer stoppen.
0: Wow.
1: En weet je wat ook heel fijn is? Ik ben zo uit de gevangenis van per se slank willen zijn ontsnapt.
0: Okay.
1: Nu wil ik gewoon sterk zijn.
0: Bodybuilder worden eigenlijk.
1: Geen bodybuilder, maar gewoon fit,
0: kracht hebben.
1: Sterk in lijf en geest. En Brent gaat me daarbij helpen.
0: Brent, veel succes met haar.
2: Goed, Anke.
0: Goed bezig.
2: Jawel, kom terug.
1: Allee,
0: dankjewel.
1: Tot straks, hè.
0: Bedankt, Brent. Sorry, hè.
1: Voilà. Ja, die jong die geeft personal training vanaf 6 uur 's ochtends, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Even bij een klant weggaan.
0: Want eigenlijk wat jij niet weet, is dat we geprobeerd hadden om gisteren te bellen. En dat kon niet, want hij zei, ja, dan ben ik bezig met training. En training gaat voor op alles, zei hij.
1: Hele verantwoorde kerel.
0: Dus zeiden wij donderdag dan. Donderdag kan wel net over 7 uur, zegt hij, want dan begin ik aan een drukke dag. Met onder andere een sessie met Anke in de naam.

0: deze week in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kon praten gelijk met u, dat zou kei tof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
0: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit, lieverd, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
0: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag scoutsweekend.
4: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
3: Wauw!
0: Van Vibra.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3,300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.

0: Ah, het liedje nog eens van Jean-Marie Pfaff.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan... Willy Sommers.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is er morgen wel niet bij, hè?
1: Willy Sommers?
0: Tussen 4 en 7 in de avondspits bij Tom de

0: bijzonder kleurrijk figuur geweest. Die Boy George van Culture Club, Karma Chameleon. Zometeen gaan we raden, Anke. Yes. Samen met de luisteraars naar het cijfer van de dag. Ja, het is een cijfer van de dag dat ons wel een beetje zal doen nadenken. Daar ben ik van overtuigd.
1: In welke zin?
0: Ja, het gaat een beetje in tegen onze tegen volkswijsheden en tegen onze volksaard.
1: Onze natuur.
0: Ja, tegen onze natuur zelfs een beetje, ja.

0: Jolanda stuurt een gelukkige verjaardag aan Koen Wouters en ook aan mezelf. Proficiat Jolanda. En Koen, die gaan we nog draaien in de loop van de ochtend. Clouseau komt er nog aan. Nieuws van 7:30. Hier is Grim.
1: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Vastgoed in Wallonië is goedkoper dan in Vlaanderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. En Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump. Grijs vandaag, na de middag gaat het regenen, temperatuur rond 18 graden. Morgen eerst kans op regen, later wordt het droger bij 19 graden.
2: Waar verlies je meer dan 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Maschhoven en Antwerpen-Oost? 25 minuten, 20 minuten extra op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. Een kwartier richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Winkselen. E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier, 10 minuten op de E411 tussen Jezuseik en Oudergem. Tussen Overijse en Jezuseik 10 minuten. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
0: Dat was het verkeer. Nou.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm. Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Het cijfer van de dag.
0: Oh ja. Het cijfer van de dag is 28 vandaag. 28% van de Vlamingen doet dit. 28%. Terwijl het eigenlijk een beetje tegen onze volksaard ingaat.
2: Oké.
0: Okay. 28% van de Vlamingen doet het wel.
2: Illegale overtreding.
0: Ik vind er niks illegaals aan. Het is zelfs misschien eigenlijk nog op een manier slim. En dat gaan we. Dat is het nieuws van vandaag.
2: Is het iets met liegen? Heeft het iets met liegen te maken?
0: Nee,
2: zo?
0: Het heeft niet met liegen te maken. Nee. Het is redelijk ingrijpend in je leven. En ze doen het, 28%. En ik had het nooit zo hoog ingeschat. Omdat daar toch anders wordt over gesproken sinds jaar en dag. Ja? En er gaat straks een expert ons uitleggen.
2: Waarom?
0: Dat het al bij al zo nog niet zo stom is wat die mensen aan het doen zijn.
2: Kijk, heb ik het alles gedaan?
0: Ja, je hebt het wel gedaan.
2: En
0: ik
2: jij?
0: Ik heb het ook ooit wel eens gedaan, maar ben er wel helemaal van afgestapt. Maar ooit heb ik het wel eens gedaan.
2: En Sander?
0: En Sander heeft het ook gedaan. Maar ik denk, de meesten doen het wel eens in hun leven, maar het ding is dat je stopt ermee. Dat is het. Op een bepaald moment stoppen de meeste mensen ermee, terwijl er wel iets voor te zeggen valt om het langer vol te houden.
2: Oké, maar is het iets wat je dan als kind doet, of wat?
0: Niet als kind.
2: Baby?
0: Niet als baby.
2: Tiener?
0: Nee, niet als tiener.
2: Jongvolwassene?
0: Ja, eerder als jongvolwassene. Dat is de periode in je leven dat de grote meerderheid van de mensen er
2: stopt.
0: Wel even doorheen moet. Maar ze zouden er misschien niet moeten mee stoppen. Dat is het hele ding.
2: One night stands.
0: Ja, dat is het. Nee, het is iets anders.
2: Maar heeft het iets met seksualiteit te maken?
0: Nee, totaal niet.
2: Met financieel iets, sparen of geld uitgeven?
0: Het is iets soorts van... Ja.
2: Niet sparen.
0: Wel sparen. Het heeft daar iets mee te maken.
2: Nachtjes doordoen.
0: Nee.
2: Het is niet.
0: Je zat met sparen het dichtste dat je al gezeten hebt eigenlijk.
2: Nee.

0: En You're a Friend of Mine. Maar jullie zijn onze vrienden en jullie doen goed mee allemaal.
1: Het cijfer van de dag.
0: Oké, het cijfer was 28. 28% van de Vlamingen die doen het op dit moment. Een grote meerderheid heeft het wel ooit eens gedaan in zijn leven. En ja, zometeen gaat een expert uitleggen waarom het misschien nog niet zo stom is om het langer te doen.
2: Bjorn stuurt roken.
0: Roken. Dus we krijgen straks een expert die uitlegt
2: waarom maar terug mee met dat stinkstokje.
0: Blijven roken je hele leven.
2: Ja.
0: Nee, dat is het natuurlijk niet.
2: Marijn zegt, spontaan cadeautjes kopen voor uw lief. Doe jij dat maar vandaag, Marijn. Dat is een goed idee. Terug naar school gaan. Komt hier binnen.
0: Dat is geen dom, hè? Dat is een goede Anke.
2: Dat is een goede.
0: Terug naar school gaan. We doen dat als we jong zijn.
2: Ja?
0: 26% van de Vlamingen doet het. En eigenlijk zou je moeten blijven gaan.
2: Nooit stoppen met leren, zeggen ze altijd. Hè? Voor een goede mind. Alexandra stuurt slapen met een teddybeer.
0: Dat
2: valt
0: is
2: iets
0: niet
2: voor te zeggen.
0: Nee.
2: Pensioensparen komt hier een paar keer binnen. Een weekbudget aanhouden, zoals zakgeld.
0: Omdat je dat vroeger moest.
2: Tamara stuurt iets met een tandartsbezoek of zo.
0: Nee.
2: Ja, voorhuwelijks sparen komt hier ook heel vaak binnen. Leslie stuurt, mijn ouders hebben dat gedaan. En mijn schoonouders ook voor ons vroeger. En nu doen wij dat niet voor de kids. Dat is wel waar, hè. Ik doe dat ook niet.
0: Sparen.
2: Niemand doet dat nog, hè.
0: Nee.
2: Zit het er al tussen?
0: Zit er nog niet tussen.
2: Nee?
0: Nee, en het is nogthans wel al gestuurd. En je hebt er overheen gelezen.
2: Heb ik er overheen
0: gelezen? En ik ga het ook vertellen. Ik ga het nu al vertellen, omdat ik vond het heel raar toen ik het cijfer hoorde. Het gaat over 28% van de Vlamingen huurt de woning. Op dit moment huurt de woning. Ja. Dat is iets wat we op jongere leeftijd allemaal wel eens hebben moeten doen. In het begin heb je gewoon de centen niet om een huis te kopen. Maar wij zitten toch al met de baksteen in de maag. Hè? Alle Vlamingen hebben zoiets van, dat is de beste investering die je kunt doen.
2: Eigen huis kopen.
0: Eigen huis kopen. Dan heb je dat voor de toekomst. We doen dat allemaal. Het zit er ingebakken. Nederlanders veel minder, by the way. Die verhuizen van huis naar huis. Die huren. De woningen zijn er ook nog een pak duurder. We hebben een expert die ons gaat uitleggen waarom het misschien nog niet zo stom is om je hele leven te huren.
2: Want ze zeggen toch altijd, je betaalt iemand anders lening af op die manier.
0: Ja, dat vind ik. Dat heb ik ook altijd zo gedacht. Maar misschien zit het toch nog anders in elkaar. Zometeen hier.
1: Vanavond bij VTM blijkt vuiligheid meer dan een dingetje in Kot Madame Sergeant. En nieuw bij VTM 2, het alziend en waakzaam oog van de inspecteurs. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Mist je datjes van Connections.
4: Oh my god, ik ben net terug van New York.
5: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
4: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
4: Nee, ook gemist.
5: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
4: Ja, doe man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
5: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Dit is nieuw bij

0: We hebben echt iets gemist, hè, in de AFAS-doom eergisteren. Dat schijnt was het spectaculair. Was het echt heel veel dansen, zingen, swingen, ketsaai en animal. Volgende keer moeten we erbij zijn, Sven.
1: Heel graag. Ik zet het nu al in mijn agenda, Oranke, uiteraard.
2: Het cijfer van de dag.
1: Ongeveer 28% van de Vlamingen huurt een woning. Dat komt neer op ongeveer een derde van de gezin die huurt. Terwijl 2 op de 3 eigenaar is van zijn woning. Want wij zeggen altijd, de Vlaming heeft een baksteen in zijn maag. En je hoort ook zeggen, huur is weggesmeten geld. Of je betaalt de rekening van iemand anders af. Maar klopt dat eigenlijk? Gastdocent Tijmen van Kempen rekende aan de Universiteit van Antwerpen uit wat financieel interessanter is voor een typisch Vlaams gezin. Een huis kopen of huren. En het is misschien zelfs een beetje verrassend wat er gaat uitkomen. Goedemorgen, Tijmen. Hallo.
3: Goedemorgen.
1: Ja, wat blijkt uit het onderzoek? Wat zijn de conclusies?
3: Ja, er is een economische theorie. Dat is heel contra-intuïtief voor de meeste mensen. Maar die voorspelt eigenlijk dat kopen en huren op lange termijn eigenlijk gelijkwaardig zijn. Dus dat er niet één van de twee altijd beter is dan de ander. Dat soms kopen beter is en soms huren beter is.
1: Maar dat voelt raar aan, hè? Want je denkt eigenlijk, je betaalt af en dan is dat van jou. Terwijl je geeft af aan iemand anders en het is van die iemand anders. Ja, dat is wel raar, hè? Het voelt raar aan.
3: Ja, ja. Dat snap ik, dat dat raar klinkt. Ja, we hebben dat vorig jaar dus inderdaad aan de Universiteit Antwerpen is tot op de euro nauwkeurig nagerekend voor een typisch Vlaams huishouden. En de cijfers concluderen eigenlijk dat die theorie ook voor de Vlaamse markt klopt. Dus in sommige gevallen is het beter om te kopen, in sommige gevallen is het beter om te huren.
1: Maar wacht, wat zijn de redenen daarvoor? Geef je omdat huren goedkoper is dan kopen? Omdat er altijd kosten zijn aan je huis? Omdat je die centen voor iets anders kan gebruiken? Wat is eigenlijk de reden? Ja.
3: Er zijn eigenlijk twee zaken die mensen onderschatten. Op de korte termijn is het eigenlijk belangrijk om goed te kijken naar de, zoals we dat noemen, niet recupereerbare kosten. Hey, er zijn ook heel veel kosten aan het kopen van een huis wat weggesmeten geld is, zoals iedereen het altijd noemt. Bijvoorbeeld registratierechten, notariskosten, dossierkosten bij de bank, maar ook onderhoud wordt dat heel erg onderschat door mensen. Belastingen, verzekeringen, afschrijving van een huis. En dat soort kosten die onderschatten mensen omdat dat niet zozeer voelt als uitgaven, maar meer als investeren.
0: Uh-huh.
3: Dus dat voelt niet als consumeren zoals huren dat doet, maar toch is dat ook geld dat je nooit meer terugkrijgt. En als je op korte termijn een huis een huis koopt, dan kan het goed zijn dat als je bijvoorbeeld maar 1 of 2 jaar in zo'n huis blijft wonen, dat die eenmalige transactiekosten met name, dat die eigenlijk al hoger zijn dan wat je eigenlijk aan huur betaald zou hebben.
1: Makelaarskosten
3: is ook weer zoiets.
1: Ja.
3: Dus als korte termijn inderdaad, dan zijn eigenlijk die niet recupereerbare kosten het belangrijkste om deze afweging te maken. En dan hoor ik u denken, ja, op de lange termijn moet het dan toch sowieso wel voordelig zijn om een huis te kopen in plaats van te huren. Maar daar is eigenlijk ook iets dat mensen consequent onderschatten, of eigenlijk niet meenemen, beter gezegd. En dat is eigenlijk de alternatieve investeringsmogelijkheden. Dus als je een huis koopt, je koopt een huis, je gaat daarin wonen, maar tegelijkertijd stop je eigenlijk al je spaargeld, je eigen inbreng, wat 10-30% van de woningwaarde kan zijn. De eerste 25 jaar betaal je hypotheek af en heb je maandelijks veel meer kosten aan een huis dan je als huurder zou doen. En wat je dan doet, is eigenlijk al je spaargeld in vastgoed investeren, in een huis investeren.
1: Uh-huh.
3: En als econoom, om dan die afweging goed te kunnen maken, moeten we ook kijken naar wat waren de alternatieve investeringsmogelijkheden geweest. Hadden we dat spaargeld ook in iets anders kunnen steken?
1: De beurs.
3: En had dat misschien veel meer opgeleverd? Precies.
1: Ja.
3: De beurs is eigenlijk een goede vergelijking. Dat is qua risicoprofiel vergelijkbaar met een huis. Een huis kopen is veel risicovol. Ik wil de mensen niet bang maken. Maar een huis kopen is, je steekt al je geld in één pand eigenlijk. Dus je neemt best wat risico. Dus je kan dan kijken naar alternatieve investeringen die ook best wat risico dragen. Zoals eigenlijk een portfolio aandelen op de beurs. En als je dat meeneemt, dus wat hadden we daar verdiend? Dat de aandelenbeurs die stijgt per jaar eigenlijk veel meer dan de huizenprijzen. Dus het is goed om mee te kijken, hoe hadden wij dat spaargeld anders kunnen investeren? En ja, je raadt het al, als dat percentage rendement hoog genoeg is, dan komt er vanzelf een omslagpunt waarbij eigenlijk op lange termijn ook
1: huren
3: en je geld anders beleggen interessanter wordt dan kopen.
1: Oh, wow.
3: En met de huidige percentages zien we dat ongeveer break-even ligt, zoals we dat noemen. Dus zoals ik al zei, in sommige gevallen is het beter om te kopen. En in sommige gevallen is het beter om te huren. En ook voor een termijn van 50, 60 jaar kan het goed zijn dat huren voordelig is. Maar er zitten wel twee hele grote kanttekeningen aan, waardoor de conclusie toch is dat het voor veel Vlaamse huishoudens toch wel voordelig is om een woning te kopen. En dat komt eigenlijk door twee dingen die in de praktijk vaak misgaat. Hè, want dit is allemaal de theorie. Ik spaar elke maand keurig en ik investeer dat in een mooi aandelenportfolio. Maar in de praktijk zien we natuurlijk dat een hypotheek afbetalen...
1: Dwingender is waarschijnlijk, hè?
3: Ja, de bank komt dat geld eerst figuurlijk en dan letterlijk halen. Terwijl als je huurt en je moet zelf sparen, dan is dat veel moeilijker voor mensen. Dus,
1: dat snap ik
3: wel. Dus je hebt daar echt ijzeren financiële discipline voor nodig. En daarnaast weten gemiddelde Vlaamse huishouden niet heel goed hoe zij op zo'n alternatieve manier
0: Ik wou eigenlijk mijn huis al bijna opzeggen, maar nu je die laatste twee kanttekeningen hebt meegegeven, ik heb ijzeren discipline nodig in mijn leven, anders dan kom ik in een sukkel straks.
1: Maar goed, we gaan het hier afronden, maar ik vind het heel, heel verfrissend en heel verrassend. Ik had het niet verwacht dat het zo op de lange termijn, als je het goed aanpakt, op hetzelfde ongeveer zou neerkomen. Dankjewel, Thijmen van Kempen, voor de uitleg. Weer iets bijgeleerd.
0: En geniet van ABBA, hè. Waterloo komt eraan. Ja.

0: Snap.
1: Niet alleen een band, maar ook een liedje. Snap. Van Rosalind.
2: Is erbij komen staan, ze, de kleine hier. Hallo.
3: Goedemorgen.
2: Mag je ze noemen, de kleine?
3: Ja, dat mag wel.
2: Onze kuifje in Wonderland.
1: Ja, als je Jarden nog niet hebt gezien, kijk eens binnen via de Joe-app, via VTM Gold. Ja, ja. Of via joe.be. Ja, Jarden, ben jij zo echt, volgens mij ben je zo uit je mama gefloept, hè? Met al zo...
3: We gaan het niet over mijn coiffure hebben, hè?
1: Ja, maar jawel, zeker. Maar ja, het gaat ons dikwijls voor mijn mierennest. Maar nee, maar ik vind het wel speciaal. Je hebt echt zo een springerende kuif.
2: Ja.
1: Maar als dat, je doet daar niks voor, hè? Dat is dat
3: heel
1: droogt
3: weinig.
1: En dat springt direct al die twee kanten op.
2: Ja, als je zou denken dat Get Ready voorbij is, is het leven nog altijd.
1: Jongens, it's all coming back.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Ja, onze Jan is de gast. Die is weer naar een feestje geweest. Hij komt verslag brengen zometeen na het nieuws van 8 uur. En dat krijgen we van Grim.
3: Goedemorgen iedereen. Meer Vlamingen kopen een huis in Wallonië. CD&V stelt een indexsprong voor werklozen voor. En Trump dreigt ermee om geen handel meer te voeren met Europa. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die

0: dan vorig jaar en bedraagt €235.000. Oefalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
1: Vooral Fressuurse Moix in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt dat aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard vinden. Collega Timmy van Diepen legt uit.
2: Hij zegt de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi, zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
1: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. En daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
3: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: De Canadese premier pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegenwicht te zijn voor grote landen, zoals de VS. Een valse start voor Anderlecht in de competitiefase van de Europa League voetbal verloor zijn eerste wedstrijd met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië.
4: Hey Frank, ik ben van zinnes om toch nog even buiten te zitten straks na het werk. Is dat mogelijk? Want we hebben geen terras overkapping. Kan het zo? Of gaat het regenen?
5: Wel, ik denk dat het wat jou betreft, Anke, dat het best gaat meevallen. Want het is eigenlijk voornamelijk een koufront dat regen gaat met zich meebrengen. En op dit moment ligt er eigenlijk een warm front over het land en daar zit nauwelijks of geen regen op. Dus als je thuis komt, zou het wel eens kunnen dat het droog is. En,
6: wat haar betreft en niet wat de rest betreft, Frank.
5: Wel, dat koufront gaat over het westen van het land komen te liggen. Dat wil dus zeggen dat het effectief in de loop van de namiddag gaat regenen. En dat die regen, ja, die blijft zo wat over het westelijke deel hangen.
4: Bovenlo Christi.
5: Dus onder andere.
6: Ah, dat is ook een goed
4: dit is in een tour, hè.
6: Ja,
4: jij zit vandaag aan de beurt. Allee,
6: tof.
4: Ja.
6: Vond je ook altijd een leuke mens.
5: Ja. Maar kijk, het is niks aan te doen. Dus het gaat regenen vooral in het westen en net wat minder toch in het oosten. Nu, wat de temperatuur betreft, zijn er geen verschillen. Het zal overal aan de frisse kant zijn. 17, 18 graden, dat is de maximum temperatuur voor vandaag. Morgen 20 graden, eerst zon, later meer wolken. Plaatselijk buitjes niet uitgesloten en heel kort het weekend, wel zaterdag zal meestal grijs verlopen bij 22 graden. De zon is voor de Ardennen. Zondag begint dan regenachtig, later wordt het wat droger en dan zal het een graad of 20 zijn.
4: Richting Brussel gaat het traag op deze donderdagochtend. Op de E411 tussen Overijssel en Jezuseik verlies je een uur, niet fijn, een kwartier. Op de E314 tussen Aarschot en Wilsele, 1:10 tussen Zemst en Machelen, een kwartier. 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen, E313 tussen Herentals-West en Bommelgem, 20 minuten. En nog een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
6: Een zeer goede morgen allemaal. We gaan Where's the Love draaien. Black Eyed Peas en Justin.

0: Carne in Showbizland.
1: Jongens, hoe laat is het? Tijd voor een vleugje magie. Tijd voor Jarne in Showbizland. Jij zat afgelopen weekend op een very exclusieve birthday party.
2: Ja, klopt. De ene gaat op zondag naar het verjaardagsfeest van zijn neefje, de hond van de buren of de wandelende tak van zijn zatte onkel. Maar ik was afgelopen zondag hoogstpersoonlijk uitgenodigd op het 25e verjaardagsfeest van Harry Potter.
3: Oh, okay. 25 al. Jongen.
2: Het was in de expo in Brussel. Ik werd echt ondergedompeld in de wereld van hekserij en hocus-pocus simsalabim. Het was echt waanzinnig. Je kan er dus echt originele kostuums zien vanuit de films. Toverstaffen ook van alle hoofdacteurs die daar liggen achter glas natuurlijk. Maar het is wel cool om dat in het echt te zien. Er is ook een interactieve zoektocht naar de gouden snaai. Ik weet niet of je daar alles van gehoord hebt. De Golden Snitch.
1: Ja, half.
3: Ja, ik heb niet echt gevolgd.
1: Twilight heb ik nog meegekregen, maar Harry Potter heb ik laten passeren.
3: De gouden snaai.
2: Ja, dat is eigenlijk een bolletje dat gespeeld wordt in het zwerk. Bal in Harry Potter en ze moeten daar achter zoeken. En jij kan zelf daar ook, kan er zelf ook achter zoeken aan de hand van medaillons die je kan zoeken. Maar kijk, het is natuurlijk Jarne in Showbizland. Ik was daar niet alleen uitgenodigd zondagochtend, voor alle duidelijkheid. Ik sprak er onder andere met zanger Matthias Messmans, topadvocaat Davina Simons, die was ook daar. En ook Amber van de Weert, het zusje van Michiel. Het was een echte toffe dame, heel grappig ook. En ik vroeg hen, wat betekent die Harry Potter hype nu eigenlijk voor jullie? En Matthias Messmans had daar dit over te zeggen.
4: Mijn broer en ik, we hebben de films gezien, we hadden alle PlayStation-spelletjes. Ik heb zo nog juist alle toverstokken niet thuis. Maar voor de rest ben ik helemaal mee, dus ik ben super benieuwd wat ik vandaag ga zien.
2: En ook Davina Simons, die voelde ook de magie?
5: Ik heb de films eigenlijk vrij laat gezien. Zo, ik was al 20 of zo, maar ik vond ze echt fantastisch en ik heb ze toen allemaal meteen achter elkaar bekeken.
2: Ja, je ziet dus, mensen blijven na die 25 jaar nog altijd in de ban van Harry Potter. Mensen pikken het nu nog op, zoals Davina zegt, na 20 jaar. Ik zelf ben opgegroeid met Harry Potter. Ik was 2 jaar oud en ik weet dat ik die film niet op mijn 2 jaar, maar iets later gezien heb, als ik echt klein was. En dat was toch wel indrukwekkend. Allee. En 8 films later volg ik het nog altijd. Je hoopt dan natuurlijk, als je daar bent, dat je ook die toverskunsten in de vingers kan krijgen. Dus ik vroeg ook aan hen, als je nu 1 ding zou mogen kunnen toveren in het leven, wat zou dat dan zijn? En Amber van de Weert die zocht naar een praktisch toverkunstje.
6: Ik denk misschien om mijn kamer op te ruimen. Gewoon een spreuk en dan ligt alles op een mooie plaat, dus alles opgeruimd. Die zou ik al kunnen gebruiken.
3: Oh, wel bijzonder dat ze dat zegt. Hè? Want je zou denken, ik zou willen dat die ziekte ons niet getroffen had. Ja. Dat doet ze niet.
2: Ja, nee.
3: Ik zou mijn kamer willen kunnen opruimen met 1 spreuk.
2: Absoluut, maar ze zei dan wel iets lief, dat ga ik nog extra bij zeggen. Ze zei van, eigenlijk is Michiel een heel grote fan van Harry Potter. En ik ben eigenlijk hier, want mijn ogen zijn nu ook zijn ogen.
3: Oh, dat is mooi.
2: Ze heeft ze verteld toen de microfoon al uitstond, maar dat was ook wel heel mooi dat ze dat zei. Davina Simons, die wou ook iets kunnen toveren, maar zij zocht het in de werksfeer.
5: Ik zou mij heel graag onzichtbaar kunnen maken. En dan zo rondsluipen en mensen in toog gaan houden en zo. Dat lijkt mij wel cool.
4: En waar zou je dan binnenlopen? Of,
5: Zo in het beraad op de rechtbank. Als de rechters aan het overleggen zijn. Zo waar dat wij normaal niet mogen bij zijn.
4: Het is echt om te kijken of je gaat winnen dan.
5: Ja, voilà, inderdaad.
2: Dus dan kan je op voorhand weten of je gaat winnen. Maar kijk, Svennenanke, ik kan niet achterblijven. Ik heb mijn toverstaf bij.
3: Maar nu moet je binnenkijken.
1: Hola.
2: Ik heb een toverstaf bij. Ja, ja. Ik kan niet zeggen van waar die is. Ik heb die misschien daar meegenomen. En ik heb een hele week geoefend op een toverspreuk.
1: Ga de kans. Dan wordt hier iets opgeblazen.
2: Ik ga eventjes naar beneden duiken.
3: Ja?
1: Broek dicht, hè.
2: Ik ben afgelopen zondag daar geweest. Het was een verjaardagsfeest. En op een verjaardagsfeest zijn er natuurlijk cupcakes van Harry Potter.
3: Ja?
2: En die zijn steenhard, maar ik wou er toch 2 voor jullie meenemen. En ik heb geoefend op een toverspreuk. Ze zijn zo hard als een baksteen,
1: okay.
2: Wingardium slicket dorium. Voilà. En nu zijn ze normaal gezien eetbaar. Dus ik stel jullie voor dat jullie daar eens allemaal gaan van proeven. Dus,
1: ik stel voor dat jij eerst proeft.
2: Ja, van
1: beide cupcakes. Ja. En dan zien we wel of wij ons tanden daarin zetten.
2: De botercrème ziet al groen, zie ik.
1: Wel mooie cupcakes.

0: Hij geleerd deze ochtend hier bij Joe. Dat huren soms even interessant als kopen zou kunnen zijn. Dat Anke wel degelijk nog altijd aan het sporten is. We hebben haar personal coach opgebeld.
1: Ja.
0: Die zei dat ze echt heel trouw 3 keer per week naar de sportclub gaat. Alleen haar eten valt wat tegen.
1: Ja, en nu heb ik net een cupcake gegeten.
0: Ja, dat wou het als
1: een
0: brugje dat ik wou maken. Ze is zo haar best te doen om strak en sportief door het leven te gaan. Ja, smeert daar nu van die grote cup. Ja, maar, in. Dat is,
1: het is wel van zondag, dus met een beetje geluk moet ik zeggen, we staan de wc.
2: Ah. Ik kan ook oefenen op een nieuwe toverspreuk om het allemaal eraf te toveren. Hè.
1: Laat uit die darmen komen dat het een soort van spoeling geweest.
0: Zeg, alstublieft. Mensen vragen zich af waar ze naar Harry Potter kunnen gaan kijken. Want leuk om met de kinderen wel te doen.
2: Ja, dat is in de Expo in Brussel, dus aan de Heijzel in Paleis 2. En je kan daar nog naartoe tot 8 november. Dus je moet wel snel zijn.
0: Hoeveel kost het om daar naartoe te gaan?
2: €25 voor volwassenen en voor €17 voor kinderen.
0: Dus. Oké, 8 november. Tot dan kan je terecht.
2: Absoluut.
0: In Brussel. Dankjewel, Janne.
3: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Ton de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, Fadabegge en Bonga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe.
4: Mooi, leven is mooi. Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
7: 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milk Inc. Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be.
8: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Sven en Anke.
15: Good times, great music.

0: beetje stand-up comedy. En we gaan straks nog eens iets met jullie bespreken. Het gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen. En wij vinden het allemaal redelijk herkenbaar, maar dat is voor straks na 9 uur.
1: En zebiet, is het ook weer tijd voor Amateur Toneelclub. Blijven proberen.
0: Blijven proberen.
1: Kan je een abonnement op streams winnen? Of 10 cinematickets en je moet nog kiezen tussen popcorn en chips. En vandaag, er hoorden ook beelden bij vandaag. Ik vind het een goed videoke geworden. Hè? Weer de schone verschillen tussen ons twee die belicht worden.

0: Ordinary Love en U2. Die take van de week die wordt altijd strak geregisseerd door Anke. Ik kan u al wel meegeven dat ik een beetje heb moeten helpen deze keer. Maar je bent er wel, ja, je acteerprestatie is bewonderswaardig, sowieso. Zo meteen het nieuws van 8:30 met Grim.
1: Goedemorgen, al maar meer Vlamingen kopen een woning in Wallonië. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Vastgoed in Wallonië is goedkoper dan in Vlaanderen. Steeds meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt dat aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump. Grijze dag vandaag, eerst nog droog. Na de middag gaat het regenen in het centrum en westen van het land. Bij 18 graden is dat. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
2: Hoe zit het op de baan intussen richting Brussel op de E411 tussen Rozière en Jezuseik? Verlies je 1 uur 20 minuten op de E40 tussen Bertemens en Stevenswoluwe. 35 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Argenteuil en Tervuren een kwartier. 20 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. En nog een kwartier file op de A12 tussen Boom en de Kleidalaan.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: Sven en Anke. Straks krijg je van ons nog eens Pony en Daddy Cool. Nu Miles Smith, nice to meet you. Goedemorgen.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. This is
2: true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
3: Humo! Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier.

0: Hozer. Daddy cool. Wow, dat is goede muziek, hè? Daddy cool. Boney and the Joe.
1: Okay, ready?
2: De take van de week.
3: Ik begin met mijn excuses, want heel West-Vlaanderen gaat zo meteen op zijn paard zitten.
0: Nee, je doet het goed. Ik vind dat je het goed doet, ja.
3: Ja, maar toch, allee, voor de locals, die horen toch dat het, dat het toch dat ik geen native West-Vlaamse ben.
0: Zoals je straks zal zien op de social media van Joe, zal je zien dat het er inderdaad in het begin niet in zat, maar dat je heel goed geregisseerd bent.
3: Ja, ik wist dat het daar naartoe ging gaan. Aha, Sven was dus blij dat hij mij kon regisseren, want normaal zit ik altijd directies te geven. Dat kan niet goed hebben, hè, dat een vrouw zegt dat hij moet doen. Hè.
0: Ja, maar je doet dat wel goed, hè. Je innerveert mij altijd net genoeg om te krijgen wat je wil.
3: Ja.
0: En dan ben ik altijd blij met het resultaat. Maar op het moment zelf denk ik, zeg.
3: Ja, en dan zeg ik altijd daarna, onthoud dat nu een keer, dat het dan toch goed is dat ik dat regisseer. En dan volgende keer ben je het weer vergeten.
0: Ja.
3: Maar bon, dat is even backstage informatie. We gaan zo meteen de take van de week laten horen. En de video komt daarna ook meteen online.
0: Juist.
3: Maar wat, heel belangrijk voor jou, jij kan winnen een abonnement op Streams. En ze zijn daar heel veel toffe content aan het plaatsen. Ook de herfst komt eraan, dan wil je wel tv kijken. En 10 filmtickets. Je kan kiezen tussen Streams of 10 filmtickets. En dan moet je nog de hartverscheurende keuze maken tussen chips of popcorn. Ik zou heel graag allebei geven, maar dat is het concept niet eigenlijk.
0: Daar gaan we. Wat zou dit kunnen zijn? Wat spelen wij hierna? Stuur het maar op via de app van Joe.
1: Joe.
2: De take van de week. Luc Persijn wordt aan de kassa gevraagd. Luc Persijn dringend aan de kassa.
4: Jawel, wat doe jij hier?
5: Wat kom eens eens doen?
4: Kom eens eens doen. Ten midden van de week. Hey, toch frieten haal je komen ze zo doen?
5: Ja, maar we hebben het wat extra nodig.
4: Wat extra?
5: Ja, Innocent wil een keer koken voor iedereen. Voor eens een keer te bedanken.
4: Ah, Innocent, ga ons bedanken. En wie er moet dat betalen?
5: Ja, maar gaan we de dag eraf een keer regelen, hè. Goed, moet ik dan nu mijn commissies doen?
4: Ze was zeker dat we dat eraf gaan regelen. Oh, doe je commissies, zeg. Ga achter de pasta.
5: Winder gaan geen spaghetti eten, nee.
4: Oh, geen spaghetti. Het is toch maandag?
5: Ja, je wil een keer iets maken van Cameroen, hé.
4: Op een maandag? Dan dat een woensdag doen, hé. Dat staat er me nu niet vast. Of doen ze toch niet mee in Cameroen? De dagen van de week, hè.
5: Oh, Karin.
4: Ja, maar ik wel mijn saus uitgehaald, hé, Luc.
5: Oh, voor een keer kan dat toch geen kwaad, zekerst.
4: Oh, Mark. Nog een beetje gevast te hebben in mijn leven. Mag het? Dat is hier allemaal maar normaal. Het is verre gekomen. Nu moet ik op een maandag couscous eten.
5: Bakbanaan.
4: Wat?
5: Ja, je wil bakbanaan maken.
4: Warm fruit? Dat wil ik niet. Al wilde Rippel, dat gaan we mogen, hè. Warm fruit, alstublieft.
0: Warm fruit. Stief goed gedaan, Anke.
3: Ja, het is wat het is. Mijn excuses.

0: Dinsdag, als je de actualiteit een beetje volgt, dan weet je dat we morgen weer rond dit uur gaan spelen. Niet lullen, gaten vullen met de 10 stellingen die jij moet proberen aan te vullen met de juiste woorden in rijmvormen over de actualiteit van de voorbije week. En daarmee kan je €500 winnen om te gaan shoppen. Maar hier mogen ook mooie prijzen. Dat geeft ze echt wel de moeite. En wij hebben er weer een potje kunnen bij acteren.
1: Hey, Frank de Vos uit West-Vlaanderen, Deerlijk. Goedemorgen, Frank.
0: Dag, Frank.
1: Hallo, hou je nog steeds van mij nadat ik mijn West-Vlaams zo opzet?
2: Ja, ik heb een fantastische gespeeld. Een echte West-Vlaamse.
0: Een echte West-Vlaamse.
1: Ik heb niet tegen Frank gezegd dat hij dat moest zeggen. Hè?
0: Nee.
1: Je mag me eerlijk afslachten als je wil, Frank. Dat mag, hè?
2: Ik vind het echt goed. Oh. Je mag niet naar West-Vlaanderen komen
0: een keer. Okay. Frank, hoor je bijna niet, hoor.
1: Ja,
0: het is een hele
1: even die Bluetooth afzetten, jong.
0: Ja, ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar
1: het stond er juist uit, maar ik denk dat hij terug is aangesprongen.
0: Hallo, Frank.
1: Nu zijn we terug, dikke vriend. Zeg, jij hebt gewonnen, want het was...
2: En van Nonkels natuurlijk.
1: Ben je een grote fan van Nonkels?
2: Ja, ik ben een zeer grote fan. Ik heb zelfs al de derde serie volledig gezien. Maar ik zal eerlijk zijn, van de eerste drie series beter.
0: Ja, ik ook. Ik vind die rol van Jacques Vermeijer, ik heb het toch al verklapt, die zit erin.
2: Ja.
0: Ik vind dat raar naar humor toe.
2: Ja,
0: vind
2: dat
0: ik
2: moet
0: dat.
2: Er niet in.
0: Nee. En een beetje van pipi kaka vind ik ook eigenlijk. Maar dit was dan de eerste reeks, hè? Warm fruit en de banaan.
1: Oh ja, dat is in onze favoriete scènes. Zeg, twee belangrijke vragen voor jou, Frank. Wil je een abonnement op streams? Maar ja, dat heb je dan waarschijnlijk al, hè? Want daar staat Nonkels al op. Oké, dan worden het cinema tickets. En chips of popcorn?
2: Oh nee, maar de chips, Anke.
1: Oké, chips. Zeg, als je de bijhorende beelden wil van onze take van de week, die staan nu online. Net gedeeld via Facebook en Instagram. De moeite waard om eens te kijken.
0: Met de behind the scenes erbij, hè?
1: Ja, hoe streng dat Sven Ornelis voor mij is.
0: Maar ja, toch.

0: Passenger. Alex Warren. En als je nu luistert, Alex, happy birthday, man. Want die wordt morgen 26 jaar.
1: Ah, morgen. Ah, oké. Okay.
0: Morgen. Ja, de vrijdag jarig zijn, dat is altijd goed, hè, met frietjes erbij. Ja.
1: En kun je vroeg genoeg zijn met de felicitaties. Beter te vroeg dan te laat. Hè. Zeg, vandaag trouwens jarig Erika van Tille, de zus van Heidi.
0: Van Heiditje.
1: Die is
0: 3 jaar jonger dan ik. Dus dat wil zeggen dat ze 27 geworden
1: is. Ja, nee, 43. Maar inderdaad, dat weet je goed. En Anastasia, de zangeres, die gaat naar de tram. Hoeveel toe?
0: Is 59. Is 60 al?
1: Nee, die gaat naar... Het wordt 58.
0: Oké, okay,
1: naar, tram 60 toe. Ken jij Cara van der Aura nog? Weet je wie dat is?
0: Van Spring.
1: Van Spring, ja, inderdaad.
0: En daarna werd hij presentatrice op Klara.
1: Hola, zeg je. Ja.
0: Onze zusterzender.
1: Ja, onze tantezender of zo.
0: Onze oude tantezender.
1: Onze buurvrouwzender.
0: Nee, dus
1: 45
0: Clara?
1: Wordt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zij wordt 45, ja. Evelien Hoste?
0: Ja, die ken ik ook. Ex-Miss Belgium Beauty, hè?
1: Ja.
0: Die wordt, ik denk die is iets jonger dan ik. 1 jaar jonger of 2 jaar? Ik denk 45.
1: Net zoals Cara van der Aura, ja. 45. En Bashi en Adriaan. Altijd blijven lachen wat er ook gebeurd wordt vandaag.
0: 103.
1: Nee, 92. Ah. 91.
0: Oh my, ja.
1: Ja, Koen Wouters, dat weten we allemaal, toch? Want volgend jaar is een heel belangrijke leeftijd voor Koen Wouters. Volgend jaar wordt hij...
0: 59, maar nu 60. Nee. Volgend jaar 60 en nu 59.
1: Hij doet het in de juiste volgorde, die Koen Wouters. Wow. Volgend jaar 60.
0: Die kan ook alles, die Koen Wouters, hè?
1: Normaal,
0: hè? Dus juist de volgorde verjaren.
1: Clouseau!

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Het wordt geen topdag, hè, maar het weekend is onderweg. En volgende week misschien een nazomertje. We vragen het zo meteen aan onze Frank.
2: Het nieuws van 9 van onze Grim.
3: Goedemorgen. Promotie voor 9 Vlaamse gemeenten. Trump waarschuwt Canada en Europa en goede scores voor onze wijnen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen dus promotie. Ze worden geen stad, maar ze krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door een goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzate. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
4: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
3: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaksen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
5: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: De Canadese premier pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegenwicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. Experts hebben er ongeveer 300 geproefd. En ook dit jaar belooft uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer, uiteraard.
1: Oh, dat is tof.
2: Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, het wispelturig dagje vandaag.
6: Goh, wispelturig, dan denk ik eerder aan buien, maar het is wel een feit dat het geen zonovergoten dag gaat zijn, hè, en dat we dus...

0: Vooral deze namiddag grote verschillen hebben tussen het westen en het oosten. Het is nu een warmfront dat over het land trekt, maar het is niet echt superactief. Dat wil zeggen dat er wel wat wolken zijn, maar dat dat tussendoor zeker ook dat je even een blauwe lucht kunt zien. En heel plaatselijk eventueel een enkele spat regen, maar het is vooral het koufront. Het is dat dan in de loop van de namiddag over het land trekt dat vooral in het westen gedeelte regen met zich mee gaat brengen. Dit terwijl het in het oosten nog altijd droog gaat blijven. Qua temperaturen, weinig verschil tussen het westen en het oosten, 17-18 graden is de maximum temperatuur voor vandaag.
1: Oké, en morgen dan, de start van het weekend. Hè? Ik tel vrijdag er ook altijd bij.
0: Oké, maar morgen is het iets zachter. 20 graden kan het worden. We gaan zelfs zonnig starten. Maar in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken die ontstaan. Hè. Dus eigenlijk toch wel zwaar bewolkt tot betrokken in bij momenten. En er is maar een heel kleine kans op een enkele bui. Dus dat valt al bij al nog mee. En dan het weekend zaterdag hier de grijs weer. Met af en toe wat gedruppel. Na de middag klaart het wat op, maar vooral in de Ardennen. Dus in Vlaanderen blijft het wel grijs bij 22 graden. En dan zondag zouden we regenachtig starten. Dus iets langer in je bed blijven liggen, zou ik zeggen. Dan pistoleetjes gaan halen, lekker ontbijten. En als dat allemaal achter de rug is, dan denk ik dat het al droog zal zijn op veel plaatsen. En na de middag, ja, dan kunnen we toch wel spreken van best mooi weer met af en toe zon en temperaturen die dan kunnen klimmen naar om en bij de 20 graden.
1: Ik vind het wel fijn dat je ook weekendtips geeft nu eigenlijk. Wat we moeten doen. Lang ontbijten en daarna pas ons goed buiten komen.
2: Ja, ik heb eigenlijk nog niet naar die nazomer gevraagd, Frank. Want dat is snel met de verkeersjingle. Maar wat wordt het? Wordt het goed?
0: Ja, wordt nog altijd bevestigd. Er is één verschillen, dat is dat we niet, want gisteren leek het echt zo richting 27 graden dat we zouden gaan, dat zit er niet in. Het gaat eerder om 20 graden begin van de week en naar het eind van de week toe eerder 23 graden.
2: Okay.
0: Dat is ook gewoon niet weer, want die dagen gaan echt wel zonovergoten zijn.
2: Dus, dat is fantastisch. Dankjewel Frank, bye-bye.
0: Oké, salukes.
1: Het gaat traag richting Brussel op de E411 tussen Rozière en Jezus Eijk. Verlies je 1 uur en 10 minuten intussen. 1:19 tussen Zemst en Machelen, 40 minuten file. 25 minuten extra op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Tussen Aalst en Grot-Bijgaarde een kwartier. 40 minuten op de Brusselse bindering tussen Expo en Diegem. Richting Antwerpen A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten. En nog 20 minuten op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Dat zijn alleen de files vanaf 15 minuten.
2: Oké, probeer je aandacht er even bij te houden. Even kort, zeker de dames. Het is niet gemakkelijk voor jullie. Dat heb ik geleerd van Alex Agnew in Date Night bij Tess. Zometeen eens een stukje laten horen. Het is echt heel, heel, heel grappig.

0: Late Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Ach, het is toch goed, hè, Tess? Die kan echt alles uit de mensen halen. Niet normaal, hè?
2: Ja, ja, ik heb daar zelf ooit eens in gezeten. Jij ook.
1: Ik heb daar nog nooit in gezeten.
2: Oh, nee, wacht, je hebt in de vakantie iets gedaan met Tess.
1: Ja, over vakantieverhalen. Daar kan ik over vertellen.
2: Jij ging dat doen met Tess, maar les met een trok je staart in. En moest ik het doen. Jawel.
1: Ik ging dat nooit doen.
2: In de camper.
1: Nooit van mijn leven. Tess wou graag met ons tweeën doen op dat moment. Maar ik wil...
2: Lang verhaal kort, ik heb het gedaan en ze krijgt alles uit die gesleurd.
1: En dus nu, deze week heeft ze het gedaan met Alex Agnew en die vertelt daar van alles. Maar echt, het is heel grappig. Je moet het zeggen, het is nu al overal online te bekijken en te beluisteren. Vanavond ook op Joe, te horen hier op de radio. Maar hij heeft het over zijn vrouw. Zijn vrouw die soms lastig is op hem. Hij noemt het zelfs passief-agressief tegen hem als hij bepaalde dingen doet. En het is herkenbaar, denk ik, voor heel veel mannen.
3: Ja, die kan heel passief-agressief laten voelen dat ze iets niet leuk vindt. Meestal heeft dat te maken met dat ik in de zetel iets aan het doen ben, dat zij vindt dat ik op dat moment iets anders moet aan het doen.
2: Actief moet ze helpen.
3: Ja. Ik heb ooit een stuk in mijn show gehad dat ik zeg, een vrouw heeft een ongelooflijk probleem met een man in rustpositie. Vanaf het moment dat die een man zien en die zien, die zit er en die denken, die ziet er perfect gelukkig uit, dan moet dat kapot. En dat is omdat gulle dat niet kunt. Volgens mij rollen 2,1 seconde tijdens een orgasme niks in uw kop. En de minuut dat dat eruit is, ze rollen al... Ja, ze meten was nog op mij, ik moet nog naar de en dan begint dat terug. Een man kan gemakkelijker focussen op iets
2: niks
3: super
2: doen.
3: Stoem simpel. Ja,
1: en bij vrouwen is meteen al aan iets anders.
2: Dat is wel herkenbaar.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja, in bed denk ik ook constant, ik moet de was ophangen.
1: Maar in bed, als je aan het slapen bent of tijdens andere...
2: Nee, gewoon tijdens, als het voorbij is. Wat, de mannen willen toch altijd dan nog even zo blijven liggen of zo?
1: Nee, wij vallen in slaap.
2: Ja, exact, maar wij krijgen een energieopstoot.
1: Oh, energieopstoot.
2: Ja, bij mij is dat precies of ik drugs ineens heb. Ineens wil ik alles doen in het huishouden. Daarvoor heb ik dat niet dan. Dus bij mij is eigenlijk... Oh, ik ben hier veel te veel weer aan het vertellen, hè.
1: Joh. Maar... We hebben de test niet voor nodig, jongens.

0: huisje gebouwd voor jullie, hè. In Funky Town, beste vrienden. Een hele goede morgen allemaal. Het is donderdag. Het is bijna weekend. Je kreeg Lips Inc. van ons.
1: Wij toeteren altijd op de radio dat jullie de beste luisteraars van de wereld zijn. Die elkaar altijd willen helpen. Maar jullie zijn ook gewoon de allerliefste luisteraars van de wereld. Sylvia heeft ons net een berichtje gevoice-appt.
0: Oh,
1: ja, we gaan het. Het is zo lief. We love you, Sylvia. Echt, dankjewel om dit te sturen.
2: Sven en Anke, jullie zijn hilarisch. Ik blijf dat al jaren zeggen. Ik volg jullie al van op Q Music Entertainment. En ik. Ja, ik lach met de platter met jullie twee. Hè. Het is geweldige radio. Blijf alsjeblieft nog zo'n 50 jaar verder doen. Dat ik in mijn auto fijn kan lachen en luisteren tijdens die momenten in de machine of wat dan ook. Of mijn ritjes naar de winkel. Ik denk dat ik ooit nog eens een liedje ga maken over jullie of zo. Maar daar horen jullie het wel. Ik wou het gewoon even zeggen nog eens. Het branden. Ik moest het gewoon nog eventjes laten weten.
0: Owe.
2: Groetjes van Sylvia uit...
0: Genk.
1: Dankjewel.
3: Oh, dankjewel.
1: Deze week in Date Night.
4: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die op boek dan wel, hey.
3: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
4: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit lieverd, nooit.
3: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
9: Oh, Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja. Ja.
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja. Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
11: Ja. Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
16: Een kraan die lekt...
17: Een tegel met een barst.
18: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
19: Het is tijd.

0: Tadaa!
1: Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Sven en Anke.

0: voilà, jouw dosis pep talk nog eens. Vermoedelijk zijn er heel wat luisteraars die hier baat bij gehad gaan hebben bij dit liedje Strong Enough van Cher.
1: Dit is Joe.
2: Ah, wacht, even iets zeggen, want daar heb je ook baat bij binnenkort. Volgende week geeft Tom de Kok in de avondspits elke dag een groepstickets weg voor de Harlem Globetrotters. Die zijn echt fantastisch. Dat is zo'n Amerikaanse basketbalploeg. Als je nog nooit gezien hebt, die zijn indrukwekkend. Dat is een, eigenlijk is het een showgroep. Hè. Het is niet echt een echte wedstrijd die ze spelen, maar ze doen spectaculaire trucs, acrobatische dunks, heel veel humor zit erin. Het is echt een show waar je naar gaat kijken, maar wel in de vorm van een basketwedstrijd. En dat is het leuke ervan. En hij is erin geslaagd om exclusieve tickets te scoren die hij volgende week gaat weggeven. En je moet wel met je ploeg of je vriendengroep of bende collega's, een beetje zoals onze koffietanken, je inschrijven. Dat kan je nu al doen via joe.be als je naartoe wil gaan binnenkort in de Lotto Arena in Antwerpen. Naar spectaculair basketbal gaan kijken.
0: En zometeen is de koffietanken en daarin gaan we doen alsof het vrijdag is.
2: Oké, dat is een goed idee.
0: Ik ga het al verklappen. Wat? Ons water loopt me nu al in de mond. Waar gaan we dan naartoe, denk je?
2: Naar?
0: Allee, als we doen alsof het vrijdag is en het
2: frituurs?
0: Water... Maar letterlijk, hè, zie je het druppen nu? Zie je het hier druppen op de studio? Ja.

0: Isa blijft toch een van onze favorietjes, Michael Bublé en Everything. Goedemorgen, het is 9:30. Het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn, waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Promotie moet het voor hen makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. En ook dit jaar belooft uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijze dag vandaag, eerst meestal droog, later gaat het regenen, vooral dan in het centrum en westen van het land, bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het zou wel droog blijven bij 20 graden.
2: Waar gaat het langzaam? Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen. Verlies je een half uur. 20 minuten op de E411 tussen Rozière en Jezuseik. E40 tussen Berdemens en Stevens-Woluwe, een kwartier. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En nog file op de A201 tussen Vilvoorde en Diegem. Verlies je 15 minuten.
0: Soms vragen mensen ons, hebben jullie geen gadget dat we zouden kunnen krijgen van het programma? Ja, dat hebben wij. Hè. We hebben koffiemokken, die zijn super speciaal. Die zijn heel uniek en je kan ze alleen maar krijgen als je ook eens meedoet aan koffietanken. Dus als je met bedrijf of de vereniging goesting hebt om muziek te kiezen hier bij Joe, dan kan dat perfect in deze rubriek. Joe.
3: Koffietanken.
4: Met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: de blauwe frituur in Kortrijk. Goedemorgen, dag Ulrike.
5: Hallo, goedemorgen. Sven en Anke.
2: Hey, jouw papa is ooit met de blauwe frituur begonnen, jaren geleden. Ja. Maar vertel eens, de blauwe frituur, ik heb dat uit nieuwsgierigheid eens gegoogeld. Jullie zitten in een volledig blauw huis. Okay. Wat was er eerst, het blauwe huis of de blauwe frituur?
5: Dat is eigenlijk samengekomen. Het is hier een beetje het blauw hoekje, wordt genoemd. Je hebt hier een parkje, dat wordt het blauwpark genoemd. Je hebt hier, ja, alles wordt hier een beetje het blauw genoemd.
0: Smurfeland!
2: Ja. Oh, wat zo leuk! Zeg, en jullie zijn ook, want terwijl ik dat opzocht, dus aan googlen was de blauwe frituur, verscheen er op mijn scherm de beste frituur van België.
0: Is dat zo?
5: Ja, in 2017 zijn we verkozen geweest door veel stemmingen. En de burgemeester is hier dan geweest om de prijs uit te rekenen.
2: Ja, maar eens de beste frituur van België.
0: Maar van
2: altijd,
0: België,
2: hè?
0: Of van de Kortrijk? Wat was het?
5: Ja, eigenlijk was het van België.
2: Ja, ja.
0: Oh, België?
2: Ik zei het toch,
0: ja,
2: toch op mijn scherm. Hij wilde het, hij wilde u een beetje klein houden.
0: Als een burgemeester komt, dan moet de koning eigenlijk komen. Hè? Ja, maar ja. Sorry, hè. Ja.
2: Zeg maar, Ulrike, wat zijn zo de, waarom moet ik van Hasselt naar Kortrijk komen naar jullie? Wat moet ik dan eten?
5: We hebben heel veel uitgebreide gerechtjes. Het blauwtje wordt heel veel gevraagd, zowel door studenten als het volledige publiek. Een beetje zoals een juliëntje, maar dan met ons huisbereide boulet, onze huisbereide sauzen, onze huisbereide tartaar. Het is echt een toppertje. Onze blauwe pasta mag je ook zeker niet vergeten.
0: Blauwe pasta?
5: Ja, het is niet blauw, maar de mensen komen echt van ver voor onze blauwe saus te proeven.
2: Maar wat is dat dan? En, is dat toch rode saus die je blauwe saus noemt? Of wat is dat?
5: Nee. We zullen een keer tot hier komen.
0: Ja, ziet die saus er blauw uit? Want dat is toch een vieze...
5: Nee, het is niet blauw.
0: Ah, dan is het goed. Oké.
5: Toch gewoon omdat hier de blauwe frituur is.
0: Ja. Oké.
5: Dat is gewoon tegen het iets
0: dragen hier. Want anders is dat ziet er niet
2: uit. Ik zit op jullie Instagram en echt waar, de foto's, yummy. Het ziet er heel goed uit. En belegde broodjes verkopen jullie ook, zie ik.
0: Kijk.
5: Ja, weet je alles.
0: En goeie...
5: In de eerste plaats het frituur, maar ook nog andere gerechtjes.
0: En goede muziek in de aanbieding met onder andere Shakira en Coldplay. En de koffiemokken zijn ook voor jullie een smakelijke dag. En zeker morgen goed verkopen op vrijdag. Hè.
2: Dag Ulrike.
3: Koffietanken met Sven en

Hallo, goedemorgen met Ulrike van de Blauw Frituur. Als eerste nummer hebben we gekozen voor Sara Perché Ti Amo. Het prachtige nummer is een vrolijke energieke sfeer. Dit liedje doet ons terugdenken aan vakantie en was het mooiste moment op ons huwelijk.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Leef gerust, met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
8: Doe doe doe doe doe.
7: Leef gerust.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
11: Koffietanken met Sven en Anke.

Goedemorgen, Svan en Anke. Ik ben Chris van de Blauwe Frituur. Ik koos voor het liedje Crocs van Coldplay, omdat ik een grote fan ben van de groep. Het liedje is warm en hoopvol. We dragen het op aan alle familie en vrienden die een hart onder de riem kunnen gebruiken.

0: tanken
1: met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van De Blauwe Frituur.
2: Hier is Dai Dai van Shakira, want de voetbal staat hier altijd wel wat centraal bij ons. En dan vooral als KVK of Club Brugge speelt, dan gaat het werk hier wat trager. Vooral

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Zie het.
3: Grootser!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
5: Een hele goede morgen. Op een paar seconden na 10 uur, dit is het nieuws met Emiel Wallais.
6: Goedemorgen. De overheid houdt al maar meer geld in bij ziekenfondsen, promotie voor 9 Vlaamse gemeenten en de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. De overheid heeft vorig jaar bijna €15 miljoen ingehouden bij ziekenfondsen omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn, waardoor ze zo belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
7: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
6: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
8: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen en het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen. En daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
6: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Het is grijs vandaag, eerst wel nog meestal droog, maar na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later wel wat meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden.
5: Er zijn nog 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Het zijn 2 lange nog. Op de E19 richting Brussel. 3 kwartier daar in de file tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring ruim 1/2 uur er nog bij tussen de Expo en Machelen.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.
5: Kom erbij als je zin hebt in een ochtend vol steengoeie muziek. En ik begin vandaag met een heerlijke combinatie van pop, rock en zelfs wat blues. Dit is Katie Tunstall.

Een heel fijne donderdagochtend allemaal. Jij mag binnen een dik uurtje weer de muziek kiezen bij In de Stemming. En natuurlijk ook binnen een goed half uurtje weer een nieuwe tip van mijn wegwijzer. Dat is deze week VTM Sportanker Lies van den Bergen. Mevrouw Maarten Breksman, vooral ook zelf een heel erg leuke vrouw met toffe ideeën. En dat ga je straks om 11:15 weer kunnen horen hier bij Joe.

0: En morgen zijn we met z'n allen niet gewoon good, nee, dan zijn we met z'n allen top, want dan is er dit.
1: De 10 om te zien, top 30. Met Tom de Kok en Anne de Baatselier.
0: Ja, vanaf morgenmiddag 4 uur gaat Tom de Kok starten met de 10 om te zien, top 30. Samen met Anne de Baatselier, al jaren uiteraard de presentatrice van het programma. Zij gaat er dus ook bij zijn. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die 10 om te zien live in de AFAS-Dome op vrijdag 13 november. Met tijdens die show echt alle grote artiesten van toen. En met toen bedoel ik de jaren 90. Hè, van Petra tot Leopold 3. Van Alana Dante tot X-Session, Bart Kael, Gary Hager. Ze zijn er allemaal bij. Maar of die dus ook allemaal een plekje hebben gekregen in die 10 om te zien top 30. Dat ga je morgen hier horen bij Joe tussen 4 en 7. En nu ook een band die hot was in de jaren 90. Vooral bij de meisjes. Dit zijn de Backstreet Boys.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Beggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: In Moskou, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoskoop, man!
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
0: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Een kraan die lekt.
12: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor je.

0: To you. Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

De fans van Lady Gaga die zijn nog altijd aan het wachten op een officieel bericht van haar, want ze is natuurlijk eerder deze week gesignaleerd met een baby. Zou wel degelijk haar baby zijn. Meisje, jongen, naam, allemaal nog niet bekend. Ook nog altijd onduidelijk of er misschien een draagmoeder in het spel is geweest, want er zijn nooit foto's van haar opgedoken met een buikje of een vermoedelijk buikje. En dan, ja, dan gaat iedereen speculeren natuurlijk. Hè. Ik begrijp uiteraard dat je als celebrity dat soort momenten zoveel mogelijk exclusief voor jezelf en voor je gezin en je familie wil beleven. Maar ik hoop dat we toch binnenkort de naam kunnen kennen van dat kleine

0: het liedje klinkt echt als iemand die huppelend door het leven gaat. Ryan Paris en La Dolce Vita. Het is ruim 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E17 richting Antwerpen, een kwartier in de file tussen Haasdonk en Zwijndrecht. Op de A12, 6 erbij ter hoogte van Aartselaar. E19 richting Brussel sta je nog een kwartier in de file tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring 11 erbij tussen de Expo en Koningsnoo.
1: Heidi van Tielen.

krijg vaak in de voormiddag al berichtjes van jullie in de Joe-app met de mededeling. Heidi, ik ben lasagne aan het maken. Het wordt een overschotel vanmiddag. Dat gaat hier smaken. Ja, eten moeten we allemaal. We zijn daar in verschillende maten ook allemaal mee bezig. Maar waar zijn nu de lekkerste plekjes om dat op verplaatsing te doen? Hier komt de wegwijzer. Lies van den Bergen die tipt zo meteen haar favoriete adresje. En het wordt sowieso iets heel kindvriendelijks.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Do Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. It's a
10: Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Die zien we misschien volgende week wel nog terug, hè? De Summer Sun. Maar eerst gezellig aan tafel met VTM Sportanker Lies van den Bergen. De Wegwijzer. Lies, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, op donderdag hebben we het altijd over iets wat we allemaal moeten doen. Dat we allemaal wel op een andere manier doen, namelijk eten. Wat voor een eter ben jij?
1: Ik eet heel graag, soms iets te veel. en mijn lievelingseten is, dat blijft mosselen met frietjes. Goeie frietjes, al van kinds af aan, is dat mijn lievelingseten. En waar eet je beter mosselen dan aan het zeetje? Laat ons eerlijk zijn.
0: Ja?
1: Ik ben ook een kind van de zee. Allee, eigenlijk ben ik van Ruddervoorde, klopt niet helemaal, maar wel opgegroeid
0: in dezelfde provincie.
1: De ja, voilà. En met mijn gezin ga ik heel graag naar Westende, waar jullie ook heel de zomer zaten met Joe.
0: Klopt.
1: Weet wat dat goed is. En daar eten we dan mosselen bij restaurant Regina. Dat is echt onze lievelingsplek met ons gezin. Super kindvriendelijk. De uitbater is een van de vriendelijkste mensen die je kent. Tegen iedereen is die zo vriendelijk. Je voelt je daar zo welkom. En zijn vrouw staat in de keuken. Zeer goede kokin. En onze kindjes maken dan zo altijd een tekening voor haar. Ze weet dat al. En op het einde van de avond mogen ze die dan in haar keuken komen hangen. Daar voelen we ons altijd enorm, enorm welkom. En Maarten eet daar liefst stik friet. Dat is daar ook heel lekker bij. Maar ik eet liefst de mosselen.
0: En de kindjes, eten die ook mosselen? Eten die dat ook al gewoon bij allemaal?
1: George lust dat al, maar die kiezen uiteindelijk dan toch voor frietjes met frikandel. Voor kinderen hebben ze dus ook alles. Ja.
0: Oké, super. Regina in Westende, een kindvriendelijke restaurant daar in de, wat wij ook bij Joe vinden, eigenlijk de mooiste badstad van Vlaanderen. Goed, gaan we toevoegen, Lies. Heel erg bedankt. Laat het smaken vanmiddag als je eet. En morgen dan horen we elkaar voor de laatste keer. Hè?
1: Yes, tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times. Great.

alle tips van mijn wegwijzer Lies van den Bergen die worden aangevuld op joe.be en in de Joe-app. En deze band heeft precies goed geluisterd naar haar restauranttip daarnet. Ze zingen van... Mm-hmm.

0: attractions.
1: Allee, de US of A.
0: Ja.
1: De moeite zeker.
0: Ach, dat is echt crazy.
1: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
0: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
0: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
1: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
0: Nee, gemist.
1: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Een hele goede morgen. Het is 11 uur. Dit is het nieuws met Emiel Wallais.
5: Goedemorgen. Een politieactie in Oostende. Te weinig vrouwen weten wat borstkanker is en een nieuwe waarschuwing over AI. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten en ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich wel zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijne.
6: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekkingen van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel, het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
5: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg ook fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het opnieuw zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.
4: 3 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 10 minuten in de file tussen de Expo en Koningslo. Op de A12 richting Antwerpen 5 erbij ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Nederland sta je ook 5 minuten in de file tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
7: Dit is Joe
8: met Heidi van Tielen.

misschien in 1990 wel bij de kapper bestellen. Hè? Suicide Blonde van NXS. Zometeen berren, maar eerst het commando opvolgen van Wild Cherry. Die zeggen nogal dwingend, play that funky music. En ik ga eruit.

Yesterday, today, tomorrow van onze Berre. En Berre heeft deze week, 2 dagen geleden op dinsdag, de avond van zijn leven beleefd in Londen. Hij is daar op dit moment op songwriting trip. En dan probeer je met andere artiesten nieuwe hits te schrijven. En hij is daar dinsdagavond in een exclusieve bar terechtgekomen, waar hij mocht optreden. Een bar waar bijvoorbeeld ook in het verleden al Ed Sheeran en zo heeft opgetreden. En in dat publiek zat niemand minder dan topregisseur Quentin Tarantino, de man van onder andere Pulp Fiction. En ook Lando Norris was daar en zijn familie. Lando Norris, een van de belangrijkste Formule 1 drivers van dit moment. Heel leuk natuurlijk om op zo'n plek te kunnen optreden. Wie weet, ik kan maar hopen in het leven, hè, dat Tarantino hem heeft horen zien en gedacht heeft van, god, die ga ik gebruiken, de soundtrack van mijn volgende film. Of hij krijgt misschien ook wel tickets voor de volgende Grand Prix van Lando Norris. Je kan maar dromen, hemels.

0: En zometeen steken we op die aarde de oceaan over voor een nieuwe In de Stemming.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
1: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
2: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
1: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
4: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
6: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's.
8: Naar Gamma.
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
11: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: de stemming.
1: Gisteren heeft de baas van Europa, Ursula von der Leyen, haar State of the Union gegeven. En ze heeft eigenlijk gevraagd aan Canada, komen jullie er niet bij de Europese Unie? Enfin, niet helemaal, maar toch een beetje een soort van light lid. Canada, groot land, goed gelegen, heeft wat een andere mentaliteit dan buurland Amerika. En dat kan natuurlijk interessant zijn voor de toekomst. Nu, Trump heeft uiteraard vanochtend ook al gereageerd. Die was niet content. Heeft al gedreigd om Europa ook economisch te straffen als ze dat plan doorzetten. En ik hoorde gisteravond dat nieuws en ik dacht, oh, dat zo doet mij wat denken aan Australië die bij het Eurovisie Songfestival komen. Dat was mijn eerste gedachte daarbij. Maar enfin, alles wendt en dus kunnen wij dat, als dat geopolitiek gezien interessant is, zeker ook wel winnen aan Canada. Ten meer ook omdat Canada geweldig goede artiesten heeft. Wat dacht je van deze Canadese vrouw die volop bezig is met Europa in te pakken via haar concerten in Parijs? Oh my word. En Kicking, dat zagen we vorige week bij haar eerste concert. En ondertussen heeft ze ook een tweede achter de rug. Kan je dus voorstemmen Céline Dion en I'm Alive. Maar er zijn natuurlijk nog een pak andere Canadese artiesten die de moeite zijn, die wij gewoon in ons hart sluiten. En Bryan Adams is daar natuurlijk ook een topvoorbeeld van. Geen idee of hij gaat runnen naar Ursula von der Leyen, maar het is gewoon een geweldige single, Run to You, van een andere Canadees genaamd Bryan Adams. Dat zijn jouw twee Canadese opties, maar voor welke ben jij in de stemming? Dat kan je laten weten door nu te stemmen in de Joe-app. Gewoon die app openen en even klikken op jouw favoriet. En die draai ik met de meeste stemmen.

0: Ze voelt zich als een Porsche zonder remmen en ze heeft geen batterijen nodig. Dat gevoel wens ik jou vandaag van harte toe. Een stappenbol van Sia. Het is 11:30 geworden. Er zijn twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring richting Nederland. 7 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen schuif je 6 minuten aan ter hoogte van Aartselaar.
1: Heidi van Tielen.

Eros Ramazzotti, een Italiaan, die hoort sowieso al bij de Europese Unie. Maar misschien dus binnenkort een speciaal plekje voor Canada. En daarom twee Canadezen in de stemming. Céline Dion tegenover Bryan Adams. En het is spannend, net zoals de geopolitieke situatie tegenwoordig. Voorlopig Bryan aan de leiding met de 56% van de stemmen. Maar Europa is ja wel nog altijd een democratie. En dus kan jij die uitslag nog veranderen als je dat wil. Je krijgt daarvoor van mij exact nog 5 minuten de tijd in onze Joe-app. Wordt het lopen naar Bryan Adams of toch genieten van het leven?

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
6: wauw!
5: Van Vibra.
7: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
6: wauw!
5: Van Vibra.

0: Goh, die kunnen niet tegen hun verlies. Hè. Police and can't stand losing you. Maar dat is wel het principe dat er een winnaar en een verliezer is bij dit hier.
1: In de stemming.
0: Of Canada nu bij de Europese Unie gaat komen op de een of andere manier, dat is nog toekomstmuziek. Maar jij kon nu al kiezen voor topmuziek uit Canada. Vanessa uit Diepenbeek die stuurt natuurlijk Céline Dion. Haar concert gisteravond, ze was erbij in Parijs, was fantastisch. En zij is een voorbeeld voor ons allemaal in nooit opgeven. Wat zij doet is gewoon fantastisch. Dat is absoluut waar. Maar Cathy uit Kuurne die zei dan ook, goh, dit vind ik nu geen gemakkelijke. Ik zou zeggen, go Brian. Maar het is wel geen gelijke strijd. Céline met al haar optredens en haar aandacht. Dat is waar. En toch is het Bryan Adams die het haalt met 55% van de stemmen. En ook een pak luisteraars die al uitkijken naar dat concert. Binnen minder dan een maand, op 15 oktober, staat Bryan Adams met zijn tournee in de AFAS Dome in Antwerpen. Nu alvast genieten van die Run to You.

0: mijn mama zei.
1: Meteor, dit is wat mijn mama zei. En zijn mama gaat zeker en vast zeggen dat zijn kleine jongen of haar kleine jongen een druk weekend heeft. Want vanaf vandaag staan de streamers in de Ziggo Dome in Amsterdam voor zes uitverkochte shows zelfs. Dat is allemaal begonnen tijdens corona. Een aantal Nederlandse artiesten die samenwerkten en dan concerten gingen streamen, zodat mensen toch nog muziek konden krijgen. Al konden ze er niet lijfelijk aanwezig zijn door de coronapandemie. Maar dat is nog altijd gaande. En dus dat resulteert nu in zes uitverkochte shows in een waanzinnige zaal in Amsterdam. En Meteor die is gisteren nog toegevoegd als verrassingsgast. Dus wordt daar wel heel fijn. Andere artiesten die daar ook zullen zijn. Bijvoorbeeld Snelle, Paul de Leeuw, Guus Meeuwis. Een heel lijstje van gevestigde namen uit Nederland. En daar staat onze Meteor dus ook bij. En dat wordt sowieso de moeite voor zo'n indrukwekkende grote zaal. We gaan richting 12 uur. We doen dat met een prachtige single van Tasmin Archer met die Sleeping Satellite. Maar eerst dromen van de Glamorous Life. En dat doen we met Sheila E.

0: budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: We gaan samen de donderdagmiddag in en we doen dat met het nieuws eerst van 12 uur. Emiel Balaijs.
2: Goedemiddag. Een grote politieactie in Oostende. 2 op de 3 sollicitanten wordt geghost en een nieuwe mijlpaal voor Lionel Messi. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten en ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
3: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekkingen van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel, het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
2: Vooral jonge vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op de 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
4: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
2: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzond data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het ook zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij trouwens zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
1: Bijna 3 over 12, er is maar 1 probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is om de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten extra daar tellen tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
5: Dit is Joe met Heidi van Tielen.

Als je binnenkijkt hier in de studio, dan zie je een foto van Milk Inc. afgelopen zomer op ons podium van Joe Paradise Beach. Was super, super fijn. Nu, Milk Inc. en het Sportpaleis, of nu de AFAS-Dome, dat is ook wel een goede combinatie al jaren. En dat gaan ze dit jaar opnieuw bewijzen met twee grote concerten daar. En het wordt ook echt wel een feesteditie, want Milk Inc. bestaat al 30 jaar. Voor de single die ik nu ga draaien, moeten we geen 30 jaar terug, maar toch al 26. The Land of the Living.

We draaien nu bij Joe heel vaak de girlband Cat's Eye and Animal. Dat is een nummer geschreven door Ed Sheeran. Je hoort daar ook die heel typisch is voor Ed Sheeran in. En het is wel verrassend, vond ik, toen ik het verhaal daarachter las. Want het is dus wel degelijk Ed Sheeran zelf. Die had gevraagd aan Cat's Eye, mag ik alsjeblieft voor jullie een liedje schrijven? En dus niet andersom. Het was wel Ed Sheeran die zelf het initiatief nam. Omdat hij vond die meidengroep ontzettend goed. En heel eerlijk, hij rookt misschien ook wel heel, heel veel geld. Al heeft hij dat eigenlijk niet meer zelf nodig, Ed Sheeran. Zijn eigen songboek is al waanzinnig uitgebreid en bijzonder rendabel. Onder andere dankzij deze Celestial.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Biggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!
17: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
18: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
17: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
19: Recupel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
20: promo koken.
21: Vanavond een currieke?
19: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
21: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
19: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
22: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
23: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
22: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
23: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
22: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
23: Humo!
24: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
25: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
26: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
27: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
26: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
28: Code Yellow!
29: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
30: Belisol.
29: Altijd zeker.
31: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

De bekende Vlaming van ons hele land is jarig vandaag. Ik heb het over Koen Wouters, al bijna 40 jaar niet weg te denken uit de tv en de muziekwereld, de showbiz. Het lijkt alsof hij er altijd is geweest en ook altijd zal blijven. Koen Wouters wordt vandaag 59 jaar, dus volgend jaar verwacht ik grote festiviteiten, maar dit jaar nog gewoon verjaren voor hem. En uiteraard ga ik zo meteen een cruiseautje draaien, maar ook als je hem echt wil zien, kom je aan je trekken, want elke vrijdag is Koen Wouters te zien als presentator in Got Talent. En nu al op VTM Go Plus, een nieuw programma sinds gisteren, denk ik, met hem te vinden, dat de Operatiekamer heet, waarbij Koen Wouters samen met BV's live naar een operatie gaan kijken die BV zelf ooit heeft ondergaan. Bijvoorbeeld Margriet Hermans, die nog uiteraard leefde tijdens de opnames, en haar dochter Céline, die een vermageringsoperatie gaan bekijken. Jan-Jaap van der Wel, een schizis-correctie, wat in de volksmond nog vaak een hazellip wordt genoemd. En ook bijvoorbeeld Greet Roefaar, die als brandwonde patiënten naar een live huidtransplantatie gaat kijken. Als ik dat allemaal hoor, ik weet nog niet of ik daar zelf de geschikte kijker voor ben, hangt er een beetje vanaf hoe dat allemaal in beeld wordt gebracht. Ik breng nu alvast wel de jarige Koen Wouters bij jou in gedachten en in je horen. Uit 1990 is deze al.

0: Dat was maar 23 toen hij lekker hees deze hit zong, de nu 59-jarige Koen Wouters. Het is 12:30 geworden, er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E40 richting Gent, 21 minuten daar in de file tussen Aalst en Erpenmeer, komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 6 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 7 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout.
1: Heidi van Tielen,

Sven en Anke die speelden vanochtend weer Take van de Week. Elke donderdag doen ze dat. En ze hebben alweer een topprestatie geleverd. Ik heb luid opgelachen in mijn auto. Ik ga zo meteen nog een stukje laten horen. Want de Limburgse die zich zo verdiept in het West-Vlaams, dat is Oscar-materiaal.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: In de disco.
14: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
13: Draai een keer in het rond.
14: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Sven en Ankie speelden vanochtend weer Take van de Week. Dat doen ze elke donderdag en ze hebben beide alweer een topprestatie geleverd. Ik heb luid opgelachen in mijn auto. Ze spelen dat rond 9:15. Altijd een bekende serie of een bekende film. En als jij weet welke serie of film dat is, dan kan je 10 cinema tickets of een abonnement op streams winnen. En vanochtend speelden ze dan een fragment na uit een van de grootste komische successen in Vlaanderen van de afgelopen jaren, namelijk Nonkels. Voor Sven, haalbaar, die is eigenlijk van West-Vlaanderen, maar toch wel een grote uitdaging voor onze Limburgse Anke. Al vond hij toch ook wel verdacht snel de tante Karin in zichzelf.
1: Oh, mag ik nog een beetje houvast te hebben in mijn leven? Mag het? Dat is hier allemaal maar normaal. Het is verre gekomen. Nu moet ik op een maandag couscous eten.
2: Bakbanaan.
1: Wat?
2: Ja, je wil bakbanaan maken.
1: Warm fruit? Dat wil ik niet. Of wildruppel? Dat gaan we mogen, hè. Warm fruit. Alsjeblieft.
0: Legendarisch geworden, die scène met het warm fruit en de pannenkoeken in de halve mondjes. Kan ik zelf niet meer eten pannenkoeken zonder aan die scène te denken. Dat is het effect van een goede serie. Trouwens, bij die opname van Anke en Sven, daar zijn ook beelden gemaakt. Die kan ik alleen maar aanbevelen. Heel funny om te zien. Gewoon even gaan kijken op de Instagram van Joe of op

0: Zometeen de hits van Schmidt voor jou tussen 1 en 4. Ik heb nog Fleetwood Mac met Everywhere en Despacito voor extra sunshine.
1: Aye.

0: Canada staat open voor een versterkte samenwerking met de EU. Veel sollicitanten krijgen nooit een antwoord en nieuwe Russische aanvallen op Kiev. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
1: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
0: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulens van Acerta legt uit.
2: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
0: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing, dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen gelukkig geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op de spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen dus wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later wel meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
3: Een vertraging in de richting van Gent op de E40 tussen Afrighem en Erpenmeren. Er is een ongeval gebeurd. 57 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats in de file op een van de snelwegen, verlies je minder dan 10 minuten. De hits van Smith. En welkom!

0: En daar gaan we voor donderdag, de 17e september.
1: De hits van Smith.
2: Let's go.
0: Yes. Daar gaan we tot 4 uur. Je weet het, hè, de namiddag is speciaal gemaakt voor muziek. Muziek, heel veel muziek. Andy Grammer. En Max, The Thing I Love. ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. We hebben ook The Beach Boys. Later vanmiddag gaan we swipen en liken. En in de schatkamer van Smits rond 3:15 is er ook een heuse throwback naar de 80's. Want we bespreken dan een monumentale LP van Paul Young. Die vandaag in 1983 op nummer 1 stond. Dat is No Parler, maar dat is voor later. Nu, goede vibes van Banners en Someone to You.

ik zeg altijd, een dag zonder ABBA is misschien mogelijk. Maar compleet zinloos. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Een van die toppers van de Zweedse vrienden uit 1979. Madonna mocht ooit een sample gebruiken. Ze moest daar echt wel het onderste voor uit de kan halen. Ze heeft zelfs een handgeschreven brief opgestuurd naar Stockholm met een heel vriendelijke vraag. En dan kreeg ze ook netjes een antwoord van ja, het is oké. Kijk, dan ben je ook de Queen of Pop. Dan mag dat natuurlijk. Na ABBA wordt het nu wat rustiger. We gaan naar het begin van de jaren 90 met een liedje dat eigenlijk bij een Batman-film hoorde. En Seal maakte het. Dit is Kiss from a Rose.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, het is bij broek teruggaan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oeh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
17: Dit is Joe.
18: Good times.

Thing I Love van Max en Andy Grammer. Als je van feesten houdt, moet je morgen zeker luisteren naar Joe, want je kan hier de hele dag tickets winnen voor 10 om te zien Back to the 90s. Ga door op 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. En je hoort voor de gelegenheid ook de 10 om te zien top 30 tussen 4 en 7 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Wordt feesten. Ik heb hier een Vlaamse superhit die er eigenlijk al was voor 10 om te zien.

en de kreuners. Het is ondertussen al 2:03. Er staat 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En het is wel een ferme file in de richting van Gent, de E40. Het komt door een ongeval tussen Africhem en Erpenmeren, 1 uur en 5 minuten extra.

Grote hit in het jaar 2000 voor Mojo. En ook een stuk chic, want er werd al volop gesampled op deze lady, Hear Me Tonight. Binnen minder dan 10 minuten is er de Zen van Schmidt. Je weet het wat dat betekent. Het rustpunt in de middag. Ideaal om jezelf even op vliegtuigmodus te zetten. Zometeen na de Beach Boys en Kokomo.

0: deze week in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kon praten gelijk met u, dat zou kei tof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
0: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is 11:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Dat is het ideale moment om de lunch even te laten zakken, maar ook het eventuele aanwezige stressniveau. Ik geef je twee chille platen met Fiction Factory straks uit de 80's. Feels Like Heaven. Maar beginnen doen we met een geweldige zangeres. Ze begon eigenlijk in het jaar 2008. Samen met Adele, haar parcours liep wat hobbeliger. Maar wat een stem. Dit is Warwick Avenue.

0: Even lekker wegdromen. Op dat is de zen van Schmidt met Fiction Factory Feels Like Heaven. En we begonnen met Duffy en Warwick Avenue.
1: Goedemiddag, Karelke. De gaas erop, jongen. De gaas erop, hè.
0: Ja. Oké. Ja, Wesley is er ook. Na de zen gaat de gas erop. Nu, ik heb gisteren gelezen dat dat ook uitgefaseerd wordt. We gaan dat dus op termijn moeten vervangen. Iets in de aard van...

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Tijd voor het Joe Nieuws, dat krijg je van Emiel Balaïs.
1: Goedemiddag. Een parachuteoefening in Limburg loopt fout. Canada wil samenwerken met de EU en een wel erg ruime selectie bij de manschaft. In Hechtelijksel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk van welk land. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt de brandweer.
2: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in bosrijk gebied in Hechtelijksel. Wij hebben momenteel weet van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat het vermoeden is dat er nog vasthangen.
1: We horen nu net van de burgemeester ook dat 2 van hen zwaar gewond zijn en 3 anderen licht gewond. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
3: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
1: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt met een erg ruime selectie voor de 4 Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste 2 matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de 2 andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er op het WK uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden.

Het geluid van de jaren 80 dit. En ze veroverde de jaren 80 ook in een zwarte lederen jack. Pat Benatar en Love is a Battlefield. En straks met Will Smith en Miami en ook The Voice, Basera en All Because of You. En dit uur ook nog eens een throwback naar de 80s in de schatkamer van Smith. 3:15. Want vandaag, op deze dag in 1983, verscheen ene Paul Young plots op de muziekradar met zijn allereerste succesvolle LP No Parler. Daarover hebben we het straks 3:15.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Begge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Een kraan die lekt.
14: Een tegel met een barst.
15: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
16: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Even to you. Standaard wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja,
5: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Amerika zeggen ze de Doobies. Doobie Brothers uit onze top 2000. Vorig jaar stonden ze daar op 1674. Listen to the music. En tof dat je ook naar ons luistert. De namiddag gemaakt om veel muziek te beluisteren met Elton John en Dua Lipa. Zometeen Cold Heart en ook Bruce the River.

ondertussen 2:30 geworden. Er staan op de snelwegen op dit moment 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten. En ook tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar ook 6 minuten.

0: Heel soms is muziek meer dan muziek en dan wordt het een film. Springsteen is daar een meester in. Dit was uit de top 2000, nummer 44 van vorig jaar, The River. Zo dadelijk ontdek je nog eens de eerste muzikale stapjes van Paul Young, want hij zit in de schatkamer. En je hoort ook Elton John en Dua Lipa.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
11: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
10: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's.
13: Naar Gamma.
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Dit is
19: Joe,
18: de hits van Schmitz.

0: over heel veel verschillende generaties zijn. Hè? Deze samenwerking Elton John, Dua Lipa uit 21 Cold Heart.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag Paul Young, want in 1983 op de 17e september stond Paul ineens bovenaan de Britse hitlijsten met zijn eerste LP, No Parler. Meer dan 2 jaar bleef die plaat in de hitlijsten hangen. Dat is langer dan veel mensen hun fitnessabonnement volhouden. Nu, aanvankelijk zag het er niet al te best uit voor Paul. Want de eerste single, Iron Out the Rough Spots, maar ook Love of the Common People, sloegen niet echt aan. Het leek een vals of zelfs een stille start te worden. Maar dan was er zo'n cover van een hit van Marvin Gaye. Wherever I lay my head, that's my home. En die sloeg wel aan, vooral in de UK. Plots was Paul daar niet meer weg te denken uit de hitlijsten en de rest van Europa volgde gewoon. In Vlaanderen kwam die single tot nummer 37, niet bepaald de top, maar dus wel het begin van iets groots. Want later scoorde Paul Young hier bij ons 3 keer nummer 1, met onder andere dit. Come back and stay, Paul. En alsnog The Love of the Common People, want dat werd er nog eens opnieuw uitgebracht.

vaak genoeg. En daarom draai ik nu eens de klassieker waarmee zijn succes eigenlijk echt begon. Wherever I lay my head, that's my home. Soms is het goed om even terug te keren naar het allerbegin. Zeker als het zo goed klinkt. Er is Paul Young.

Ja, meer ethisch wordt het niet. Ook al is het een nummer van Marvin Gaye, maar mooi gecoverd door Paul Young op die No Parler, Wherever I Lay My Head, That's My Home. Schatkamer is er morgen terug en dan hebben we het over Jimi Hendrix.

0: in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
2: Date Night.
0: Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit lieverd, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Goedemiddag, het is bijna 3:00. Joe Nieuws krijg je van Emil Wallais.
4: Goedemiddag. Een windvlaag brengt parachutisten in de problemen. Een tegenvallende aardappeloogst en in Zweden is links opnieuw aan zet. In Hechtelijksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk van welk land. Je hoort Sanne Brees van de brandweer.
5: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in bosrijk gebied in Hechtelijksel. Wij hebben momenteel weet van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog vasthangen.
4: De politie heeft de zoektocht naar mogelijke andere vermisten intussen afgeblazen. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en droogte de voorbije maanden zijn er 1/5 minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, des 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal dus nu opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen liever, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend ook wordt dan weer wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag wordt het iets droger en een graad of 20.
3: Vertragingen op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en

het is toch wel een plek waar je wil zijn. Die Love Shack van de B-52's. En als je rondom je kijkt en je ziet ook mensen een beetje met hun hoofd meedoen, dan zijn ze ook naar ons aan het luisteren. Dus dat kunnen we dan samen delen. We gaan zo meteen swipen en liken in de playlist. Altijd plezant. Na de muzikale koffer.

0: Crowded House, Weather With You.
1: Swipe of like.
0: Ik zoek iemand met stalen zenuwen vanmiddag. Iemand met karakter. Want eerlijk, zo kiezen tussen vijf platen, dat is niet gemakkelijk. Maar vandaag is het zo moeilijk. Ik weet het nu al. Het wordt echt een gigantische strijd. Dus, als jij de knopen kan doorhakken, dan moet je me dat nu laten weten. Je opent de app en je stuurt vandaag het woord karakter. Want dat heb je nodig. Dus, als je karakter hebt, laat het me even weten. En dan bel ik je zo meteen op.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Donna Summer uit 1979 en The Bad Girls.
1: Swipe of like.
0: Dankjewel aan iedereen die een bericht stuurde met karakter. Ik heb iemand uit Hasselt gekozen. Daar zitten veel mensen met karakter, dat weet ik. Wendy van de Weijer. Dag Wendy. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Je bent in de wagen aan het wachten. Jouw zoon die zal elk moment uit de school wandelen en dan speel jij taximama. Heb ik het goed?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, oké. Gaat hij graag naar school?
2: Hij gaat enorm graag naar school, al sinds dat hij kleuter is.
0: Oh, is ongelooflijk. Ging jij graag naar school trouwens?
2: Ja, ook? Heel graag. Op dezelfde school trouwens.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat voor school is dat dan?
2: De provinciale school in Diepenbeek.
0: Tof, oké.
2: Okay. Ja.
0: En de mama zit te wachten en ondertussen te luisteren naar Joe. Dat vind ik ook al de max. Maar je hebt vandaag ook al gewerkt, want je bent zelfstandige. En je doet iets met audio en video. Daar wil ik wel iets over weten. Wat doe je dan precies?
2: Wij doen de invoer van alles wat met audioproducten en videoproducten te maken heeft. Dus waaronder cinemaproducten, inbouwspeakers, luidsprekers, noem maar op.
0: Doen jullie ook radiostudio's?
2: Dat denk ik niet.
0: Even vragen. Het zou toch handig zijn, gewoon ons netwerk wat groter maken.
2: Tuurlijk.
0: Wendy, kijk, we gaan nu swipen en liken door de muziek. Ik heb 5 platen, je weet hoe het werkt. We beginnen altijd met een duel en dan moet je er al 1 kiezen, maar die mag je nog omruilen. Ja. Het wordt wel een moeilijke, maar je hebt karakter, ik weet het.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Daar zit Phil Collins. En In the Air Tonight. Of...
1: Kandidaat 2.
0: Mud en de tigerfeet. De tijgervoetjes. Wie van die twee wil je absoluut meenemen?
2: Phil Collins.
0: Phil Collins. Die zit al in de pocket en die kan je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Viva la vida. Coldplay, wat zegt jou dat? Nee? Echt waar? Ga je hem opzij? Niks. We blijven bij Phil Collins.
1: Kandidaat 4.
0: Ik zei het ging een moeilijke woorden. Allee, dat probeerde ik op voorhand wat in te schatten. Dit is Bryan Adams natuurlijk. En I do it for you. Ga je Phil omruilen voor Bryan of blijft het in de ertoe?
2: Nee, ik blijf bij Phil.
0: Bij de Phil? Oké, okay. Vind ik mooi.
2: Ja.
0: En dan de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Oh. Feest in de auto als je wil met Pump Up The Jam. Of we blijven natuurlijk bij In The Air Tonight. Wat gaan we doen, Wendy?
2: Ik ga blijven bij Phil Collins.
0: Bij Phil Collins?
2: Komen.
0: Je bent een vrouw met karakter, want je bijt je vast gewoon in de eerste keuze.
2: Ja,
0: mag ik dat zo stellen? Maak er vooral een fijne donderdag van. Is je zoon ondertussen al gearriveerd?
2: Nee, nog niet. Dat zal binnen een paar minuten zijn.
0: Oké, doen veel groeten. En nu Radio Vollenbak met Phil Collins. Dag, Wendy.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.

Ik hoop dat we de donderdagmiddag van Wendy in Hasselt nog beter maakten. Dat was de like van haar in de Swipe of Like. Ze beet zich vast in Phil Collins en In the Air Tonight. Bernard stuurt een bericht. Karel, goed gekozen in Hasselt, maar de after battle wordt niet gemakkelijk. Je neemt me de woorden uit de mond. Dit zijn de vier die strijden voor een plekje in de playlist. Jij beslist mee door te klikken in de poll en die vind je in de app. En heb je de keuze tussen Mud, Tiger Feet, Viva La Vida en Coldplay, Bryan Adams, I Do It For You of Technotronic, een Bump Up The Jam. Het is ondertussen 3:30 en een overzicht van de files waar je meer dan 10 minuten verliest. De buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 21 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten. En richting Antwerpen tot slot op de E313 11 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost.

0: Julia Michaels en Issues. Geen issues in de muziekpool van de tweede kans. Coldplay en Technotronic vallen af. Het was een nek-aan-nek race tussen Bryan Adams en Mudd. 41% kreeg de een, 44% de ander. De winnaar is een hete tijger, zometeen. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je meefeesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. James Blunt komt terug naar Brussel. De man achter

0: en het laatste nieuws.
1: Ah, dag juffrouw.
2: Hey.
1: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
2: Ja.
1: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Oké.
1: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
2: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
1: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
2: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
1: Haha, jij bent een slimme.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Hema!
5: Lubo!
4: Hema!
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

met ballen. En ze zal Nobody's Tradwife zijn, denk ik. Anouk was een groot hit in 1998. En daarvoor alles geven. Met de winnaar van de muziekpool van de tweede kans. Het was plezant. Mud en Tiger Feet. Gerry Moordgat vraagt of ik zijn nieuwe boksen in de vrachtwagen kan betalen. Ik zal het hier eens checken, Gerry. Okay.

0: Everybody have fun tonight and Wang Chung. Is op meteen ook extra veel fun met Tom de Kok tussen 4 en 7. Tom, ja, ik denk dat ik jou vandaag voor de eerste keer echt heb verrast.
1: Ja, dat is ongelooflijk. We waren een filmpje aan het maken met een basketbal. Ja. En plots had Karel ook een basketbal vast, dames en heren. En blijkt hij dus zo perfect zo'n basketbal te kunnen spinnen op zijn wijsvinger. Hoe komt dat eigenlijk dat jij die skill, dat verborgen talent hebt, Karel?
0: Ik heb ooit op de lagere school, bij voetbal was ik echt een non-talent, want ik shotte altijd de bal in de goal van de
1: herkenbaar.
0: Van mijn eigen.
1: Ik
0: dus
1: ook,
0: ik dacht, ik moet iets anders kiezen, dan heb ik een tijd gebasket. En meer zelfs, ik heb zelfs een basketpaal op mijn oprit staan. Nu, het is vooral mijn zoon die ermee speelt. Maar af en toe, dunken, daar heb ik niet de lengte voor. Maar een binnenleggen, een driepunten scoren, dat vind ik heel interessant.
1: Ja, heerlijk, dat is iets technisch eigenlijk ook.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, we spelen met ballen gaan we volgende week ook doen. Dan mag je elke dag meedoen, want we gaan hier basketringen installeren in de studio.
0: Echt waar?
1: Echt waar, kunnen we eens tegen elkaar spelen volgende week.
0: Dat is goed, maar het is niet hoog genoeg, ik zie het zo.
1: We gaan dat doen om... Ja, maar we passen daar... Je kent mij nog niet, we passen daar allemaal een mouw aan. We doen dat omdat we luisteraars met hun team naar de Harlem Globetrotters gaan sturen. Dat Amerikaanse showteam. Die bestaan 100 jaar, die komen dat vieren in de Lotto Arena. En als jij met je team van team, en dat mag een sportteam zijn, maar dat mogen ook gewoon de collega's zijn of zo, of je schoonouders. Of al je exen. Dan mag je nu inschrijven op joe.be, dan ga je misschien naar de Harlem Globetrotters.
0: Dat en we gaan ook de natuur in.
1: Ah, het is donderdag, dan trekken wij altijd de natuur in. Iets over 5, dan is het altijd vogelen of vissen. Ik weet niet wat jij het liefste doet, vogelen of vissen, Karel?
0: Vogelen dan.
1: Ja, we hebben een bird nerd en we hebben een fish nerd. En je weet nooit op voorhand wat je krijgt. Maar je leert wel altijd iets bij over een dier. En het gaat maar 99% van de tijd over de voortplanting. Dus soms zit er ook iets anders tussen. Ja.
0: Alle natuurliefhebbers en alle andere liefhebbers zometeen. Tom de Kok.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Ik heb een nieuwe manier om perfect fris op te staan. Werkt gegarandeerd en €250 in de knispot. 4 uur, Thomas Everiks.
3: En goedemiddag. Een zwaar gewonde bij een militaire oefening in Limburg. Yvette uit Thuis is overleden en Zweden maakt opnieuw een ruk naar links. 1 zwaargewonde parachutist. Dat is de balans na een militaire oefening die fout liep. Door een windstoot verloren enkele parachutisten de controle over hun parachute en belanden in de bomen in Hechtel-Exel in Limburg. 4 anderen raakten licht gewond. Sanne Drees van de brandweer heeft meer details.
4: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waaraan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in bosrijk gebied in Hechtel-Exel.
3: Het zwaargewonde slachtoffer is een Amerikaanse militair. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Boni stond ook op het theater en speelde ook in films, bijvoorbeeld Het gezin van Pamel. Ze werd 90. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep, nu bijna alle stemmen geteld zijn daar. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is eentje meer dan de meerderheid van 175. Dus het rechtse blok van huidig premier Kristersson, dat is de juiste uitspraak, strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson, die zal dus nu opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar iets droger dan. Het weekend wordt wisselvallig, zaterdag.

0: Madcon Baggin. We hebben de groeten van Sabine, die meeluistert van op een handdoek op het strand in Malgrat de Mar. Sabine en Dina doen ons de groetjes. Ik heb dat even opgezocht. Heel fijn dat jullie Joe meenemen trouwens. Je kan ons overal beluisteren met de Joe-app. Het is daar op dit moment 24 graden en een schoon zonnetje. En dat kan je ook zien op de foto. Geniet ervan, Sabine.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, hallo van de radio, aan de rest ook. En wat wel opgevoed dat jullie er allemaal weer zijn. Merci, merci, merci. Maar toch aan Sabine en anderen, oppassen als je op vakantie gaat. Want ik heb... Ik heb iets meegemaakt. Ik was eigenlijk blij dat ik mocht komen werken vandaag. Omdat ik namelijk wel wat vers geld kan gebruiken sinds vanochtend. Ik heb vanochtend in de brievenbus een boete gevonden. En niet zomaar een boete. Ik heb 200 euro mogen overmaken aan de Oostenrijkse staat. Want daar moet je dus blijkbaar een vignet hebben als je er op vakantie, deze zomer was dat bij mij, met de auto rondrijdt. En ik heb dat toen ook gedaan. Ik heb dat online aangevraagd. Alleen blijkt dat ik in mijn nummerplaat bij die online aanvraag twee letters heb omgewisseld. En dus toch een boete aan mijn been heb. En ik dacht, ja, dat is niet erg. Ik vraag een rechtszetting, ik leg het wel uit. Maar als je op die website komt van de Oostenrijkse wegen, overheid en verkeerstoestand, dan staat daar letterlijk als allereerste, heb je een typfout gemaakt in je nummerplaat, dan moet je toch je boete betalen, helaas. En met de pruis wil je geen gedruis, dus ik heb... Dan ook maar meteen betaald. Dat deed pijn. 200 euro zeg, bovenop de prijs van die vakantie. Enfin, het was gelukkig een hele leuke vakantie. En mijn nummerplaat, die vergeet ik nooit meer. Maar dus, kleine tip, check zeker wat je typt. Het was een heel duur typfoutje. Er zijn betere manieren om je dag te beginnen met bijvoorbeeld een nieuwe wekker. Straks de laatste nieuwe hype, nog voor 5 uur. En we bellen ook burgemeester Bevers van Willebroek. Die heeft promotie gekregen. Dat gaan we met hem vieren.

0: Fire, Pointer Sisters. Net een heel grappig berichtje gekregen, want ik vertelde net dus dat ik 200 euro boete heb moeten betalen vanwege één tikfoutje in mijn nummerplaat voor een vignet in Oostenrijk deze zomer. Het was dus mijn eigen schuld. Maar ik had dat blijkbaar nog niet aan mijn man verteld. En mijn man is naar de radio aan het luisteren. Enfin, ik zal het straks na 7 uur dus even thuis gaan uitleggen. Bernard stuurt, oh Tom, dat is zuur geld. Nathalie heeft hetzelfde meegemaakt, maar nog net op tijd gezien en recht kunnen zetten. Koen zegt, ja, wij hadden een uitbuiter van een tankstation, die had januari in plaats van februari doorprikt op dat vignet. En daar hebben we ook miserie mee gehad. Ja, zo'n papieren vignet kan inderdaad ook misgaan. Cindy zegt, bij mijn aanvraag veranderde de aangifte de letters van mijn nummerplaat, GEM, GEM, constant in edelsteen. En dat was echt een miserie om dat goed ingetypt te krijgen. Christophe stoeft hier met het feit dat hij met een 10 jaar oude auto naar de keuring is geweest en pas over 2 jaar moet teruggaan, dat alles in orde was. Bedankt Christophe om dat te delen. En Carina, die heeft een super schattige foto doorgestuurd van Lizzie. Een klein, schattig, pluizig woefje. Dat een kussentje gescoord heeft voor in de lichtmand van Joe Paradise Beach met hondenpootjes erop. Het is altijd de moeite om met je viervoeter in de zomer bij ons langs te komen. Dat zie je daar. Het is ook de moeite om een plaatje aan te vragen bij Joe. Want zometeen heb ik tijd voor... Goh, mannen. Oh, zeker. Zeker 3 verschillende verzoekplaten, denk ik. Hoewel er oorspronkelijk maar eentje mocht van de baas, maar dat lappen wij hier aan onze laars. Wat wil jij zo meteen zeker op Joe horen? Duik eens in je hoofd, je muzikale goesting. Nu doorsturen in de Joe-app Classics van eergisteren tot overmorgen. Het mag allemaal met of zonder reden. Laat maar komen.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Beggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
7: De mistje datjes van Connections.
8: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
9: Ah, miljard gemist!
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Way met de vraag der vragen. What is love? Geraldine heeft daar net antwoord aan moeten geven. Die stuurt hier... Oh, sorry Geraldine, dat is mijn schuld. Wat heeft Tom een man? Vraagt mijn 9-jarige Stan. Ik ben het nu aan het uitleggen dat de liefde een universele taal is. Mooi. Weer iemand iets bijgeleerd. Dankjewel. 7 minuten voor 4:30. Wat wil jij graag horen? Verzoekjes zijn zeer welkom in de Joe-app. We gaan beginnen met opnieuw een van onze jongere luisteraars.
1: Dag Tom, ik heb de telefoon van mijn mama en ik zou graag een liedje willen aanvragen. Atlas van Pommelien Thijs, alsjeblieft.
0: Dat is heel graag gedaan. Alsjeblieft.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: zon.
1: Aangevraagd door kleine Tess, weten we ondertussen. Mama heeft dat doorgestuurd en Tess is heel blij. Als we kindjes kunnen blij maken, dan doen we dat heel graag hier bij Joe. We gaan nu ook Marina blij maken. Ik vind dit echt een van de beste verzoekjes ooit. Marina vraagt Home van Dotan aan. Je weet wel van We're Coming Home. Maar Marina vraagt dat aan omdat ze dat een prachtige plaat vindt voor de duivenliefhebber. Dus nu wil ik dat iedereen zich deze hele plaat lang, 4 minuten lang, vliegende duiven inbeeldt. En dan krijgt dat een nieuwe dimensie.

0: Ja, vanaf nu, dankzij Marina, voor altijd gelinkt aan duiven in mijn hoofd, die ook inderdaad af en toe naar huis moeten komen, in beste geval. Zometeen een gloednieuwe manier om meteen goed wakker te zijn 's ochtends. Het is de hype en jij gaat willen meedoen. Maar nu eerst, 4:30, 1 minuutje over 4:30 zelfs. Wat gebeurt er allemaal, Thomas?
1: Goedemiddag. Bij een grootschalige militaire oefening in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Enkele parachutisten die werden gegrepen door een windstoot en ze verloren de controle over hun parachute. 4 anderen raakten lichter gewond. Zweden maakt opnieuw een ruk naar links. Dat wordt duidelijk nu zo goed als alle stemmen van de parlementsverkiezingen daar geteld zijn. Dat betekent dat oud-premier Magdalena Andersson opnieuw een regering moet vormen. Haar partij haalde wel maar een nipte meerderheid met 1 zetel extra. Een droevig nieuws voor iedereen die vroeger naar thuis keek, want Yvette, dat is de mama van Simonneke, is overleden. Actrice Chris Boni dus. Ze speelde 15 jaar lang de rol van Yvette. Dat was veruit haar meest bekende rol. Chris Boni werd 90.
0: Ja, riep Yvette. Ik heb dat allemaal gezien als klein jonkie en ik vond dat heerlijk, fantastische actrice. En 90, ik hoop dat ze een mooi en goed gevuld leven heeft gehad. Eens even kijken. 7 files van meer dan 10 minuten. Eens even kijken, er is net een bijgekomen. Het zijn er 8. Op de Brusselse buitenring tussen Tervuur, Vierarmen en Diegem staat de langste. 45 minuten, dat is wel een stevige, hè, jongens. Richting Antwerpen dan, op de E313 vanaf Herentals-West 25 minuten. Op de A12 vanaf Poldervliet naar Antwerpen-Noord 13 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. En op de E34 vanaf Melselen 10 minuten. Allemaal richting Antwerpen dus. Op dan de Antwerpse ring zelf dan, richting Nederland ook. Ja, flink druk eigenlijk, hoor. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20 minuten. Richting Gent file tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten, dat is al iets normaler. Voor de rest zou het nergens meer dan 10 minuten mogen duren. En welk weertje we daarbij kunnen krijgen, hoor je zo van Frank.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ja, we kennen allemaal wel zo iemand. Carina stuurde daar straks een heel mooie foto door. Van haar hondje op een Joe Paradise Beach kussen. Gewonnen tijdens de hondenwandeling van Joe op Joe Paradise Beach deze zomer. Steven heeft daar ook iets gewonnen, die stuurt door. Bedankt Joe voor onze prijs die we wonnen met de hondenwandeling deze zomer. 2 keer de hondenbrokkenpot, dus om eten in te doen voor de hond. Maar wel een beetje klein voor onze hond. Ja, dat is, ze hebben een foto doorgestuurd, dat is een loebas van 1,5 meter schofthoogte. Steven stuurt nu, dit is heel goed Frank, Steven stuurt, we zullen die hondenpotjes dan wel gebruiken voor borrelhapjes. Stel je voor dat hij bij die mensen gaat dit salamietje iemand uit een hondenpot. Beste Frank, we zijn inderdaad al een beetje frisser gegaan. En ik had begrepen dat het ook wat natter ging worden. Wat is de toestand op dit moment?
1: Ja, inderdaad. Het is vooral het westelijke deel van het land ook. Deels in het centrum is het aan het regenen. En in het oosten, zuidoosten, daar ziet het er allemaal nog prima uit. In Ardennen schijnt de zon zelfs nog. Dus dat is een beetje de situatie op dit moment. De verwachting is wel dat die regenzone natuurlijk heel traag weliswaar richting het oosten en zuidoosten gaat trekken. Gaat ook een beetje verzwakken. Dus de meeste regen valt eruit. Sowieso nog in het centrale gedeelte. En in het westen gaan ze erachter komen. Dus dan stilkens aan gaat het daar weer droger worden. En na middernacht dan zouden we grotendeels ervoor achter moeten zitten, dus ook het oosten. Daar gaan de laatste regendruppels vallen en dan wordt het dus eventjes zo goed als helder zelfs. En dat betekent dan ook dat we morgen met veel zon gaan starten op veel plaatsen, maar het is wel onstabiel. Dat wil zeggen dat er redelijk veel stapelwolken tot ontwikkeling kunnen komen en net onstabiel ook genoeg om een paar te laten uitgroeien tot een bui. Maar dat gaat heel plaatselijk zijn en veel regio's gaan het sowieso ook droog houden. Dus al bij al gaat het morgen nog wel redelijk zijn. Toch een pak beter vergelijking met vandaag, als je zeker het westen in beschouwing neemt. Morgen wordt het 20 graden.
0: Oeh, dat is niet slecht. En dan een beetje zon bij en hopelijk wat droog links en rechts. Ja. Hoe ziet het weekend eruit? Dat is nog belangrijker misschien.
1: Ja, inderdaad. Het was zaterdag zo dat een storing ons land weer verovert. Dus veel wolken met af en toe wat gemiezer. Voor beter weer moet je opnieuw richting de Ardennen gaan. Want die storing die gaat daar nog niet direct komen. Dus daar zal het meestal zonnig zijn. En dat bij temperaturen van 22 graden. Want er komt wat warmere lucht onze richting uit. Dus ook daar waar het bewolkt zal zijn, kan het 22 graden worden. En dan zondag, dan zou die regenzone eigenlijk nog over het land liggen. Maar naarmate de dag vordert, gaat die wel wegschuiven richting het zuidoosten. Dus vanaf de kust gaat het dan weer beter worden. En zondagnamiddag verwacht ik toch nog redelijk wat zon. Eerst in het westen, later ook in het oosten. En dan kan het op het warmst van de dag nog net 1 graad of 20 worden.
0: Ja, ik heb gisteren nog op het punt gestaan om mijn barbecue naar het tuinhuis te zeulen, maar toen dacht ik, maar nee, Frank heeft gezegd dat er volgende week misschien zo toch nog een klein zonnig prikje aankomt. Klopt dat nog steeds?
1: Ja. Ja, dat wordt nog altijd bevestigd. Maandag en dinsdag is het wel zo dat het heel rustig is. Hè. Dus nevelmistlagen ook kunnen zich vormen. Een beetje afwachten hoe snel dat allemaal gaat opgeruimd geraken. Voor de rest gaat het wel droog zijn. Een graad of 20 wordt het. En dan woensdag, donderdag en vrijdag is wel het verschil met gisteren en eergisteren. Want gisteren en eergisteren gaven ze zelfs uiteindelijk temperaturen van 25 graden en meer. Dat zit er niet in. Maar wat we wel gaan hebben is zo'n 1, 2, 23 graden. En zonnig weer. Dus volop zonnig weer. Dus al bij al gaat dat zeker een perfecte mix zijn.
0: Ja, ondertussen komen hier berichten voor jou binnen. Johan onder andere die zegt, zeg Frank, wij gaan op Metal Cruise in Maastricht dit weekend. Ik hoop dat het daar een beetje droog wordt. Ja, ik dacht eerst dat het een uitnodiging was voor jou.
1: Ah ja.
0: We zullen de gegevens doorsturen. In elk geval, we hopen dus mee, want het gaat een beetje up en down, maar we hopen mee op een mooi weekend, een mooi begin van volgende week. Een andere vraag voor jou Frank. Het is een beetje persoonlijk.
1: Oei.
0: Maar hoe sta jij 's ochtends op? En dan bedoel ik niet per se wat je aan hebt en zo, dat zijn ons zaken niet. Maar met welk geluid, hoe klinkt jouw wekker?
1: Oh, dat is een redelijke klassieke wekker. Dat is eigenlijk een wekker die op mijn Garmin zit. En daar kan ik wel, in principe kan ik dat wel geluidjes selecteren, maar ik ben daar niet mee bezig. Bij mij is het belangrijk dat ik gewoon direct wakker ben, dat ik direct kan opstaan. En,
0: je bent geen snoezer.
1: Nee, helemaal niet. Dat heb ik nooit gedaan.
0: Mensen die niet snoezen, vind ik altijd heel raar. Dus als je eentje in een bed ligt, wil je dat zo lang mogelijk blijven liggen, Frank.
1: Ja, nee, maar bij mij is als de wekker afgaat, moet ik eruit. Er is niks aan te doen.
0: Nee, het is waar.
1: En dat heeft te maken met radiozenders die een weerplaatje willen.
0: Ja, die wachten op jou. Ja,
1: ja voilà.
0: Sorry. Oh, laat die mens toch eens uitslapen. Voor iedereen, inclusief Frank, die nog steeds wakker wordt met zo dat standaard irritante iPhone-geluid bijvoorbeeld. Deze. Oh! De kriebels krijg ik ervan. Er zijn alternatieven. Ik weet niet of je dat al ontdekt hebt in de Joe-app, Frank. Maar je kan nu wakker worden als je de Joe-app opent en je klikt rechtsbovenaan op het wekkertje. Kan je een wekker instellen met eender welke DJ van Joe?
1: Oh.
0: Bijvoorbeeld, we luisteren naar één mogelijkheid. Bijvoorbeeld, je zou kunnen kiezen voor deze. Dit is de automatische wekdienst van Tom de Kok. Als je wakker bent, druk dan 1. Als je niet wakker bent, druk dan 2. U hebt 2 gedrukt. Dit is de automatische wekdienst van Tom de Kok. Als je wakker bent, druk dan 1. Als je niet wakker bent, druk dan 2. U hebt weer 2 gedrukt.

0: Frans. Trek dan uw plan. Opstaan. Opstaan, zeg ik. Opstaan.
1: En een fijne dag gewenst.
2: Doei. Ja.
1: Je zou toch hopen dat ik ooit de ochtendshow mag presenteren op Joe's Stadium? Dat elke ochtend. Oh, vrienden, other flavors are available. Je kan echt eender welke Joe DJ kiezen als je de Joe-app opendoet. Op het wekkertje duwen, dan kan je dus kiezen met wie van ons je graag een keer wil wakker worden. Zo in je oren, 's ochtends om de dag goed te beginnen. Als je dat niet doet, moet je goed excuus hebben. Ik wil heel graag weten met wat je dan wel wakker wordt. Wat is jouw wekker op dit moment? Is dat een liedje? Is dat een of ander gek geluid? Is dat je lief die in je oor likt? Of is dat de hond die je standaard komt wakker maken? Of de kindjes die op bed komen springen? Hoe word jij 's ochtends wakker? Wat of wie zorgt ervoor dat jij er vlot uitvliegt? Laat het mij weten in de Joe-app. En als je daar dan toch bent, kan je die wekker wel eens checken. Dank u wel.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Tom de Kok.

Taxi Jazz, een paar keer bezig gezien, onder andere op de wijn van Rock Werchter. Voor altijd mijn hartje. God is DJ Faithless, was dat 5:08. Waar sta jij 's ochtends mee op? Ja. Het bestaat nog, mensen die een gewone klokradio hebben, die dan dit geluid maakt. Er zijn er verschillende binnengekomen in de Joe-app. Vooral heel veel verschillende soorten wekkers. Het topantwoord is gelukkig gewoon met de muziek van Joe en Sven en Anke. Dat is eigenlijk het best mogelijke antwoord. Maar je kan dus ook in de Joe-app verschillende wekkers kiezen. Bijvoorbeeld Kathleen, die wordt elke ochtend wakker met De Poorten van de Dag. Dat is een muziekje van Sven en Anke, dat gaat zo. Dat zit ook in onze app, dus als je op het wekkertje duwt... Ah, als je hiermee kan wakker worden. Bij Tamara is het Goedemorgen Morgen van Nicole en Hugo. Goeie start. Bij Brenda is het Mijn jongste zoon heeft 4 jaar geleden Cover Me in Sunshine ingezongen. Moet mooi zijn. Eens even kijken. Ilse die zegt, ik gebruik eigenlijk alleen de wekker als ik mijn zonen moet gaan halen na het uitgaan om 3:00 morgens. Dan zet ik mijn Garmin en die bibbert gewoon. Dat is een horloge. Mark zegt, mijn wekker, ik ben met pensioen, meestal niet nodig. Als het toch moet, Albert Motard. Dat is wel een hele stevige om mee op te staan, Mark. Lieve zegt, eerste wekker, The Sound of Silence van Disturbed. De tweede wekker, Sugar Baby Love van de Rubettes. Vind ik echt de keuze van de muziekliefhebber. Dan is er bij Sabine, die zegt, de wekker van mijn man speelt altijd...

0: Wordt elke ochtend wakker door mijn smartwatch die biebert om 6 uur, 6 uur 10, 6 uur 20, 6 uur 30, 6 uur 40, 6 uur 50 en om 7 uur voor de laatste keer. Ik ben een snoezer, want direct opstaan kan ik alleen als mijn jongste zoon me voor de zoveelste keer 's nachts wakker maakt. Dat heb ik ook. En dan is er, eens even kijken, Els, die wordt wakker met... ACDC, Highway to Hell, want ze zegt ja, dat is ook hoe opstaan voor mij voelt, elke dag. En toch al veel mensen die Joe-app ontdekt hebben als wekker. Bijvoorbeeld Vivian. Die zegt, ik heb één keer die wekker met Karel geprobeerd. Ik kreeg bijna een hartaanval toen hij aansprong. Allee, die van Karel Schmidt, die valt toch redelijk goed mee, beluisteren.
1: Goedemorgen.
0: Ah ja, ik snap het.
1: Goedemorgen.
0: Stel je voor.
1: Opstaan. Allee, opstaan, slaapkop.
2: Zijn nou kalm, Karel.
1: Ja, maar... Oké, maar de wereld wacht. En ik ook, dus ik zet de radio al even aan.
0: Die wilde stem van Karel die zo plots in je oor. Ik begrijp de hartaanval. In elk geval, other flavors are available. Je kan wakker worden met Sven en Anke. Je kan wakker worden met Stijn Smets, met Heidi van Tielen, met Anne van Els. En als het echt moet, mag je ook wakker worden met mij. Gewoon op het wekkertje klikken, rechtsbovenaan in de Joe-app. De laatste versie snel downloaden.

0: is donderdag, dus wij trekken de natuur in. Zometeen het weergaloos legendarische vogelen of vissen. 5 uur nu, Thomas Everiks.
1: Goedemiddag. Geen sociale media meer voor kinderen onder de 13. Een zwaar gewonde bij een militaire oefening in Limburg. En Lucas Dont opent het filmfest in Gent. Een social media verbod voor kinderen onder de 13. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen 13 en 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
2: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat het ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
1: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit en zijn leeftijd moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen liepen wat schrammen en kneuzingen op. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Boni stond ook op het theater en speelde ook in films, bijvoorbeeld Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer ontmoetingen met bijvoorbeeld secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties.

0: in het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger met meer zon en 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag startregenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zonsnamiddags en 20 graden.
1: Heel blij dat ze die jonkies eindelijk gaan weghouden van de social media. Maar wat ga je dan doen met al die tijd die vrijkomt, Thomas?
0: Buiten spelen.
1: In bomen klimmen.
0: Yes!
1: Ja, nee, als jonge vader kan het alleen maar toejuichen. Duidelijk voor iedereen. Pak het af, zorg dat ze geen scrollzombies worden. Wij proberen dat ook, lukt niet altijd even goed. 9 files, waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring was al heel de avond best druk richting Nederland nu. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten file. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten file. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne een normale 10 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Tervuren-Vierarmen en Diegem 24 minuten file. Daar is het al erger geweest vanavond, dus dat is beter. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Herentals dat is best 22 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. En op de E34 vanaf Melzelen 10 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten nog. Tussen Brugsevaart en Evergem 11 minuutjes. Op andere plekken niet meer dan 10.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Elvis met beatjes van JXL. A little less conversation. Het is donderdag, het is natuurdag. Weer of geen weer, we trekken de wonderwereld in met ofwel onze fishnerd, ofwel onze birdnerd. En vandaag eens even checken met wie spreek ik alstublieft.
1: Begrijpelijk.
0: Ah, het wordt vogelen. Ja.
2: Vogelen? Vissen.
0: Vogelen met onze lokale birdnerd Begijn Le Bleu, een van de hoofdredacteuren van The Fweet, het betere vogelmagazine.
1: Goedemiddag.
0: Wanneer komt er nog eens een nieuwe editie? Ik ben de vorige eens uit.
1: In november komt hem. Dan kom ik hem brengen natuurlijk. Hè?
0: Ben je nog vogels gaan bezoeken in het buitenland voor The Fweet?
1: In Schotland en in Italië.
0: Man, wat een job. Wat doe ik hier eigenlijk in die studio, denk ik dan. Welke vogel heb jij vandaag voor mij meegebracht?
1: Ik heb voor jou meegebracht de staartmees.
0: Hij is niet letterlijk in de studio, dames en heren, dus wij mishandelen geen dieren voor dit programma. Het is al erg genoeg zo. Maar je kan hem wel zien over onze schouder als je mee binnenkijkt op joe.be of in de Joe-app. De staartmees. Waarom heb je de staartmees meegebracht?
1: Ik vind dat toch wel het meest schattige vogeltje dat er bestaat in ons land. Ik noem dat altijd een pingpongballetje met pluimen.
0: Is dat ook zo klein als een pingpongballetje?
1: Ja, eigenlijk is dat 13 centimeter lang. Maar, hou u vast, je staart kan tot 9 centimeter zijn.
0: Ja, dat zie je ook inderdaad.
1: Is langer dan dat vogeltje, dan het lijfje eigenlijk. Dus het lijfje is een centimeter of 4, de rest is allemaal staart.
0: Het lijkt alsof hij ergens tegengevlogen is en zijn neus ingeduwd is. Alsof zijn kopje, zijn kopje in zijn buik geduwd is.
1: Ja, volgens mij zou het ook heel erg goed geschikt zijn bij badminton.
0: En heeft dat een reden waarom die staart zo lang is en dat lijfje zo kort?
1: De staartjes zijn meestal om dominantie te tonen. Bij eksters zie je dat bijvoorbeeld heel erg. Die steken echt ook die staart in de lucht. Zo van, wie heeft er de grootste? Ik ben de baas. Maar bij die staartmezen is dat vaak om te balanceren. Die leven namelijk vooral in bomen. En eigenlijk moet je niet veel verder zoeken. Hè. Zoals apen grote staarten hebben en eigenlijk een extra ledemaat zijn, kan je bijna zeggen van die staartmees dat dat toch wel een belangrijk iets is om balans te houden. Zeker als je zo klein bent.
0: Ja, dus vandaar de naam staartmees ook gewoon, omdat hij een indrukwekkende lange staart heeft, die hem dus in balans houdt. En die zitten dus in de boom gewoon in onze tuin, of is dat iets exotischer?
1: Nee. De dag van vandaag zijn dat ook zelfs tuinvogeltjes. Je hoort die ook. Mag ik eens eventjes laten horen?
0: Oh ja, graag. Ja, vind ik ook leuk.
1: Geluidje
0: ja,
1: doe
0: maar even
1: na. Hoort. Dit is het geluidje dat je dan hoort. Hop. Oh.
0: Dat heb ik nu nog nooit in mijn tuin gehoord.
1: Je hoort nu eentje, maar meestal hoor je dat met 5, 6, 7, 8, 9 tegelijk.
0: En dan geven die zo'n beetje door aan elkaar.
1: Ja, dat zijn echte groepsdiertjes. En die komen zo en masse opeens zo in een boom gevlogen. En dan vliegen die weer hop, allemaal samen.
0: Zijn dat die? Ja, dat zie je wel vaak.
1: Het zijn groepsdiertjes.
0: Ja, zo plots opvliegen uit een boom. Wat zijn die dan aan het doen eigenlijk?
1: Oh, die trekken op mensen. Volgens mij amuseren die zich ook wel eens. Want wij denken vaak alleen maar voedsel zoeken. Maar het zijn echte sociale wezentjes die samen optrekken. En in de winter, want je ziet, dat heeft een klein lichaamsoppervlakte. Dat wil dus ook zeggen dat die heel veel snel veel warmte verliest. Dus in de winter, als die alleen zitten, kan dat wel eens funest zijn voor zo'n beestje. Gaan die samen hokken, letterlijk. De nestkastjes bijvoorbeeld van koolmezen kunnen gebruikt worden door staartmezen om daar met z'n allen in te kruipen.
0: Deel die roedel.
1: Ja, een stuk of 4, 5, 6 in een nestkastje. En ik heb er al foto's van gezien. Dan zie je ook die staart, die eigenlijk veel te lang is om in die nestkast te zitten. En die staarten zitten allemaal zo dubbel gevouwen in die nestkastjes. Al puur voor de warmte, om met elkaar warm te houden. Dus als je de foto ziet, dat schitterend sneeuwwit vogeltje met zo'n lange staart. Ja, dan weet je zeker dat dat zo'n schattig scènetje is.
0: Een hoop wollebolletjes bij elkaar. Katrien zegt, mega cute, superkoddig vogeltje. Er zit er een in onze tuin, met een foto erbij. Dus het is echt gebeurd. Mooi. En het ziet er inderdaad een echte staartmees uit. Ze kruipen dan in vogelkastjes, maar maken ze ook zelf nestjes en hoe kan je die herkennen?
1: Ja, ze maken echt nestjes. En deze zomer was ik in de Stropers, een natuurgebied in Stekenen. En ik had het niet in de gaten, maar ik kom daar een paar keer en pas na een paar keer keek ik boven in de vork van een berkentak. Daar hadden staartmezen een bolvormig, ovaalvormig, bijna grotachtig nestje gemaakt van mos. Het zijn echt meesterlijke kunstwerkjes. En omdat ze zo klein zijn en zo licht, vederlicht zijn, valt het niet op dat ze daarmee bezig zijn. Maar het is een net zo'n beetje als een winterkoning, ja, nestje kan maken. Kleine kunstwerkjes van mos.
3: Meer een holletje ook dan een open nestje. Het is met een dak.
1: Ja, absoluut.
3: Schitterend.
1: En wat dat ook heel typisch is voor staartmis, is dat hij daar veertjes van zichzelf in legt.
3: Ah, ja.
1: Dus de inhoud van het nestje zelf is super zacht. En ja, ik bedoel, ik denk zelfs dat sommige wc-papierfabrikanten de staartmis kunnen gebruiken voor de zachtheid van hun papier. Maar niet met de staartmis zelf.
3: Staartmis zacht. Fijn malen op wc-papier. Goed idee, Begijn. De staartmees, dus dat is van de mezenfamilie. Is dat dan familie van de koolmees, de pimpelmees, wat bestaat er nog allemaal?
1: Ja, dat is heel lang zo geweest, maar eigenlijk is het antwoord nee. Linnaeus...
3: Dat is ruzie.
1: Linnaeus was een zweet die dieren indeelde in families, maar die deed dat op basis van het uiterlijk. Ja. Dus als je nu naar het uiterlijk kijkt van onze staartmees en je legt daar een pimpelmees en een koolmees naast, dan zou je zeggen van, qua uiterlijk hebben die precies allemaal wel iets weg van elkaar. Maar het bleek geen waar te zijn, want tegenwoordig kan men genetisch onderzoek doen. En wat blijkt, dat is eigenlijk geen familie van de mezen. Ja. Dat is een aparte soort in een aparte familie. Vraag mij nu niet welke familie dat ik echt goed moet opzoeken. Maar ze lijken op elkaar, ook omdat ze van die typische actieve insectenetertjes zijn. Maar verder, ja, wij blijven ze gewoon staartmees noemen voor het gemak. Maar in wezen hebben ze er niet veel mee te maken.
3: Nee, ze zijn wel prachtig en schattig en donzig. Mensen blijven dat ook insturen. Christophe zegt, dat is schoon. Kunnen we die niet instellen als wekker in de Joe-app? Ja, we zullen eens even kijken of we dat op een of andere manier kunnen fixen. En in elk geval, als je dus zo'n hele zwerm van die kleine witte wollige vogeltjes met een lange donkere staart ziet opvliegen uit een boom, dat is dus de staartmees die geen familie, die distantieert zich van de andere mezen.
1: Ja, daar komt het niet op neer. Dat dat er echt iets
3: doet. Begijn Le Bleu, we hebben goed gevogeld. Doe dat binnenkort nog eens over.
1: Absoluut. Ja, ik heb er weer al zin in. Ik heb al een vogel in mijn gedachten. Ik kan niet zeggen wat.
3: Ja, maar je hebt altijd een vogel in je gedachten. Heel erg merci om tot hier te komen. En veilige terugvlucht.

0: Blauw van de scene. Ik dacht nooit, nooit, nooit dat de dag zou komen waar we hebben hem gestrikt. De nieuwe gast in Date Night vanavond op je radio heet Alex Agnew.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die op boek dan wel, hé? Hey.
1: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
2: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
1: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
12: Een kraan die lekt.
13: Een tegel met een barst.
12: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
13: Het is tijd.

0: Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you. This
1: is true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met...

0: Eentje van mij voor jou. You to me are everything. Zo fijn dat je luistert. A real thing is dit bij Joe. Morgen zeker ook luisteren. Hè. Van 4 tot 7 hebben we de 10 om te zien. Top 30 met de beste, grootste artiesten uit al die jaren 10 om te zien. En het is de Jos van Oostenrijk Authorized Edition. Dus het is Jenne Zever en Anne de Baatselier. Komt speciaal uit Londen met de snelst mogelijke Eurostar. Want ze zit daar voor een of ander congres. Zo snel mogelijk naar hier om mee de grote finale te presenteren. En volgende week wordt ook een leuke.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Volgende week sturen we jou met je team naar het showbasketteam van de Harlem Globetrotters. Die bestaan 100 jaar. Ze komen dat vieren. Het is een hele mooie geschiedenis. Ze komen dat vieren in de Lotto Arena in Antwerpen. Op 4 oktober kan jij erbij zijn met je hele team. En dan bedoelen we niet alleen je basketploeg. Er zijn al heel veel basketploegen zich ingeschreven. Maar dat mag ook met de voetbal of de badminton zijn. Zeker als je met staartmeisjes als pluimpje speelt. Maar dat kan ook gewoon je hobbyclub zijn. De vrienden van het toneel. De vrienden waar je af en toe mee op weekend gaat. Of al je exen kan je ook mee komen. Zolang je maar een team van 10 kan samenstellen. Ruben, talking to you. Dan mag je dat invullen op joe.be. En volgende week gaan we er een heel leuk basketspel omspelen. Om te kijken of jij dan naar de Lotto Arena mag. Zonder dat jij uit je luierstoel thuis moet komen. Je hoeft zelfs geen bal aan te raken. Hoe dan? Ja, dat hoor je maandag.
2: Hey Joe, this is Torch with the world-famous Harlem Globetrotters, and we're coming to Lotto Arena in Antwerp. We're bringing crazy basketball, amazing tricks, and a whole lot of fun.
0: A whole lot of fun. Als ik het zo zeg. Is het voor mij al in orde. 1 minuut over 5:30. Straks een burgemeester die een upgrade kreeg. Hoe ziet dat eruit en hoe klinkt dat? Maar eerst Thomas met het andere nieuws. Wat gebeurt er?
3: Goedemiddag. Europa scherpt de regels rond sociale media voor kinderen aan. Een verbod voor wie jonger is dan 13 tot 15 mag het. Op voorwaarde dat je ouders instemmen. En er komt ook een tijdslimiet van maximaal 1 uur. Nu, de lidstaten moeten dat ontwerp eerst nog goedkeuren. Koningin Mathilde gaat eind deze week naar New York om er deel te nemen aan een vergadering van de Verenigde Naties. En ze heeft ook een meeting met secretaris-generaal Antonio Guterres. En leuk nieuws voor Lucas Dons, want die mag het filmfest in Gent openen. Dat vindt over enkele weken plaats, van 7 tot en met 18 oktober. Zijn film Coward past perfect binnen het plaatje, zegt de promotor. Aan de ene kant gaat het over de oorlog en er zijn wel wat inzendingen rond dat thema. Aan de andere kant gaat Coward over muziek en hoe dat de pijn kan verlichten in deze donkere tijden. En daarmee is alles gezegd, denk ik. Behalve het weer, we krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui en een graad of 22. En zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.
0: Thomas Everiks, als jij ooit een religie begint, laat ik mij dopen. Het is beloofd.
3: Oh.
0: 2 minuten over 5:30. Vrede voor iedereen, inderdaad. Dat is onze hartewens. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op Vlaamse snelwegen. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Tervuren, Vierarmen en Diegem, 25 minuten. Aanschuiven in de andere richting op binnenring tussen Dilbeek en Jette, 10 minuten. Dat is normaler. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten. En daarvoor het stukje Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 12 minuten. De ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Skaldestraat en Zelzaten-Noord, 17 minuten aanschuiven. Richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wippelgem, 10 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen dan nog op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 13 minuten. Vanaf Aartslaar, 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 11 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke richting Antwerpen, 10 minuten. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. Wees lief voor elkaar.

0: Met True Blue, 23 minuten voor 6. Christel reageert op nieuws bij Joe dat binnenkort er dus een verbod komt op social media voor kinderen onder de 13. Christel zegt, maar hoe gaan ze dat controleren dat jongeren onder de 13 niet op social media mogen? Wel, ik weet het niet, maar ik ken wel al zeker één goede controle die bestaat, één goed mechanisme, dat er eigenlijk al miljoenen jaren is. En dat heet gewoon de ouders. De ouders kunnen het ook gewoon even meekijken. Nee, doen, ouders. En dan... Nu ik iedereen heb uitgescholden. Even, ik doe ook maar gewoon mijn best. Ik ben zeker ook niet heilig wat dat betreft. Moeten we naar de Vlaamse regering. Want die heeft alweer van zich laten horen. Die werken precies elke dag, die mensen tegenwoordig. Ze hebben vandaag 9 Vlaamse gemeenten een upgrade gegeven. Ze zijn gepromoveerd tot kleinstedelijk gebied. De winnaars zijn Aalter, Zelzaten, Zeelen in Oost-Vlaanderen, Puurs, Sint-Amans en Willebroek in Antwerpen, Zemsternat en Landen in Vlaams-Brabant en Houthalen-Helchteren in Limburg. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n kleinstedelijk gebied? En gaan ze daar nu een nieuw stadhuis moeten bouwen? En krijgt die burgemeester een limousine dan met chauffeur aangeboden? We gaan het zo meteen vragen aan een van de gelukkige burgemeesters. Die zo net geüpgrade werd.
1: Vanavond bij VTM blijkt vuiligheid meer dan een dingetje in Kot Madame Sergeant. En nieuw bij VTM 2, het alziend en waakzaam oog van de inspecteurs. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed hè.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, graag iets Japandi.
15: Ibiza.
14: Ruim.
15: Ja, maar niet te groot, hè.
14: Kleurrijk.
15: Ja, met veel beige.
13: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
17: Tom de Kok.

0: Binnenkort mag je onder de 13 dus niet meer op social media. Zat in ons nieuws hoe dat dan in zijn werk gaat, dat zien we dan later wel. Maar Geraldine zegt, ja, ik moet zelfs mijn 93-jarige vader controleren op zijn sociale media. Misschien moeten we ook een bovengrens afspreken. Zoals het echt te cringy wordt. Zullen we daar eens over nadenken.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Zal de minister eens bellen binnenkort. Ja, nu we toch over politiek bezig zijn. De Vlaamse regering heeft 9 Vlaamse gemeenten vandaag een upgrade gegeven. Dus als jij dacht van, oh, wij wonen in een schattig dorpje, dat is niet waar. Want bijvoorbeeld Willebroek is nu een kleinstedelijk gebied. Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen als je dorp plots een kleinstedelijk gebied is geworden? We gaan het vragen aan de burgemeester van Willebroek, dat is Eddy Bevers voor N-VA. Eddy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja. Eddy, sorry dat we je even uit je spreekuur halen, want jij was met de burgers van onderhandeling.
2: Ja.
0: Wordt er veel op aangesproken, op dat jullie nu plots een kleinstedelijk gebied blijken te zijn?
2: Ja, het moet nog komen, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Het is een voornemen van de Vlaamse overheid. Maar het is wel zo dat dit is goed nieuws voor Willebroek. Dat is een rol die we eigenlijk al heel wat jaren opnemen. Als je op het kruispunt van de A12 en N16 zit met een vaart, eigenlijk een waterweg die eigenlijk ook heel wat industriële activiteiten in Willebroek brengt. Logistieke hub voor de ruime regio, zelfs tussen Antwerpen, Brussel, Mechelen en Gent zelfs. Dus ja, we hebben die rol al vele jaren opgenomen zonder dat we daar eigenlijk een erkenning voor hadden. En dat gaan we krijgen.
0: Dat heb je nu gekregen, maar dus een kleinstedelijk gebied, je moet ons leken dat wel even uitleggen, want is dat dan een opstapje naar, word je dan binnen afzienbare tijd een stad? Of hoe zit die hiërarchie van dingen in elkaar? Want dat snappen wij niet.
2: Maar het is een statuut. Het is een statuut dat je krijgt eigenlijk om eigenlijk je rol binnen een regio te kunnen spelen. En die rol kan zijn dat dat op basis van economie is, dat dat op basis van publieke ruimte is, dat dat op basis van sport is, van recreatie, een zwembad en noem maar op. Dus daar zijn heel wat knooppunten te vinden, eigenlijk een schakels te vinden om de regionale rol eigenlijk in dat status verhaal als kleinstedelijk gebied op te nemen. En dat zijn wij eigenlijk, maar alle duidelijkheid, dorpen blijven dorpen, want Willebroek is een gemeente eigenlijk met een zeer sterk verstedelijkte kern. En ook met dorpen. En die mensen en onze inwoners mogen gerust zijn. Niks moet, maar ook niet alles mag.
0: Ja.
2: Maar we kunnen dingen eigenlijk nu beter gaan richting geven voor de nood aan woning en woningen in onze gemeente.
0: Ja, wil dat zeggen dat je ook dat je meer geld krijgt van Vlaanderen dan bijvoorbeeld als je een kleinstedelijk gebied bent? Is dat een van de grote voordelen?
2: We krijgen geen extra geld als structurele toelage aan onze gemeente. Maar we zien wel kansen om projecten in een subsidiekader te krijgen. Zoals, we hebben eigenlijk hier een centrumproject. En het centrum eigenlijk willen we vernieuwen, verbeteren, betere winkels, handel stimuleren. Opnieuw eigenlijk die rol kunnen opnemen in de lokale economie. En dat gaat ons helpen bij een projectoproep, dat we daar eigenlijk ook mogelijke financiering zouden kunnen krijgen.
0: Oké, er zitten dus wel echt wat concrete voordelen aan vast. Mocht je er pas bij komen, we hebben de burgemeester van Willebroek aan de lijn, Eddy Bevers. Een van de 9 gemeenten waar ze binnenkort een kleinstedelijk gebied boven de deur mogen hangen. Zijn er nog andere dingen die je als Willebroeknaar moet weten? Dus ik onthoud, Eddy, dat er gaat niet meteen flatgebouwen van 50 verdiepingen verschijnen in jullie stad. Maar zijn er ook andere concrete dingen die gaan veranderen als ik Willebroeknaar ben en ik hoor dit?
2: Mensen op de straat gaan dat zeker niet gewaar worden. We hebben eigenlijk plannen in onze meerjarenplanning staan. Dat wil ook zeggen dat we op die manier eigenlijk onze plannen toch met een beter en voordeliger moment. En we kunnen zelf dingen gaan beslissen zonder eigenlijk daar uitzonderingen te moeten vragen aan de Vlaamse regering.
0: Ja.
2: Dus saneringen van terreinen die nog steeds eigenlijk aan de orde zijn voor Willebroek, dat zijn natuurlijk wel belangrijke punten om daar ook voorrang op te krijgen en vooral eigenlijk ook daar richting in te krijgen, want dat is al een goede 20, 25 jaar bezig om dingen te kunnen saneren in Willebroek.
0: Het is vooral iets dat inderdaad een aantal administratieve dingen een pak eenvoudiger zal maken. Jullie krijgen wat meer zelfstandigheid. Verandert dit voor jou als burgemeester iets, Eddie? Heb je al limousine besteld met bodyguards en zo? Want ja, je bent nu burgemeester van een klein stedelijk gebied.
2: Nee hoor, zo gaat het helemaal niet, hè. Je bent niet burgemeester om eigenlijk daar mee uit te pakken. Je bent burgemeester voor de burger, voor de inwoners en vooral eigenlijk ook het ondernemen en het ondernemen in onze gemeente te kunnen blijven volhouden. En dat is eigenlijk ook mijn rol. Ja. Burgemeester zijn, ben je voor inwoners.
0: Maar nu dus wel van een klein stedelijk gebied. We gaan je terug naar je inwoners laten gaan, want je zat midden in je spreekuur. Proficiat met de upgrade naar een klein stedelijk gebied, net als Aalter zelfs. Zaten Sint-Amans, Zemst, Ternat en Landen en ook Houthalen Helechteren, die hebben ook allemaal die medaille van de Vlaamse overheid gekregen. Dankjewel, Eddie. En jij daar, als je €250 rijker wil worden, die je mag uitgeven in een Aldi, moet je nu even 15 seconden doorsturen in de show. En dan spelen we de 15 seconden.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: 250 euro shoptegoed in de Aldi. Het kan van jou worden als je 15 seconden doorstuurt als berichtje in de Joe-app. In 6 uur, dit is Thomas Everiks.
5: Goedenavond. Europa wil de regels rond sociale media aanscherpen. Kaartspellenmaker Kartamundi in Turnhout gaat uitbreiden. En Nafi Tiam waagt zich opnieuw aan een zevenkamp. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat wil de Europese Commissie doorvoeren. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
6: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden en dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
5: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Kartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen, voor het snijden, verpakken en het drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Kartamundi in ons land. In Saudi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden en ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Nafi Tiam mag weer een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen in zevenkamp. Ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in een massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vanicek derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales op het WK. Vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. En op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar was dat nog maar in 53 steden en gemeenten het geval. Op sommige plekken zijn er straatfeesten. Op andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert dat een beetje op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee trouwens. Daaronder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger en het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui en een graad of 22. En zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, komt de zon erdoor en een graad of 20.
4: Toch een polyglot, hè, die Thomas. Echt in alle talen thuis niet te doen. Het is al heel de avond heel gezellig op de buitenring rond Brussel. Van Vierarmen tot Diegem op dit moment is de 37. 30 minuten aanschuiven, toch iets om rekening mee te houden. Niet leuk op dit uur. Op de binnenring is het normaal, tussen Tilbeek en Jette 10 minuten, voilà. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, ook een flinke kanjer, 30 minuten aanschuiven. En daarvoor nog van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 16 minuten. En dan heb je ook nog richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, een kwartier. Op de A12 vanaf Aartslaar, 10 minuten. Dan naar Gent, de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Brugse Vaart, 10 minuten. En richting Zelzaten tussen Gent Gent, Zeehaven en Zelzate-Oost ook 10 minuten. Op andere plekken sta je niet langer dan 10 minuten in de file.

0: alles wat je zegt, zet jezelf Tina Turner. De best 12 minuten over 6.
1: De 15 seconden quiz.
0: Uit vele kandidaten kwam, en dit is nu toch echt een straf toeval, vind ik, Yvette uit Vliermaal, dat ligt in Hasselt. Yvette, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Yvette, heb je het al gehoord van die andere Yvette?
2: Nee.
0: Yvette uit Thuis.
2: Ah ja, dat heb ik gehoord.
0: Dat is nu toch toeval dat wij dan vandaag, toevallig een Yvette, dat is toch dat het moet zijn, Yvette, dat we vandaag jou aan de lijn krijgen. Net nu
2: dat moet wel.
0: Nu Chris Boni vandaag hebben moeten afgeven, 90 jaar, de legendarische Yvette uit Thuis, waar ik als kind heel vaak naar keek. Maar gelukkig hebben we jou gewoon dus levend en wel aan de lijn. Je bent 57, je werkt in een dagbladhandel in Genk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, maar vandaag heb je niet moeten werken.
2: Nee, vandaag was mijn vrije dag.
0: Ah, heerlijk, hè. Wie staat er dan in de dagbladhandel?
2: Mijn baas.
0: Ah ja, die moet ook af en toe zelf iets doen.
2: Dat is goed. Absoluut.
0: Zeg, wat heb je met je vrije dag gedaan, Yvette?
2: Een beetje de was en de plas en ook naar de kapster geweest.
0: Oh, er toch is goed van gepakt. Dat is altijd plezant, hè, jezelf wat laten verwennen. Je speelt zo meteen voor €250 die je kan gaan opshoppen in de Aldi. Kom je er vaak in de Aldi?
2: Ja, toch eenmaal per week.
0: Amai, oké. Ja, ik ga denk ik één keer per maand of zo, want voor mij is het iets verder rijden. En ik stond daar nu van de week en dat viel mij op. Die hebben dus elke week zo'n nieuwe promofolder. En ik heb eens geteld, die hebben dus elke week 20 verschillende promo's op vers eten. En als je dat uitrekent, Yvette, hoeveel zijn dat er dan op een jaar? Promo's?
2: 20 per week.
0: Ja.
2: Maar op 52,
0: hè? Ja. Ja, dat is hoofdrekenen voor gevorderde. Wacht, ik zal het even... Nee, ik heb het uitgerekend. Zijn er meer dan 1000? Dat is toch crazy? Dus ze hebben meer dan 1000 kortingen per jaar. Ja, of hij, ik zie dan zo de mens voor mij die aan een bureautje zit en dat dan moet beslissen op wat je allemaal korting krijgt. Maar inderdaad, zelfs als je deze quiz niet wint, dames en heren, het is daar gezellig en goedkoop. Yvette.
2: Ja.
0: Genoeg gezeverd, hè, hoor ik u zeggen. We gaan erin vliegen. Wie gaat er mee genieten van die €250 als je wint?
2: Mijn man Erik en mijn zoon Jelle.
0: Oké. We spelen voor Erik en Jelle en voor Yvette €250. Daar kan je al eens een paar weken aan elkaar, denk ik, jezelf mee trakteren.
2: Ja.
0: Ik heb alleen maar 5 goede antwoorden van je nodig, Yvette. Jij gaat het moeten doen. Niet nadenken. Zo snel mogelijk antwoorden. Dat is het enige wat je kan redden. Geen bedenktijd nemen, want dan ben je dood in deze quiz. Ben je er klaar voor, Yvette?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Hier komt je eerste vraag. In welk land ligt Berlijn?
2: Duitsland.
0: Het tegenovergestelde van warm is
2: koud.
0: Knippen doe je met een
2: schaar.
0: Ons koningspaar is Filip en
2: Mathilde.
0: Na regen komt
2: zonneschijn.
0: Ja!
2: Ja!
0: Hey, dat hebben wij samen goed gedaan. Ik werd er zenuwachtig van, maar ik moet die zo snel mogelijk lezen.
2: Oh, heerlijk.
0: Yvette Proficiat, €250, zeg. Daar kan je al een paar weken iets meer naar de Aldi, hè?
2: Dat is al de moeite waard, zeker weten.
0: Wat een vrije dag, zeg. Naar de coiffeur geweest, €250 in de pocket.
2: Ja,
0: dat is niet slecht.
2: Alles terugverdiend.
0: Ja, de kapper terugverdiend. Oh, lieve Yvette, het was fantastisch om je aan de lijn te hebben. We sturen je checks op, dan kan je er meteen mee aan de slag. Groeten aan man en zoon en merci voor het luisteren. En morgen is er geen 15 seconden quiz, want dan doen we de 10 om te zien top 30. Dat wil zeggen dat wij maandag voor €50 spelen.

0: Patje Hernandez, maar wij mogen Bruno Mars zeggen On My Soul.
1: Duet donderdag.
0: Oh, even de grond tikken, want het is 18-18-18. Dat is gebeurd. Al het geluk is van mij. Dank u wel. Duet donderdag. Dat wil zeggen, het is donderdag en dan gaan wij op zoek naar een prachtig lied met twee stemmen die goed blenden. Want daar ben ik namelijk een grote liefhebber van. Laat je maar eens goed gaan in de Joe-app, dan kiezen we er zo meteen eentje uit.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Bigge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is mooi.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
8: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
9: Je familiefoto's?
8: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
7: De buren?
10: Zeg, is dat een hert?
11: Nee, dat is een everzwijn.
7: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
12: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
13: Wauw!
12: Van Vibra.
14: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
13: Ja, ja.
14: En zaterdag Scouts Weekend.
13: Komt goed.
12: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 anderhalve liter flessen voor maar €7,50. Das.
14: Wauw!
12: Van Vibra.
15: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
16: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
17: Peugeot. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
19: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
18: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Dit is Joe.

0: Ah, zo'n heerlijk, fijn, opbeurend liedje over het einde van de wereld, zeg. Draaien we heel graag. Nena, 99 Luftballon.
1: Duet donderdag.
0: Ja, er worden hier heel wat mooie duetten aangevraagd. Onder andere Erik en Sanne werd er door Sien aangevraagd. Die zegt, mijn vrouw Britt dacht mogelijk een beetje tegen haar zien aan Erik en Sanne met een veel te mooi. Goeie inception, Sien. Maar dat ga ik nu niet draaien, want dat gaat ongetwijfeld morgen in de 10 om te zien top 30 passeren. Tussen 4 en 7 draaien we het beste uit 10 om te zien. De meest succesvolle liedjes, authorized door Jos van Oosterwijk, de muzieksamensteller van 10 om te zien zelf. Dus, kan ik voor iets anders gaan vandaag? Deze is aangevraagd door Els de Klerk, Anja van Eck, Ingrid Scholiers en nog 4 andere mensen. Céline Dion en Barbara Streisand.

0: mensen die het een prachtige keuze vinden. Jullie hebben hem gekozen, hè? Barbra Streisand en Celine Dion, Tell Him. Dat ze trouwens allebei op hun eigen plaat uitbrachten in 1997, maar wel samen als single. Dat soort samenwerking, dat bestaat niet meer in deze wereld. Claude zegt, ha, misschien iets nieuws in de app, waarmee val je in slaap in plaats van een wekker. Dan zou het met deze wel lukken. Nou, een beetje respect. Maar wel een goed idee, in plaats van een wekker ook een in slaapvaller. Geef het mee aan ons IT-team. Zometeen wil ik in je auto kijken. Ja hoor, letterlijk met foto's en al in de app. Maar eerst gaan we naar Thomas Everiks met nieuws. 6:58. Wat gebeurt er, Thomas?
1: Goedenavond. We gaan er een sportnieuws van maken. Met op kop Naffi Tian, die morgen voor het eerst in een jaar weer een zevenkamp zal starten. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Een wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Frans man Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in een massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede. De Tsjech Simon Vanicek derde. De ronde van Slowakije die loopt nog tot zondag trouwens. En in het volleybal hebben onze Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd op het EK in Finland gewonnen. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons die zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen is het droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag dan bewolkt met hier en daar een bui, een graad of 22. En zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon en 20 graden.
0: Moeten we vaker doen, alleen sportnieuws. Veel leuker dan al die oorlogen,
1: top,
0: en zo.
1: He?
0: Ja, dank
1: Heerlijk.
0: Je Thomas. Ondertussen zijn er best wat files opgelost. Nog 6 waar je meer dan 10 minuten verliest op Vlaamse snelheid. Wegen. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek Oppem en Diegem 27 minuten file. En op de binnenring tussen Anderlecht Noord en Jette 13 minuten. Dat is al beter dan daar straks hoor. Richting Antwerpen nog op de E313 vanaf Massenhoven 24 minuten. Nog wel stevig. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West naar Borgerhout 18 minuten. En van Sint-Annelinkroever naar Antwerpen-West 15 minuten. En richting Brussel nog op de E40 tussen Sterbeek en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuutjes erbij. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten aanschuiven.
2: Tom de Kok.

0: Tegelijkertijd zijn Killers met A Human. 23 minuten voor 7, straks is er Stijn Smets. En voor Stijn Smets is er zelfs ook nog John Miles. Trek er nog eens een blik Night of the Proms open. Want wie heeft hem daar nooit zien schitteren? Maar eerst...
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Wil ik eens bij jou binnenkijken, want vandaag in de krant, Nieuwsblad, stond dat car detailing super hot is. En dat is eigenlijk ook waar. Ja, ik ken dat al langer dan vandaag, maar voor veel mensen blijkt dit nieuwe informatie te zijn. Om niet te zeggen voor iedereen hier op de redactie van Joe. Ze doen dat in Knokken tof bijvoorbeeld, hè, overal die rijke mensen in Knokken. Je kan je auto dus gewoon laten wassen in de car wash. Of je kan hem met de hand zelf gezellig met de kinderen wassen op de oprit. Doe ik allebei heel graag. Maar je kan je auto ook laten detailen. Of je kan het zelf doen, als je de machines en de producten en zo hebt. Ik ben er nog nooit aan begonnen. Dat wil zeggen dat je auto van binnen en van buiten zo goed gepoetst wordt dat hij er echt als nieuw uitziet. Ze hebben allerlei producten om die lak terug te doen blinken, om die zetels terug helemaal perfect proper te krijgen. Dat doen ze bijvoorbeeld met tweedehands auto's, hè, die dan terug in de showroom komen, die zo naar het nieuw ruiken. Die zijn gedetailed. Is dat iets wat jij al eens gedaan hebt? Dat kan, dan is het waarschijnlijk ook niet goedkoop geweest. Want ja, mensen moeten dat met de hand doen, dat is stevig werk. In het Nieuwsblad staan prijzen van 100 tot, hou je vast, €12.500 voor het poetsen van één auto. Ik neem aan dat dat een Bugatti van een miljoen is of zo, want anders geef je dat daar toch niet aan uit. Enfin, het zal iets met heel kleine onderdeeltjes met tandenborstel proper gemaakt geweest zijn. Respect voor de car detailers, dat is een mooi beroep. En vaak ook echt technisch heel vernuftig, wat die allemaal moeten doen om die auto's terug proper te krijgen. Maar ik wou dat als excuus gebruiken om eens even mee te kijken over je schouder. Ik ga hier op een knop duwen, vanaf dan mag er niet meer gelogen worden. 3, 2, 1.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Voilà, we zijn vertrokken. Vanaf nu mag je alleen nog maar eerlijk zijn. En mijn vraag is heel simpel, in de Joe-app. Dat mag met een foto erbij, maar dat mag ook gewoon in woorden. Hoe proper is jouw auto? Ik ben van het type dat echt liever een keer te veel naar de car wash gaat dan een keer te weinig. En er ligt nooit afval in mijn auto. Dat gaat er echt meteen uit. Ik stop liever langs de kant van de weg om het in de vuilbak te gaan doen, dan het mee naar huis te nemen zelfs. Maar er zijn ook andere mensen. Dus hoeveel lege koffiemokken liggen er achter jouw passagiersstoel? Staat er nog een pak friet in van 3 weken geleden? Of is het squeaky clean en moet iedereen van je auto afblijven en schoentjes uittrekken en pantoffeltjes aandoen? De waarheid en niks dan de waarheid. 11 minuten lang, dat wil zeggen tot 18:51, wil ik alleen maar de waarheid van je krijgen. Hoe proper is jouw auto van buiten en van binnen, of de vrachtwagen, of de tractor, mag ook meedoen. In de Joe-app, vanaf nu.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoopman!
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Een kraan die lekt.
13: Een tegel met een barst.
14: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
15: Het is tijd.

0: Die bathroom to you.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. It's a
6: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Dit is Joe. Met Tom de Kok.

0: terugspoelen, wat mij betreft.
1: En nog een keer, Music John Miles. Hebben we dat ooit live zien doen, Stijn, in het Sportpaleis?
2: Zeker wel. Ik was vroeger een vaste bezoeker van de Night of the Proms.
1: Dus
2: ik heb hem een aantal keer gezien.
1: Ongelooflijk, die man.
2: Kiekenvlees tot aan mijn kleine.
1: Heb ik nu online zien passeren dat Maxime naar de Night of the Proms komt?
2: Zeker, dat heb jij online zien passeren.
1: Straks in je popnieuws, ga je poppen?
2: Dat zit er nu niet in. Maar er zitten wel andere dingen in.
1: Het is niet pop genoeg voor jou. Doe het toch. Echt waar. Onbetrouwbaar. 7:10. En car detailing. Dat stond in de krant. Bijvoorbeeld in Knokketof betalen mensen honderden euro's. Niet gewoon om de auto een beetje te laten poetsen, maar om echt squeaky clean te krijgen. Dus was mijn vraag. Hoe proper is jouw auto? En ik ben nogal van het echt redelijk recht door zee propere type wat mijn auto betreft. Maar niet iedereen.
3: 11 minuten eerlijk.
1: Christophe. In de show-app. Mijn auto is 10 jaar oud. In de tweede week heb ik er Aquarius in gemorst. En die vlekken zitten er nog altijd in. Kan toch niet. Oh, Lisbeth. Maar Lisbeth. Ze stuurt mijn tweede stal. Met dan een foto. Moet nu even op mijn scherm komen kijken. Kijk eens naar dat dashboard. Hoe zou jij dit omschrijven? Dat is alsof je de Sahara op je dashboard hebt uitgenodigd.
2: Nee, alsof de momoe uit de urne is gevlogen.
1: Een mislukte verstrooiing. Oh, sorry, misschien is dat ook wel waar, Lisbeth. Ja, ze noemt het mijn tweede stand. Is met stro en hooi en honden en zo. Dus ik hoop dat Lisbeth op een boerderij leeft, want anders is het een schande. Karen zegt, bij mij kan je altijd à volonté drinken. Ik neem altijd een blikje Cola Zero mee en ik vergeet het altijd in de auto. Dit is allemaal half vol blikjes staan.
2: Ah, ze laat die blikjes...
1: Bij Kirsten is, dat hangt er een beetje vanaf waar je zit. Van voor, spik en span. Van achter, de varkensstal van de kinderen.
2: Je mocht er zelf in blijven zitten. Wie het vuil maakt, moet erin blijven.
1: Bart gaat elke week de wagen wassen. Dat is wel zot. Mimi. Hey Tom, ik zet regelmatig de vier deuren open en dan vol kracht de bladblazer erdoor. Dat kun je toch niet doen. En dan heb ik hier Chris. Ah, Chris is een man naar mijn hart. Tom, mijn vrachtwagen is 3 jaar oud. Van binnen en van buiten nog helemaal als nieuw. Met schoenen kom je er niet in. Ik draag kousen met een anti-slipsool. Groetjes Chris. Dat is hoe ik het zou doen.
2: Dat vind ik dan wel het coolste van die vrachtwagenchauffeurs. Die hebben dan soms zo op dat onderste treetje hebben die dan hun schoenen staan.
1: Ah ja, je woont daar bijna in die vrachtwagen. Ja. Maar nu, ja, we moeten eerlijk zijn. Het was niet bij iedereen bevredigend qua antwoorden. We gaan nu live over naar het ergste antwoord dat we hebben binnengekregen. Annemie Bevers, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Annemie, hoe vaak poets jij je auto?
4: Beste Tom.
1: Ja.
4: Mijn auto wordt niet gepoetst.
2: Dat is toch niet waar? We hebben een winnaar!
1: Maar Annemie, dat kan toch geen auto niet
2: poetsen?
1: Er is een maar.
4: Ja. Nee, ik heb wel geen lege blikjes of zo in mijn auto staan, dus daar ruim ik wel flink op.
1: Ja.
4: Mijn ex is ooit eens met mijn auto naar de carwash geweest, omdat hij het niet meer aankomt.
1: Snap ik.
4: Omdat
1: het
4: er zo...
1: Is het dat jij ex is? Je hebt hem direct
4: dat is niet de reden.
1: Nee. Vooral dat stof, allee.
4: Er was zelfs most aan het groeien, zo tussen mijn raam en de autodeur.
1: Ik word daar
4: maar,
1: niet van. Ja, sorry.
4: Nu komt het.
1: Ja.
4: Dus ik ben vorig jaar, denk ik, 2 of 3 keer naar het containerpark geweest. Ja. En toen was mijn auto echt vuil.
1: Ja,
2: en je hebt hem daar gelaten.
4: Nu ga ik eens heel dapper zijn en flink naar de carwash gaan. En wat gebeurde er toen? Ik moest gewoon 10 euro extra betalen omdat hij zo vuil was.
1: Dat is inderdaad in zo'n handcarwash
4: doen. Nu ben ik nog minder geneigd om te gaan.
1: Maar hoe ziet dat er dan uit? Kan jij daar nog in gaan zitten zonder dat je kleren vol stof hangen en zo? Dat wordt toch super vuil, zo'n auto op den duur?
4: Daar ligt zo wat zand op de grond. Ja.
2: Heb je daar emmertjes en zo van die vormpjes ook in?
1: Zo met het kasteeltjes. Nee, en hoe zou je de geur van de auto omschrijven, Annemie, zo langs binnen?
4: Ja, maar dat is best oké.
1: Ah, oké. Okay. Ja, het kan blijven.
2: Ze heeft een arbre magiek aan de spiegel.
1: Ik zo van die mensen ook die zich nooit met zeep wassen. Hè, en dat went naar het schijnt op de duur ook. Annemie, en de buitenkant, welke kleur auto is het?
4: Mijn auto is zwart.
1: Hij was zwart. Het was een witte, maar nu is ze zwart.
4: Ja. Oh. Het is hier autoshaming.
1: Nee, ja, dat is waar. Autoshaming.
2: Dat is zalig,
1: Annemie. Ik vind het fantastisch, fantastisch hoe jij dit gewoon echt recht in mijn gezicht verdedigt. We gaan wellicht nooit getrouwd geraken wat auto's betreft. Maar ik vind het heerlijk dat je dit even wilde delen met ons. En het is allemaal oké voor mij. We love you. Merci om te luisteren. Ga je dat nog blijven doen vanavond?
4: Ik ga zeker blijven luisteren.
1: Dat is goed, ja. Die kan haar radio ook niet meer verzetten, want die knop is allemaal zo vastgeroest. Veel plezier met Stan!
3: Tom de Kok. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Het is 1 voor 7. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
12: Goedenavond. Een kink in de ventiluskabel. Nafi Thiam gaat weer 7 kampen. En goed nieuws voor onze Belgische volleybalmannen. Een van de ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwisting beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daartegen in. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus, dat is die hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Nafi Thiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Thiam is drievoudig Olympisch kampioen in Zevenkamp. Ze is 32. Wielrennen in de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in een massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vanicek derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. En de Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, die hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons die zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. En later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen droog en zonnig, 20 graden dan. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui en 1 graad of 22. En zondag start regenachtig. Doorheen de dag wordt het droger met kans op zon en 1 graad of 20.
11: 5 files staan er op dit moment nog in ons land. Ik begin op de Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem plus 20 minuten. En aansluitend tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan nog eens 8 minuten. Dan de Brusselse binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette 11 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. Eerst richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout een kwartier erbij. En dan de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar moet je er nog 12 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
13: Dit is Joe.
14: Met Stijn Smits.
11: Ik ben er een heel vrijgevige bui vandaag, want mijn prijzenschuif is gevuld met vinyls en festivaltickets. Ik vertel er alles over na King.
15: Joe.

Carole King en zijn Love and Pride. Morgen dan spelen de Pussycat Dolls in de AFAS Dome in Antwerpen. En vandaag mag ik al gooien met vinyls van die katjes. Dat is voor straks. En ik heb ook nog tickets voor het Curiosity Festival in Wetteren. Dat is dit en volgend weekend. En ik heb tickets voor de dag waarop onder andere Mama's Jasje, Maxime en Meteor er staan. Dat is allemaal voor later. Nu eerst AHA en Leona Lewis.

Hitachi van AHA. Zeg, hoeveel landen zullen dit jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival? Dat is de vraag die de komende dagen zal beantwoord worden. De VRT die heeft alvast uitstel gevraagd voor hun beslissing of ze wel of niet gaan. En er zullen vast wel opnieuw landen afvallen, maar er komen ook weer landen opnieuw bij. Zo zal Noord-Macedonië na 5 jaar afwezigheid terugkeren op het Eurovisie Songfestival. En Zweden die zullen ook wel weer deelnemen, zeker? Wie weet sturen ze voor een derde keer deze Loreen.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
14: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
13: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's.
16: Naar Gamma.
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
18: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

0: is en Isn't It Time. En Isn't It Time om nog eens naar de cinema te gaan.
1: Movie Match.
0: Want als je dit weekend nog geen plannen hebt, dan is een avondje bioscoop misschien wel een optie. En kijk, daar heb ik het ideale cadeau voor je, want ik heb weer 4 filmtickets in Movie Match. Ik ga zo meteen een song spelen die op de soundtrack staat van een bepaalde film. En ik wil van jou de titel van die film ontvangen in de Joe-app. En als je dat doet, dan win je misschien 4 filmtickets, tenminste als de computer je vriendje is. In welke film zat dit nummer?
1: Movie Match.

0: verbazen bij Enrique Iglesias' Bailamos. Dat nummer dat zat in een bepaalde film en ik was op zoek naar de titel van die film. Dat is nog steeds het opzet van Movie Match. En als je dat goed hebt, en zoals ik al zei, de computer je vriendje is, dan win je 4 filmtickets. Ellen, goedenavond. Wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Goedenavond, ik had gestuurd Wild Wild West.
0: En dat was toch wel niet het juiste antwoord, zeker. Dus die 4 filmtickets die zijn voor jou.
1: Superleuk.
0: Een film uit 1999 met Will Smith en Salma Hayek, maar ik zie aan jouw leeftijd dat jij toen nog niet eens geboren was.
1: Nee, maar ik ben wel fan van Will Smith.
0: Ah, heb je hem gezien dan ook, de film ooit?
1: Deze film nog niet, nee. Dus ik heb het wel opgezocht, maar ik ga hem zeker eens kijken.
0: Ja, dat moet niet, want het is een hele slechte film.
1: Ah.
0: Allee, dit is mijn mening. En iedere mening doet ertoe, dus misschien is die van jou wel anders en dan is dat ook prima. Had je een fijne dag vandaag, Ellen? Heb je gewerkt of was je thuis?
1: Ik heb gewerkt en daarna nog aan het verbouwen geweest.
0: Oh, dus dubbel op?
1: Ja, tot nu toe aan het werk geweest.
0: Oké, waar heb je iets gekocht, Ellen?
1: Ik heb niet echt iets gekocht. We hebben gewoon thuis onder het stof gezeten.
0: Ah, oké. En ziet het er al presentabel uit of is het nog een grote werf?
1: Het begint, maar elke keer dat ik er opnieuw stof op. Dus, ja.
0: Hey, maar je kunt dan als afwisseling wel eens een keertje naar de film. Veel plezier met je tickets, hè. Dag Ellen, dag.
1: Dankjewel, dag.
0: Hoe gaat het op de weg? Wel, ik heb nog 2 files. Er staat er nog eentje op de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde en Jette. Daar komen er nog 8 minuten bij. En op de Brusselse buitenring staat er ook nog exact 1. En die kun je vinden tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem. Daar komen er 7 minuten bij.
2: Stijn Smits,

Altijd plezant om zo eens iets anders van Duran Duran te draaien. In de avond bij Joe kan dat. Is There Something I Should Know kreeg je. Ellen, die won vandaag hier bij Joe de filmtickets. Maar daarmee is mijn prijzenschuif nog niet leeg. Ik zie hier nog vinyls van de Pussycat Dolls liggen. En tickets voor het Curiosity Festival in Wetteren. Dat is dit en volgend weekend. Die hebben dit weekend onder andere Suzanne en Freek, Jaap Reesema en Case Choice. En volgend weekend bijvoorbeeld Milk Inc., Meteor en...

0: deze week in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kon praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
0: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

Sick and Tired van Anastasia. En die had wafels gebakken, want ze is jarig vandaag. 58 is ze er geworden, die Anastasia. Ik hoop dat ze veel kaartjes en WhatsAppjes heeft ontvangen. Zou Natalia ook iets gestuurd hebben? Want dat zijn goede vriendinnen. Enfin, zo meteen de kreuners. Maak me wakker. Nu eerst de Casey en de Sunshine Band.

uit Opwijk, die stuurt in de Joe-app. Moet ik u wakker maken dan? Sta van nog voorlopig, Annelies. Maar ik kan jou misschien wel wakker maken, want je weet dat je in de Joe-app wekkers kunt vinden. Van alle Joe-DJ's kun je samen met ons opstaan. Zeg, en nu heb ik David Bowie voor jullie. In Tallinn, in Estland, daar is net een nieuwe expo geopend met allemaal foto's van David Bowie. Die zijn gemaakt door Masayoshi Sukita. Dat is een fotograaf die vaak samenwerkte met David Bowie. Meer dan 100 foto's gespreid over zijn hele carrière hangen er. Dus als je fan bent van Bowie en je wil eens een leuke citytrip maken, ik kan Tallinn warm aanbevelen. Dat is echt een heel fijne stad.

0: dat die vinyls van die Pussycatdolls zo meteen ook de deur uitgaan. En een van de beste nummers van Prince, althans naar mijn mening, krijg je ook nog. Het is exact 8 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Een nieuwe staking in de gevangenissen, een kink in de Ventiluskabel en meer migranten sterven op weg naar Europa. De Sibiërs in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt van het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel twee essentiële punten waarover we vinden dat personeel van de gevangenissen succes hebben krijgen.
1: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om een werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegen in. Er wordt nu nog bekeken of die werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus, dat is die hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. En het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee, dat stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger en koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui en een graad of 22. En zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon er nog doorkomen en een graad of 20.
3: Dit is Joe
4: met Stijn Smits.
0: Zo meteen vliegen die vinyls van de Pussycat Dolls dus buiten. En ik heb ook nog een One Hit Wonder Battle...

Kanon. Michael Jackson hier bij Joe and Bad. Wie de eigenaar wil worden van een jasje van Michael Jackson met gouden knopen en gouden bestiksel in militaire stijl, die kan binnenkort zijn slag slaan, want begin oktober wordt dat jasje geveild. Het vestje werd gedragen door Michael ten tijde van zijn Dangerous Tour. Maar verslik je niet in de prijs. Je gaat er zo'n 400.000 euro voor moeten neertellen. Er wordt tenminste toch verwacht dat dat jasje zoveel zal opbrengen. Zometeen Prince, nu de Doobie Brothers.

0: heerlijke plaat blijft dat. Prince and I Would Die For You.
1: Joe Popnieuws.
0: Donderdag 17 september. Dit is het Joe Pop nieuws met de Pussycat Dolls die naar Antwerpen komen. Nieuw concertnieuws. Simply Red, die komen ook. Ierland komt dan weer niet naar het Songfestival. En veel steun voor Macklemore. So we put our hands up like the ceiling can't hold
1: us. Like the ceiling can't hold us. Joe Pop nieuws.
0: Want Macklemore die mag dan wel van de affiche zijn gehaald bij de tournee van Ed Sheeran. Online lijkt hij juist heel veel steun te krijgen. Ondertussen... Daar ben de draad even kwijt. Het komt namelijk zo, er was die hele controverse waarbij Macklemore van de affiche werd gehaald van de tournee van Ed Sheeran. Ondertussen heeft Ed Sheeran 200.000 volgers minder op Instagram, maar Macklemore kreeg er in diezelfde periode dan weer maar liefst 1,6 miljoen volgers bij. Dat heeft dus alvast wel geloond, die controverse voor hem, maar dat was niet zijn bedoeling. Ondertussen komt er ook een nieuwe wending. Macklemore die maakte bekend dat hij zijn 1 miljoen dollar aan inkomsten uit die tournee van Ed Sheeran wil schenken aan hulporganisaties voor Palestijnen. Nu, hij daagde Robert Kraft, de steenrijke zakenman die druk uitoefende om Macklemore te bannen van de tournee van Ed Sheeran, uit om hetzelfde te doen. En die heeft dat ook effectief gedaan, naar eigen zeggen nog voor de oproep van Macklemore. Alleen heeft Macklemore wel gezegd welke organisaties hij gaat steunen en die Robert Kraft niet. We weten dus niet waar zijn miljoen dollar naartoe gaat gaan. Ook Ed Sheeran zelf die komt met 2 miljoen dollar over de brug voor hulporganisaties in die regio. En zo krijgt dat hele verhaal dan toch nog min of meer een positief einde. En de zaak Israël-Palestina zorgt ook voor een nieuwe annulering voor het Eurovisie Songfestival. Ierland heeft officieel bevestigd dat het ook in 2027 niet deelneemt aan het Songfestival. Ierland was er tijdens de afgelopen editie ook niet bij en de Ierse omroep RTE die zegt dat het standpunt niet veranderd is en dat ze dus volgend jaar ook niet zullen deelnemen aan het Songfestival en de wedstrijd ook niet gaan uitzenden.
1: Nieuws.
0: En dan was er vandaag nog concertnieuws. Simply Red, die komen weer naar ons land. Vorig jaar hebben ze ook een concert gegeven. En in 2027 komen ze nog eens terug. Dat zal zijn op dinsdag 22 juni. Dan staan ze in de AFAS Doom in Antwerpen.
1: Nieuws.
0: En morgen dan spelen de Pussycat Dolls in diezelfde AFAS Doom in Antwerpen. De groep heeft ondertussen een lichtjes gewijzigde samenstelling, maar de opperpoes, Nicole Scherzinger, die is er wel terug bij. En omdat ze morgen in ons land zijn, geef ik vandaag al een paar vinyls weg van hun tweede album, Doll Domination. Met daarop onder andere When I Grow Up, I Hate This Part en Hush Hush Hush Hush. Je kunt zo'n exemplaar winnen als je mij kunt vertellen hoe de eerste hit van de Pussycat Dolls ook alweer heten. Ze haalden er in ons land zelfs de nummer 1 positie mee. Dus weet je dat, wat de eerste hit van de Pussycat Dolls was bij ons? En wil je die vinyl? Stuur me dan het antwoord in de Joe-app.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Begge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

Dat graag bij Joe. Alleen de hits die er echt toe doen. Depeche Mode en Enjoy the Silence. Don't Ya, dat was de allereerste hit van de Pussycat Dolls in ons land. Kelly Himpen uit Brugge en Helene Bonte uit Wetteren, die wisten dat onder andere en die krijgen van mij zo'n exemplaar van Doll Domination, het album van de Pussycat Dolls. Die dames die dus morgen in de AFAS Dome staan in Antwerpen. Daarstraks hadden we al een jarige Anastasia en nu nog een feestvarken. Koen Wouters viert ook zijn verjaardag vandaag. Hij wordt er 59.

Zometeen in de One at Wonder Battle twee heerlijke discoplaten. Dit was iets met wat meer gitaren. The Golden Earring en Twilight Zone. Als je fan bent van Golden Earring, dan kun je nu zondag misschien naar het Music Film Festival in Tilburg. Dat is net over de grens, dus dat is nog goed te doen. Je kunt daar in de namiddag namelijk gaan kijken naar een opname van een van de laatste concerten van Golden Earring in hun originele bezetting. En wat nog leuker is, er is ook een gesprek met Rinus en César, de bassist en de drummer van de band. Dat is dus nu zondag in Tilburg.

0: heerlijke samenwerking tussen Dua Lipa en Angèle. En ze heeft een nieuw lief, die Angèle. Een Frans magazine linkt haar aan een Amerikaanse regisseur, Steven Ross.
1: One Hit Wonder Battle.
2: One Hit Wonder Battle.
0: One Hit Wonder zijn, dat is volgens mij toch een klein beetje frustrerend, want dan heb je zo heel even mogen proeven van de zoete smaak van het succes. En voor je het goed en wel beseft, is de smaak in je mond niet zoet, maar bitter, want je scoort geen tweede hit meer. Maar goed, één hit is al beter dan geen hit. En dus hebben wij elke avond een battle die hun leed een klein beetje kan verzachten. Of toch voor één van de twee. Want ik laat zo meteen twee eendagsvliegen horen en jullie mogen kiezen welke ik nog eens voluit ga draaien. Dat kiezen, dat doe je in de Joe-app. Daar staan die twee platen. En het is vandaag een onmogelijke keuze. En toch zal het moeten. Dit is keuze nummer 1. Je mocht al eens van Ding Dong doen bij Anita Ward. You Can Ring My Bell werd een beetje gezien als een seksueel getinte tekst, die Ring My Bell. En toch was het oorspronkelijk, en dat is echt waar, een kinderliedje waarbij de tekst echt verwees naar iemand opbellen. Anita Ward, daar kun je voor stemmen, voor die Ring My Bell. Maar je kunt toch gaan voor deze? Ik zei het, hè, onmogelijke keuze. Deze disco-classic van Alyssa Bridges die heeft twee levens gehad. De eerste keer toen het uitkwam in 1979. Maar nog een keertje in 1994 toen het gebruikt werd in de cultfilm The Adventures of Priscilla, Queen of Desert. I Love the Nightlife. Alyssa Bridges dus, of Anita Ward, stemmen kan in de Joe-app.
1: One Hit Wonder Battle.
2: One Hit Wonder Battle.

Robbie Williams hier bij Joe op de donderdagavond. She's the one. Welke plaat zal zo meteen te horen zijn op Joe? Dat lag in jullie handen. De One Hit Wonder Battle met twee heel fijne discoplaten. Steve uit Zwijndrecht stuurde... Oeh, ik vind ze beide geweldig. Ja, dat snap ik, Steve, want ik eigenlijk ook. Maar goed, je kunt maar één keer stemmen. Dus het is een beetje van Kill Your Darlings als je meedoet met de One Hit Wonder Battle. Voor Els uit Kastelee was het gemakkelijk. Voor mij Alicia Bridges, easy peasy choice. En Bernard uit Deerlijk, die vond het ook een moeilijke keuze, maar is uiteindelijk toch voor Anita Ward gegaan omwille van de puurheid van het nummer. 65% voor de winnaar, 35% bijgevolg voor de verliezer. Dus ja, dat is toch eigenlijk redelijk duidelijk wat jullie willen horen. Is het Anita Ward of is het Alicia Bridges? Het is niet van Ding Dong. Anita Ward die mag terug inpakken. Alicia Bridges heeft de One Hit Wonder Battle vandaag gewonnen met 65% van de stemmen.

En die Joanna ging natuurlijk niet over een vrouw, maar wel over een stad, namelijk Johannesburg. Kimmy Hope, Joanna van Eddie Grant. Zeg in oktober, dan wordt een van de meest iconische albums van deze eeuw 20 jaar oud. Ik heb het over Back to Black van Amy Winehouse. En dat gaat gevierd worden met een heruitgave op vinyl. Maar het coole is dat het doorschijnende vinyls gaan zijn. 23 oktober, dan komt die heruitgave uit. Dit stond ook op dat album Back to Black. Amy Winehouse krijg je hier bij Joe met Rehab.

0: Ah, dat vind ik zo'n fijn plaatje. Departure en Rhythm of the Night kan er niet op blijven stilstaan. Maar dat is natuurlijk de bedoeling van dit soort nummers.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
2: We can't wait to meet the fantastic listeners of Joe. See you in Antwerp.
0: Ja, want ik heb straks nog tickets voor het Curiosity Festival. Maar Tom de Kok die heeft volgende week ook een hele mooie prijs. Namelijk tickets voor de Harlem Globetrotters. Die staan op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen met hun baskettrucjes en showtjes. Dat is echt heel leuk om te zien. Ik heb het een paar jaar geleden eens mogen meemaken. Dat is echt zot wat die allemaal kunnen. En heel amusant om te bekijken. Maar Tom die geeft daar dus tickets voor weg volgende week. En het zijn tickets voor je hele ploeg. Dat mag basketbal zijn, maar ook een korfbalploeg of een voetbal. Balploeg, of met je quizploeg zelfs, of met je koffiekletsploeg. Het maakt niet uit, zolang het maar een ploegje is. Wij hebben die avond op 4 oktober in de Lotto Arena een eigen Joe-vak. En daar kun jij dus met je ploeg in terechtkomen. Dus gewoon inschrijven op joe.be of via de app. En dat wordt sowieso plezant. En dan kun je volgende week meedoen. En dan win je misschien met je hele ploeg wel tickets voor die Harlem Globetrotters.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.

0: Meteor die komt eraan, die staat op de affiche van het Curiosity Festival. Dat betekent dat die festivaltickets zo meteen ook de deur uitgaan. En ik ga er nog een Bonnie Tylertje tegenaan gooien. Het is net 8 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: 7 uur, goedenavond. Het stadsbestuur van Oostende ligt lam. Het aantal migranten dat sterft onderweg naar Europa stijgt. En Union speelt de groepsfase van de Europa League. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details.
2: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken. En dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
1: De betrokken schepen zelf wil bij ons niet reageren, er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee, dat stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. En naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger en het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui en een graad of 22. En zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kans op zon en een graad of 20.
3: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Ja, ik vind het hier zo plezant dat ik eigenlijk graag er nog een uurtje bij zou willen doen.

het Groene Woud. Wil je zo'n ticket voor 26 september voor het Curiosity Festival? Geef me dan het antwoord op deze vraag in de Joe-app. Wat is de echte naam van Meteor? Naam en voornaam.

voor staat. Joris van Rossum, dat is zijn echte naam. Meteor, een van de artiesten dus op het Curiosity Festival. Kelly de Smet uit Evergem, Julie Dogen uit Oost-Rozebeke, Bart Portaal uit Kruibeke, Geert de Bruyne uit Aalter en Lisbeth Buissen uit Wichelen. Die winnen allemaal zo'n dubbelticket voor het Curiosity Festival. Ze winnen een ticket voor zaterdag, volgende week zaterdag, maar het Curiosity Festival is en dit weekend en volgend weekend.

Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Eros Ramazzotti, Cosa della Vita.
1: Het hitarchief.
0: Onze muzikale tijdmachine die dropt ons vandaag in 1974. Toen was ik nog niet eens geboren beter. Maar wat gebeurde er zowel 52 jaar geleden? Wel, het was het jaar dat Richard Nixon aftrad als Amerikaans president na het Watergate-schandaal. Bleek dat er met zijn medeweten afluisterapparatuur was geïnstalleerd in het hoofdkwartier van de Democraten. En dus trad hij af. En het was ook het jaar waarin Nederland met een immens trauma werd opgezadeld, want ze werden namelijk net geen wereldkampioen voetbal. En dat zit nog altijd diep daar bij de Hollanders. In de finale werd ze door West-Duitsland naar huis gespeeld. En hoe zat het met de hitlijsten op 17 september 1974? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: De gitaren van Mudd, we kennen ze toch vooral van Tiger Feet en Dynamite. Maar in 1974 stonden ze hoog genoteerd met deze Rocket.
1: Nummer 2.

0: Ida stond toen op nummer 2. En wie stond er dan op?
1: Nummer 1.
0: Wel, die nummer 1 was voor deze George McRae. Het nummer werd eigenlijk geschreven voor Casey and the Sunshine Band, maar de zanger van Casey and the Sunshine Band die kon die hoge noten in dit nummer niet halen. Het is echt waar. En dus werd het doorgeschoven naar deze George McRae. En die kon het wel. En hij scoorde er nog een monsterhit mee ook nog. 52 jaar geleden stond hij helemaal bovenaan in ons land met Rock Your Baby.

0: Er straks had ik al het Joe Pop nieuws, maar ja, als er nieuw nieuws binnenkomt, dan moet ik dat uiteraard ook meegeven.
1: Joe Pop nieuws.
0: Want ik was zo net even aan het scrollen door mijn Instagram en ongeveer een half uur geleden heeft Ronan Keating een filmpje gepost waarin hij aankondigt dat hij weer gaat toeren. Dat zal volgend jaar zijn en er staan allerlei grote steden tussen, waaronder Amsterdam, Keulen, Parijs en Antwerpen. Ronan Keating komt weer naar België. Op 7 september zal dat zijn in de Lotto Arena in Antwerpen. Informatie over ticketverkoop en zo, dat staat er nog allemaal niet bij. Dus ik neem aan dat dat in de loop van de volgende dagen nog wel zal komen. Maar hij komt dus naar ons land. Hij gaat weer toeren. Ronan Keating, 7 september, Lotto Arena in Antwerpen. Dit is hier nog eens met Lovin' Each Day.

0: Ronan Keating gaat weer toeren. 7 september komt hij ook naar ons land. Dan staat hij in de Lotto Arena in Antwerpen. Meer informatie over tickets, die heb ik nog niet. Maar het zal ongetwijfeld morgen of zo wel volgen. Dus hou zeker Joe in de gaten.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Zo in de verte zie ik het nieuws van 10 uur al aankomen. En dat betekent dat ik zo stilletjes aan ook op zoek moet gaan naar de ideale plaat om af te sluiten. En het kan eender welke song zijn, hè, zolang het maar de beste is van de hele avond. Als ik de Joe Top 2000 er bijvoorbeeld even bij neem, dan kan dat iets zijn van Prince, of van Tina Turner, of van Phil Collins, of van Metallica, waarom ook niet. Of je mag creatief zijn en met iets op de proppen komen dat niet in de Joe Top 2000 staat. Alles kan, zolang het maar een leuke, goede plaat is. Suggesties zijn welkom in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

laatste belletje. The Culture Club and Do You Really Want to Hurt Me? Voor de lessen en de beste zocht ik goede suggesties. Tanja uit Blaasveld die stuurde er alvast eentje door. Want die zit met haar hoofd al in het weekend. En dat komt er inderdaad bijna aan. Earth and Fire, dat is alvast een hele goede suggestie. Ik zei, het mocht van alles zijn. En dus kwam Alain uit Isegem met deze op de proppen. Altijd top om nog eens Rammstein te horen. Wat denk je daarvan? Wel, Alain, ik denk dat ik dat gewoon bij op de lijst ga zetten. Maar het kan ook iets heel anders worden. Bijvoorbeeld dit. Dat was dan weer een suggestie van Mikey uit Gent. Gala en Freed from Desire. Ook eentje om het weekend al een klein beetje te vieren. Peter uit De Pinte zou ik hier blij mee maken. The Sound of Silence van Disturbed. Maar ik denk dat ik hier heel veel luisteraars blij mee zou maken. Want die staan altijd heel hoog in de Joe Top 2000. Dus die gaat ook bij in de grabbelton. Ik had er straks al Mad in het hitarchief en dat heeft blijkbaar Johan uit Deinze geïnspireerd voor de lessen zijn de beste. Want hij stuurt Tiger Feet van Mad. Dat zou wel een hele goeie zijn, Stijn. Ah wel, Johan, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb nog niks beslist, dus het kan nog alle richtingen uit. Ga er nog heel even over na.

0: Dat is er eentje om de heupen op te bewegen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine and Rhythm is gonna get you. Zou een heel goede plaats zijn om dit programma mee af te sluiten. Maar ja, je weet hoe dat gaat op dit moment van de dag. Er is er altijd eentje die nog net een klein beetje beter is.
1: De beste zijn de beste.
0: En daarvoor moet ik deze avond naar Birnem, naar Marcel. Goedenavond, Marcel.
2: Goedenavond,
0: Ben. Marcel, hoe zag je dag eruit? Heb je gewerkt? Was je thuis? Wat heb je gedaan?
2: Een beetje van alles, want ben gepensioneerd.
0: Oh.
2: Dus, en gepensioneerd heeft altijd tijd te kort.
0: Zalig. Maar kijk, Marcel, je hebt je bijdrage aan de maatschappij al ruimschoots geleverd in de voorbije jaren. Dus nu is het tijd om te genieten. Zeg, Marcel, welke plaat wilde jij graag horen?
2: It's a Perfect Day van Lou Reed.
0: Ja, zeker. Sowieso al een heel mooie plaat. Wat is voor jou een perfecte dag, Marcel? Zo op een terrasje met een duvel? Of moet het iets actiever zijn?
2: Nee, iedere dag is in feite een goede dag.
0: Marcel, je bent een positieve mens.
2: Ja, want als want die plaat van Lodiet, ik heb daar weer een goede herinnering aan ook.
0: Mm-hmm.
2: Maar als een dag voorbij is, en dat doen de meeste mensen niet, ze denken allemaal op de negatieve dingen. Maar als ik de dag bekijk, een slechte dag bestaat niet.
0: Ja, dat is zo. Er is altijd wel iets positiefs te vinden.
2: Ja, en ik vind dat een rustgevende plaat ook.
0: Zeker, absoluut. En er past een mooi gedichtje bij, Marcel. Het is goed in eigen herten kijken nog even voor het slapen gaan. Ken je dat?
2: Nee, dat ken ik niet.
0: Dat is ook niet erg. Maar het past eigenlijk perfect bij die plaat die je vandaag wilde horen. En ik ga ze draaien. Hey Marcel, geniet van je plaat en ik wens je alvast een fijn weekend.
2: Ja, voor u hetzelfde, Stijn.
0: Dag!
2: En ook nog een prettige avond.
0: Dag! Joe.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: meteen Date Night met Alex Agnew. Eerste nieuws van 10, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Het stadsbestuur van Oostende ligt lam. Dag 2 van de staking bij Sky is op Charleroi. En Union zit in goede papieren. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details.
2: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook, eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
1: De betrokken schepen zelf wil bij ons niet reageren, er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi, voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober, omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. En naar de Europa League voetbal dan, daar speelt Union op dit moment uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. In de groepsfase is dat. Aan het begin van de tweede helft staat Union daar 0-2 voor. We krijgen overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden dan. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon zaterdag tot 22 graden. Zondag een graad of 20 en begin volgende week krijgen we nazomerweer.
3: Tess op date met Alex Agnew. Naam?
4: Alex Agnew.
3: Leeftijd?
4: Goh, ik ben nu 53. Ik word 54 in december. Damn.
3: Relatiestatus?
4: Getrouwd.
3: Kinderen?
4: Eentje, een dochter. En die is nu 18 en die gaat nu op kot. Dus ik ga terug veel tijd met mijn vrouw doorbrengen.
3: Troetelnaam?
4: Troetelnaam? Oh, goh, man. Ik denk dat ze mij meestal van thuis uit noemden ze mij Alexi. Mijn vrouw noemt mij gewoon Alex. Of jij gaat door. Zodat. Of lieverd soms ook. Schat, honnepon, maar dat is sarcastisch. Dan weet ik dat ik weer iets gewoon moet doen dat ik niet leuk vind. Ja, dat het ongeveer, denk ik. Ik weet het niet. Schatteke. Dan denk ik altijd, ach, krijg een opdracht.
3: Bezig met?
4: Stand-up comedy, al heel lang eigenlijk, al 25 jaar. Maar nu bezig met mijn show in de Afas Dome, die dat in oktober... 8, 9 en 10, denk ik, moet ik daar spelen. Ik ben die show nog aan try-outen. Ik begin terug al mijn try-outs na de vakantie. Ik ben ook een zanger. Ik zit ook in een band die dan een tribute is aan The Doors. En nog andere dingen.
3: Gelukkig op een schaal tot 10.
4: Eigenlijk heb ik in mijn leven alles om een 8 of een 9 te zijn. Maar dankzij mijn eigen hoofd zit ik vaak rond de 3 of 4. Ik ben iemand die dikwijls niet zo heel gelukkig is.
5: Oei, en hoe komt dat dan?
4: Gewoon altijd geweest. Van kinds af aan altijd al. Maar tegelijkertijd kan ik ook heel goed gezien door het leven gaan. Zo. Dat is heel funny, maar ik ben zo nogal heel wisselvallig. Ik heb nogal serieuze mood swings.
5: En is dat omdat je dan veel piekert? Of?
4: Ja, ik ben een piekeraar. Ik ben ook iemand die veel te veel nadenkt eigenlijk. Een overthinker, zoals ze dat in het Engels noemen. Ja.
5: Oké, okay. En heb je geen trucjes ontwikkeld door de jaren heen om daar...
4: Sporten. Ik ben eigenlijk vooral iemand dat dan gaat boksen of zo. Dat doe ik heel graag. Of kijk dan, of lezen doe ik ook graag. Dat zet heel je brein in dat één ding, zo dat je moet focussen. Eigenlijk is bijvoorbeeld een smartphone voor mij heel slecht. Zo constant van die kleine indrukken, zo dat is eigenlijk super slecht. Want dat zet mijn brein nog veel harder in gang. Ik moet dan eigenlijk terug gas terugpakken door te zeggen... Pak een boek en pak iets om je op te concentreren.
5: En wat is het laatste waar je nog over hebt gepiekerd? Of wat kan dat gaan?
4: Dat gaat over de show in Sportpaleis. En wat ik nog moet aanpassen aan de show. En dan kan ik daar veel te lang over nadenken.
5: Ja. Zeg, dat gelukscijfer, wordt dat ook enorm bepaald door je privégeluk?
4: Ja, maar veel meer door mijn professioneel geluk, merk ik wel. Ik merk dat mijn privégeluk over het algemeen best oké is. Allee, ja, ik heb ook wel wat familiale toestanden gehad waar ik niet over ga uitweiden, maar die dan niet leuk zijn.
5: Ja.
4: Ik heb ook nogal een heftig verleden met heel veel dingen. Dus er zijn wel veel dingen waar ik van denk, ja. Maar ik ben wel nooit zo die... Ik kom van een andere generatie. Ik ben Generation X. Ik ben geboren in 1972. Ik ben opgegroeid in de jaren 80. Wij waren geen verzameling van trauma's. Wij waren mensen die dingen meemaakten die niet cool waren. En dan zei iedereen, get over it. Dat is eigenlijk een beetje hoe dat ik ook ben opgegroeid en ook een beetje opgevoed. Want ik ben ook niet de grote emotionele delers. Hè? Omdat ik ook die enorme uitlaatklep heb op een podium. Dat is bij mij zo hard een manier van alles dat erin zit eruit te gooien. Dat ik minder de nood heb om dat heel de tijd in mijn persoonlijk leven
5: te doen. Dus alles wat jij op het podium vertelt is ook echt waar?
4: Aangedikt wel, bedoel ik. Of in sommige gevallen reageer ik veel beter in mijn comedy dan dat ik reageerde in het echt. Of reageer ik veel slechter dan dat ik in het echt reageerde.
5: En vindt uw vrouw dat altijd leuk?
4: Ja, die kan daar heel goed mee om, moet ik eerlijk toegeven. Er zijn sommige dingen die hij maar ene keer ooit tegen mij heeft gezegd. Dat ik iets over mijn dochter vertelde en dat hij zei, ah,

0: Late Night. Tess op date met Alex Agnew. De eerste liefde.
1: Oh my god. Ik ben ten eerste een hele slechte dater. Ik was ook... Tot mijn 20 jaar was ik even populair bij vrouwen als lepra of zo. Allee, dat was echt,
2: kan
1: nee,
2: niet.
1: Nee, dat is keihard wel. Je zou ervan verschieten, maar het is zo. Maar ik was gewoon heel... Ik denk tot mijn 16 droeg ik zo kleren die dat mijn moeder voor mij kocht.
2: Ah, ik dacht, maakte dat je
1: nee, nog, ja, nog, dat, nog een gratis, want ze kan het. Dat is nog het beste van allemaal. Ah, die heeft haar eigen trouwkleed gemokt en zo.
2: Ah, ja.
1: Mijn mama kon heel goed naaien. Maar in more ways than one. Nee, ik gaf daar niet om als jong manneke. Maar ik was ook heel, ik las heel veel boeken en strips en ik keek heel veel films. En ik was ook heel veel bezig met zo fantasie. En ik zat heel de tijd in mijn kop. Heel veel van mijn tienerjaren die waren vooral... Naar feestjes gaan, mij keihard amuseren en al mijn vrienden een lief zien hebben. Dat is eigenlijk wat dat was.
2: Zielig.
1: Ja, ik ben echt die gast. Dat is kei erg, maar dat is waar. Ik ben zo dat liedje How Soon Is Now van The Smiths. Dat was ik, hè. So you go to leave on your own and you go home and you cry and you wanna die. Dat was zo dat, hè. You go and you stand on your own and you leave on your own. Alleen, ik had vrienden, dus ik stond daar niet helemaal alleen. Ik was niet onpopulair qua... Ik kon mensen keihard laten lachen. Dat kon ik van vrij jong al.
2: Yeah.
1: Wat voor mij altijd de manier was om mensen rondom mij te krijgen. Ik kon heel goed vertellen. Dus als ik een film gezien had, dan vertelde ik daarover op de speelplaats. En ik kon dat klaarblijkelijk ook zo geanimeerd vertellen dat ik echt een kring mensen rond mij had. Die zo, hey, hoe was die film? En dan begon ik te vertellen en dan moesten die ook... Ik kon ook al die dialogen instant van buiten. Dus ik deed dat dan ook na. Of Eddie Murphy, toen had hij Raw and Delirious. Zo die twee comedy shows uit de jaren 80. Die is op videocassette in de videotheek kon zien. Ja, die kende ik van buiten. Dus ik kende al die grappen ook.
2: Alleen de vrouwen hingen aan de lippen dan
1: toch? Nee, de mannen. Ik zat in een jongensschool in het middelbaar. Dat waren allemaal... Ik had direct allemaal... Ik had vrij snel vrienden.
2: Maar kwam je nooit daar buiten vrouwen tegen?
1: Jawel, want ik had een goede vriendenkring die dat dan bij mij in de buurt woonde. Zo. Ik woonde op de Fruitoflaan in Berchem en we hadden zo een aantal mensen die er woonden. Wij kwamen dan altijd bijeen met die vriendenkring. En er zaten ook allemaal vrouwen bij, daar kwam ik allemaal goed mee overeen. Die moesten allemaal keihard met mij lachen, maar ik was de ultieme friendzone-man. Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kon praten, gelijk met u, dat zou kei tof zijn. En ik dacht, maar die poept hem wel, hé! Hey. dat was echt letterlijk wat ik toen dacht. Dat ik dacht, ik was gewoon... Die hadden allemaal een brommer, ik en niet. Ja. Dat waren allemaal ook dudes die zo weggingen op discotheken. Ik deed dat niet graag. Ik ben een aantal keer mee geweest, maar ik vond dat vreselijk.
2: Oké, zeg maar, wacht. De liefde, wanneer is die dan op je pad gekomen?
1: Dat was een meisje, dat was een goede vriendin van mijn jongere zus. Die dat ik ook al heel lang kende. En wij kwamen ook heel goed overeen, maar dat was ook nooit echt... Dat gebeurde niet echt. Totdat ik zo 20 was en zij was toen 18 of zo, denk ik. Die is iets jonger. En toen was dat zo een moment dat wij zo voelden van... Oh, en ik durfde dat nog altijd niet te zeggen, maar dan had hij echt zoiets van, ja, ga je nu iets zeggen of niet? En dan zei ik letterlijk, ja, zou jij mijn vriendin willen zijn? En dan is dat gebeurd, maar wij zijn helemaal niet lang samen geweest, ook niet. Ik was eigenlijk een tussenstop tussen haar en haar ex-vriend.
2: Ja.
1: Maar, en dat was ook direct, ja, omdat ik natuurlijk, ik was zo, dat is iets dat ik ook doe als je... Of dat ik deed, ik zal het zo zeggen, als je heel jong bent. Je denkt ook direct dat de allereerste persoon waar je mee samen zit, dat moet zo de vrouw van je leven zijn.
2: En dat dacht ook zo.
1: Ja, ik dacht zo. Maar dat was helemaal niet.
2: Ja.
1: En dan zat ik daar en ik dacht, ja, damn, wat is dat dan? En dan heb ik zo die periode gehad dat je zo de professionele cynicus wordt. Zo dat, ach, echte liefde, het is allemaal nonsens. Maar dat was eigenlijk ook niet waar, want dat was eigenlijk wel wat ik wou. Ik wou wel iemand waar je van zegt, daar wil ik heel mijn leven mee samen zijn. Maar ik heb dan wel een goeie, zo de tweede relatie was geen relatie, dat was meer een friends with benefits verhaal. Maar dat was eigenlijk kei tof. Omdat dat gewoon iemand was waar ik kei goed mee overeenkwam. En wij hadden seks. Van tijd tot tijd.
2: En dat werd uitgesproken?
1: Ja, ja, dat was allemaal oké. Dat werd niet verwacht. Wij waren geen... Ik eiste niks op van haar. Zij ook niet van mij. Ja. Wij gingen gewoon samen met een vriendenkring. Wij gingen dingen doen.
2: Dat was toch wel redelijk nieuw voor die tijd?
1: Ja,
2: nee?
1: Maar dat was niet uitgesproken. Die haar ouders, die haar mama en haar man, dat waren zo twee mega hippies. Maar die waren zo... Er stond een hele dag reggae op. Bij hun thuis. En die waren ook met een hele hoop vrienden. Zo. En iedereen kwam er over de vloer. Die noemde haar mama ook bij haar voornaam. Dus, en die, wij kwamen binnen en dat was ook gewoon zo... Hey. En die noemde mij ook altijd Alexi, die moeder trouwens. En die zei ook altijd, hey Alexi, hoe is het? Ja, alles goed. En dan zei dat meisje van, blijf je slapen vanavond? En dan had ik zoiets, oh ja, oké. Okay. Hey. En zo dat.
2: Ja, ja.
1: Maar dat was nooit zo dat... Er was niks geforceerd dan. En dat was eigenlijk heel tof. Dat was eigenlijk een beetje wat ik nodig had om zo, ja, ten eerste al eens regelmatig seks te hebben. Want laten we eerlijk zijn, mijn tienerjaren waren een zeer pijnlijke zaak van VHS-pornotapes en boekjes verstoppen in mijn slaapkamer en krokante sokken. Allee, ja, dat was een gruwelijke tijd, was het. Maar dat was een hele hoop... seksuele frustratie, denk ik. Ja, ik denk dat het was. Wat ik wel nooit heb afgereageerd op mijn vriendinnen of zo. Dat heb ik nooit niet gedaan. Ik was nooit iemand dat zo... Maar ik was wel heel zo... Oh man, wanneer gaat dat nou eindelijk gebeuren? Want ik was nogal redelijk... Ik had wel een libido of zo. Ik was wel heel de dag door, liep ik rond van... En heel de dag in de klas zo alleen maar denken aan seks. Maar zo echt oververmoeiend was dat eigenlijk. Als ik er nu over nadenk, denk ik, Jesus Christ, gast.
2: Had jij nog sokken in je kast liggen eigenlijk?
1: Ja, ik ben ook degene die de blote voeten in mocassins heeft ingevoerd. Nee, dat is totaal niet waar. Gewoon omdat al mijn sokken op waren. Iedereen denkt dat Don Johnson in Miami Vice was, maar dat was een kick. Nee, maar dat is gewoon, ja, nee. Ik was, ja, dat is zielig, hè.

0: Tess op date met Alex Agnew. De eerste liefde.
1: Zeg, maar de friends with benefits en zo. Een korte relatie om even te oefenen. Hè, waar je moet kussen, maar dan zijn ze niet kwetsbaar of zo. Hè?
2: Nee, de eerste keer dat ik kwetsbaar was, dat was met de... Met de vrouw waar ik het langste mee ben samen geweest, voor mijn vrouw nu, waar ik nu mee samen ben. Dat was mijn lief voordat ik Jasmin leerde kennen eigenlijk. Una heette die. Was een Nederlandse. Maar toen, dat heeft dan ook weer keilang geduurd voordat wij samen waren. Dat was ook zo een jaar, denk ik, dat ik die goed kende. Dat ik er veel bij ging zitten in het café. Zij had dat ook al wel door, denk ik.
1: Maar omdat je het dan niet voelde of omdat je gewoon niet durfde?
2: En dan had hij altijd zoiets een lief. En dan zag ik die weer even niet. En dan was hij veel met dat lief aan het opschokken. Ja. Dan ging die relatie naar de kloten. Want die hield dat ook nooit langer vol dan een paar maanden met iemand. En dan was dat terug. Kreeg ik telefoon. En op den duur dacht ik al, is het gedaan met je lief? He, zo, maar ik zei dat niet, want ik was een lieve jongen. Dus ik zei, hey, lang geleden, hoe is het? Ja, gaan we nog eens iets drinken? Wel, ja. Oei, amai, het marcheerde niet, of wat? En toen zijn wij naar Romeo en Juliet gaan zien. Baz Luhrmann's een film. En zij zegt van, ja, wat vond je eigenlijk van die liefde van Romeo en Juliet? En ik zeg, oh ja. Hè. En bla bla bla, wij zijn zo wat aan het tetteren. En ik denk, oké. Die wil precies nog niet naar binnen. Hè, zo, want meestal als ik die afzette, was allee, bye. Hè. Kus op de kaak en weg. En dat was niet, dus ik denk, oké. Ja. Hè. We zijn nog wat aan het babbelen. Het was ook koud, dat weet ik nog. Het was echt in de winter. We zaten zo buiten. En ik denk, oh, fuck man, dat is hier koud. Hè? En ineens zegt hij, wat zou je denken als ik zou zeggen dat ik af en toe zin heb om u te kussen? En ik zat daar zo en ik zeg, zou ik helemaal sprakeloos zijn? En dan begon ik nog schend 10 minuten te ratelen. Ik zou niet weten wat ik allemaal gezegd heb. En dan hebben wij gekust. En dan zijn wij naar binnen gegaan. En dan is het begonnen. Dan zijn wij 5,5 jaar samen geweest. Wij zijn ook verloofd geweest en al.
1: Oh.
2: En toen kwam ik Jasmin tegen. Die relatie was al niet goed aan het gaan. Zo. Dat was al een hele tijd dat dat een bergaf aan het gaan was. Wij waren net elkaar aan het groeien.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk gewoon simpel. Ik was aan het beginnen met mijn stand-up en dat was een beetje aan het vertrekken. En ik begon in een heel ander milieu terecht te komen dan zij. Zij was in een milieu van... zelfontwikkeling en cursussen over geleide meditatie. Ja. En ik was tegenovergestelde daarvan. Ik denk dat ik nooit de man van haar leven geweest ben. Dat hij dat wel een tijd ook gedacht heeft. Want anders zouden niet zeggen, we gaan trouwen. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat was vanaf het moment dat ik die ten huwelijk had gevraagd. En dat was ook heel lullig. Dat was helemaal niet cool of niet tof. Of niet. Dan was dat precies alsof wij toen hadden gezegd, zo, het wordt tijd om meteen te gaan. Want dan begon alleen maar op te vallen wat wij allemaal niet meer gemeen hadden.
1: Okay.
2: En hoe werd dat wij... Ineens werd er ook niet meer gepraat over dat trouwfeest of over... Dat werd allemaal zo... En dat was wel het moment dat ik dacht, ja... Ik denk niet dat dit het is. En zij al, voor haar al zeker niet. Maar toen was ik Jasmin ook al tegengekomen.
1: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog... Welke tips zou je graag je 16-jarige zelf geven?
2: Go for it, dude. Probeer eens iets. En wat maakt het uit? En vooral, uw eerste lief gewoon niet de liefde van uw leven zijn. Dus leg die lat niet zo belachelijk hoog.

0: Night. Tess op date met Alex Agnew. Verkenningsronde.
1: Ja, je zegt gelukkig in de liefde, daar mag
2: Klopt.
1: Ik van uitgaan.
2: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut.
1: Hoe lang al?
2: 25 jaar, denk ik. Zoiets al. Ja, we zijn al 24 jaar samen, denk ik. 14 jaar getrouwd. En een dochter van 18 nu. Hè. Dus,
1: Hoe heb je elkaar leren kennen?
2: Op café. Eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dat was zo typisch aan zo'n avond. Ik was toen nog samen met Oona, maar dat was al, die relatie was niet goed aan het gaan. Ik was aan het werken in de Vlaamse opera. En ik ging met twee collega's van de opera iets drinken in de Seine. Dat is een café dat nu de Charleroi is, op het Zuid. En ik zit buiten met die twee gasten op terras. En ik kijk naar binnen en ik zie gewoon een meisje dat naar mij aan het kijken is. En ik kijk terug naar haar. En voor een of andere reden, ik weet ook niet waarom, doe ik gewoon zo naar haar. Zo. Ik geef die zo'n hele theatrale knipoog. En zij doet dat terug naar mij. Dus ik begin te lachen en ik doe zo. En zij doet dat ook. En wij beginnen zo allemaal van die koppen om elkaar te trekken, maar altijd in de lach te schieten. En ik dacht, dat is een kei grappige griet eigenlijk. Ja. Ik vond dat een heel mooie, maar ik vond die gewoon ook al direct, ik moest er ook al direct mee lachen.
1: Ja.
2: En een van mijn maten van die twee collega's, die ziet dat ik dat doe, en die draait zijn eigen om en die doet zo, hey. En zij komt naar buiten, dus dat bleek dat zij die twee gasten kende waar ik mee werkte. En zo, hey Jasmin, dat is Jasmin, Alex. En ik zo, hey. En die komt erbij zitten en we zijn zo wat aan het babbelen. En ik denk, amai, dat is wel een kei knappe. En dat was ook een hele leuke zo.
1: Yeah.
2: En dan waren we zo een paar weken verder. Ik had er niet meer aan gedacht.
1: Serieus?
2: Ja, maar dat was ook niet meer aan gedacht. Als in, die zat niet heel de tijd. Ik dacht gewoon, dat was eigenlijk kei tof, maar... Yeah. Verder, ja, ik was nog altijd samen. Ik was verloofd. Ik zat niet daar.
1: Ja.
2: Oona die ging toen een week ging die op retraite in de Ardennen. En ik zat dan alleen thuis die week. En ik zit de eerste dag dat ik aan het werken ben en die is weg. Komt weer al die collega van mij en die zegt... Hey Alex, vanavond naar de scène een beetje. Ik zeg, dat zal wel zijn. Ik ben alleen thuis, dus let's go. En die avond... zit ik daar en wij zijn aan het feesten en aan het lachen. Het is ook echt een feestje dat loopt uit de hand. Er is een DJ en dat is er allemaal. Hey. We zijn aan het gaan. En die komt binnengewandeld. En ik denk, ach, ja, dat was de die. En die zie mij ook en die doet zo, hey. En wij zo tegen elkaar, wij beginnen te babbelen, bla, bla, bla. Lachen, gezellig. Hey. Nog gezelliger. Het einde van de avond... zijn wij ook alle twee, wij waren niet patrol, maar wij hadden wel alle twee ook gedronken. En ik zeg, hey, zei, ja, ik kon door. Ik zeg, ja, ik kon ook door. Ik zeg, woonde jij hier in de buurt? Of en zei zo, ja, ik woon daar. Ik zeg, ja, ik zal u anders afzetten. En zo, gentleman als ik ben.
1: Niet met bijbedoeling.
2: Ja, eigenlijk niet, ik weet het niet, een beetje. Maar niet met bedoeling om daarmee naar boven te gaan. Zeker niet. Ik ging die eigenlijk afzetten, maar er was iets in mij dat zei, doe dat niet. Wat zit ik aan hem doen? Je bent verloofd, Alex, wat doe je nou? En ik wandel met haar naar huis en ik zet die af. Ik zeg, allee, salut, tot de volgende keer. Ja, bye. En wij kussen en wij blijven kussen. En dat was zo, oh, god damn it. Ik voelde dat ook al in mijn kop van, dat is niet goed, hè, Alex. Ja, en toen heet dat nog een tijdje... dat wij zijn toen niet direct iets begonnen. Ik ben niet mee naar boven geweest. Ik heb ook tegen haar gezegd. Ik zeg, god damn, fuck, wat denk ik aan het doen? Ik ben verloofd.
1: Yeah.
2: En dan heb ik één avond gehad dat wij wel samen in bed beland zijn. En dan heb ik dat direct gezegd tegen Oona. En dat was dat ook gedaan. Dus dan was dat de week daarna woonde ik bij mijn mama. Want ik had geen appartement ook niet. Ik woonde samen met haar. En dan ben ik ook niet begonnen met Jasmin. Dat is dan het zotse, want Jasmin zou nu tegen mij kunnen zeggen... jij vond dat vervelend dat die een ontlijntje gehouden werd... maar dat heb ik met haar een beetje gedaan.
1: Allee?
2: Omwille van het feit dat ik helemaal niet klaar was voor een nieuwe relatie na 5 jaar. Dus dan hebben wij een jaar of zoiets, of iets minder... ik denk een dikke 7, 8 maand... dat zij heel verliefd op mij was, maar dat ik daar niet mee begon... en dat ik dan allerlei... one night stands en het wat uithangen en zo. En ik won toen ook het Leids Cabaret Festival. Ik had toen ook een hele korte, superstormachtige relatie met iemand waar ze... ik kon die niet bij naam noemen, maar ik zal zo zeggen... de uitspraak is, you don't fuck crazy. Want dat is meestal hele goede seks, maar al de rest is verschrikkelijk ellendig. dat was dat.
1: Oké.
2: Okay. Ook het soort vrouw die kei rock en roll is, die dat ik nu van ver zie aankomen ook. Ik trek altijd mijn lessen daaruit. Als ik zo'n vrouw ontmoet, dan denk ik, ah ja, jij bent zo die one of the guys, kei grappige, coole griet, maar jij zei, dat is echt bad news van begin tot einde. Dus dat was ook weer een les dat ik geleerd had, maar ik heb toen wel even zo, zeg je dat, alles uit mijn systeem gegooid, dat ik mijn systeem moest gooien.
1: Maar misschien was dat wel nodig.
2: Dat was nodig, ja. Anders waren wij niet meer samen geweest. Ja. Ben
1: en
2: ik
1: je
2: zeker
1: hebt ook
2: van.
1: Al zo een, ik zal het rustige jeugd noemen.
2: Ja, dat was eigenlijk heb ik die rustige jeugd ingehaald op 7 maanden tijd. Dan heb ik het echt uitgehangen.
1: Ja. Ja, een man moet toch wel wat geleefd... Allee, vrouwen daarom ook. Maar een man moet toch wel zeker wel wat geleefd hebben.
2: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat... je moet gewoon... Wat ik altijd... Ik vind dat zijn heel mooie verhalen. Als iemand zegt, hè, high school sweethearts. Mm-hmm. We hebben elkaar leren kennen toen we 16 waren. En we zijn nu al 25 jaar getrouwd. En dan denk ik, ja... Er gaat een moment komen als jullie tegen de 40 zijn. En die midlife komt eraan. Dat jullie alle twee gaan denken, is dit alles? En dan gaat het beginnen. En dat heb ik al zo vaak gezien.
1: Maar dus, wel goed dat je die periode hebt gehad. Maar wel straf dat je vrouw je dan nog met open armen terug heeft ontvangen.
2: Daar ben ik die nog elke dag dankbaar voor. Dat heb ik zelfs nog wel een aantal keer tegen haar echt gezegd.
1: Ja. En dan ze uit de kast moeten halen dan?
2: Nee, dat viel mee. Want er was dan een periode dat... Ja, die heeft mij dan meegemokt met zo van die Therese, waar dat die van dacht, waarom in godsnaam? Hè? Mm. Dus die hetzelfde, hè? Die was ook kwaad op mij. Hè? Yeah. Die dacht echt van, debiel.
1: Yeah.
2: En dat was na een tijd, dacht ik ook, ja, omdat ik die altijd miste. Zo, ja, dan zeg ik, ja, het is beter om elkaar even niet meer te zien. Ach, ik was echt die een debiel. Dan zei hij, oké. Okay. En dan kwamen wij elkaar tegen en was dat weer kei tof.
1: Ja.
2: Of dan als er dan iets was, dan denk ik, ik zou eigenlijk met Jasmin willen babbelen, want die is kei goed om mee te babbelen.
1: Mm.
2: Dat was na een tijd, dat was dan, dat weet ik nog, we hadden zo'n aantal keer wel zo wat terug, even bij elkaar in bed beland, maar dan verder niks.
1: Mm-hmm.
2: En zij was dan zo van, zij kon dan tegen haar eigen zeggen, ik ben daar oké mee, maar die was daar eigenlijk niet oké mee. En dan had ik een moment, dat herinner ik me nog keigoed, want dat was, ik zat aan de zee met een goede maat van mij, Thomas Smit, by the way, de andere comedian. En Jasmin die ging afkomen op haar verjaardag. En we waren op strand samen, ik en mijn jaar. En ik had echt zoiets, ik dacht, Alex, als jij nu daar weer die kust en jullie belanden weer al in bed boven... Dan moet het eigenlijk menen. Je kunt die dat niet blijven aandoen. Dat kun je niet doen.
1: Mm.
2: En toen heb ik gezegd, wat denk je? En zij had zoiets. Zo van, meende jij dat? Zo dat eigen gevoelde. Ja. Maar toen heb ik dat uitgesproken. En eigenlijk zijn we sindsdien samen. Dus dan is dat ook. Dan was het ook wat het moest zijn.

0: Tess op date met Alex Agnew. Het vluggertje.
1: Boxershort of slip?
2: Ah, boxershort. Ja.
1: Een tatoeage met betekenis of liever een blanco canvas? Nu, je hebt wel wat tatoeages, ja, maar zie je dat ook graag?
2: Bij haar, die heeft er geen één.
1: Ah, nee.
2: Maar die heeft ook een reden voor die lang last gehad van psoriasis.
1: Ja.
2: Dus een tatoeage is een wonde, dus psoriasis kan zich er rond zetten.
1: Ah, wist ik niet.
2: Dus en die heeft daar nu geen last niet meer van, want die pakt er een bepaald medicijn voor dat keihard werkt. Maar die heeft dat nooit niet laten doen. Maar ik vind dat eigenlijk, ik vind alle twee mooi.
1: Okay.
2: Voor mij moet dat niet.
1: Je hebt er heel veel, maar zijn er ook op plekken, intieme plekken?
2: Nee.
1: Ah, nee.
2: Nee, daar heb
1: dat blijft
2: niks,
1: blanco canvas.
2: Goh, ja, dat is al erg genoeg.
1: In het openbaar affectie tonen of liever discreet?
2: Ik vind wel dat je in het openbaar affectie moet kunnen tonen. Ik vind dat tof.
1: Ja.
2: Van die openbare affectie toonkoppels word ik wel wat zenuwachtig van. Zo degene die dat zo heel de tijd doen. Mm. Dan denk ik, oh, get a room. Zo dat. Ja.
1: Spontane seks of ingepland?
2: Spontaan vind ik toffer. Ingepland is eigenlijk eerder de realiteit van mensen met drukke levens.
1: Maar wat ook wel vaak is, nee?
2: Wat heel vaak is, ja. Wat veel vaker is dan niet eigenlijk.
1: Heb je dan vast een dag?
2: Nee. Nee, maar wel zo'n moment dat we zeggen, oh man, zeg, die is alweer al even geleden. Ja. En dan zo, allee, hoe zie je volgende week eruit? Zo dat. Dus dat is wel een beetje, ja. of zo'n... Zo'n booty call, zo. Dat doe ik ook wel soms. Zo bellen en zeggen, hey, heb je iets te doen deze namiddag? En dan hoort hij al om mijn stem van... Dan zegt hij, nee, eigenlijk niet. En dan heb ik zoiets, oké, dan... Zo dat.
1: Ah, toch?
2: Dus dat wel. Dat wel.
1: Dan maak je het ook wel wat spannend.
2: Maar ja, man. Maar ik vind het soms ook wel eens leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk dat dat onverwacht gebeurt. Dat zijn ook meestal de memorabele zo ook. Ja. Degene waar je van denkt, dat hadden we niet zien aankomen. Maar het was tof dat het gebeurd is. Maar ja, dat is wel een realiteit, denk ik. Als je koppels hebt die dat allebei werken en allebei hun uren hebben. En een kind ook. En al die... Ja, je weet, je leven loopt vol met van alles en nog wat. Hè.
1: En zijn jij dan degene die echt zo aan de bel trekt?
2: Ik ben degene die meestal zo wel eens een keer laat vallen van... Hey, denk je dat? Maar, en dan, mijn vrouw is dan ook altijd wel... Ja, god, het is al lang geleden. Hè. Maar schatje, vandaag, dat. En heb ik zoiets, ja, geen stress, maar ik kon het wel even laten vallen. Ik zeg dan ook altijd, ja, het zou pas vervelend worden als ik dat echt niet meer vraag. Hè. Zo, ik denk dat wel leuk is, dat je nog altijd door hebt. Het is ook goed om nee te zeggen, maar wel te weten, denk ik... Ja, maar als ik nu ja zeg, dan dat is wel wat een beeld.
1: Ja.
2: Dat denk ik niet dat zo slecht is. Nee. Dan dat je zo eerder denkt... Maar die heeft er echt al 3 weken... Die kraait daar niet meer naar. Of zo. Het is ook wel belangrijk dat je nog altijd wel om elkaar laat zien. Van, hey,
1: vind je nog altijd aantrekkelijk.
2: Je mag er nog altijd wel zijn. Zo. Dat, ja.
1: Terugspoelen of vooruitspoelen? En naar waar?
2: Ik wil nog altijd hopen dat er nog altijd iets zotter gaat komen.
1: En wat zouden we dan willen weten in de toekomst?
2: Hoe het met mijn dochter gaat, denk ik. Ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Dat ik wel wil weten van... Komt die op haar poten terecht? Waar gaat die naartoe? Wat gaat die doen? Misschien dat die ooit zelf...
1: Is er nog geen idee?
2: Jawel. Ja. Die heeft een heel goed idee. Die begint... die vangt er studies aan in Hasselt. Die gaat op kot. Studeren bij PXL Music, die doet piano en keys en die kan ook keigoed zingen.
1: Okay.
2: Die gaat muziek doen.
1: Okay.
2: Dat is een muzikant, dat gaat dat worden. Keihard, waar moeder ook is, wat ik ook ben eigenlijk. Dus dat is wel grappig dat maar bij zij is dat eigenlijk nog getalenteerder, vind ik.
1: Altijd eerlijk of een leugentje om bestwil mag wel af en toe eens.
2: Ach, een leugentje om bestwil geloof ik wel in. Zo, die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
1: Maar dat is omdat je het niet durft zeggen.
2: Voilà. Maar ja, een leugentje om bestwil betekent meestal dat je het niet durft te zeggen. Ik ben niet echt een leugenaar, ik ben een hele slechte leugenaar. Je hebt dat direct door bij mij. Dus...
1: En is mijn gat te dik in dit kleed?
2: Ja. Kom op, Tess, Jezus Christus, wat moet ik daar nu mee doen? Nee, helemaal niet.
1: Ah, dank je, Alex.
2: God damn it.
1: opkroppen of eens flink ruzie maken?
2: Ruzie maken is altijd veel beter. Opkroppen is echt een van de slechtste dingen dat je kunt doen, vind ik.
1: Maar gewoon alles op tafel gooien of echt ruzie maken? Is dat nog heftig bij jullie?
2: Dat kan. Dat kan nog. Dat kan van tijd tot tijd is dat nog echt wel, ja.
1: Ja.
2: Ja. Heftig als in shit. Dat je je eigen zin hoort zeggen en denkt... Ja. I'm gonna have to come back from that one. Want ik ben een gemene ruziemaker.
1: Ah, echt?
2: Ja. Ja, ik ben nooit fysiek, maar ik ben wel heel... ik heb mij wel bezondigd aan verbaal geweld in mijn leven. Ja, gaan voor de zere plek.
1: Oh.
2: Gaan voor de... Ah, daar doe ik het zeer. Ah, wel. Zo dat, ja. Maar ik moet wel zeggen, de meeste van onze ruzies zijn eerder alles op tafel gooien dan zo klinken en ambras. Ja. Het is precies het einde van de relatie. Zo. Dat hebben wij echt niet elke week. Dat is om de 2 weken.
1: Sexshop of de supermarkt?
2: Ah, amai. Ik kom eigenlijk heel weinig in sexshops terecht, dus dan ga ik de supermarkt.
1: Ook niet
2: zeggen.
1: Online?
2: Nee, ik ben echt mega boring op dat vlak.
1: Geen seksspeeltjes in huis?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik wou iets verzinnen, maar nee. Nee, ik dacht even zo van, hebben we iets? Moet ik mijn eigen nu interessanter maken dan ik ben? Maar nee. Nee, wel gehad. Maar dat kon ik gewoon zo laten, want ik denk dat mijn vrouw anders met mij, over mij rijdt met een camion. Die zoiets, hij zegt veel te veel. Shut the fuck up.
1: Maar het seksspeeltje is ondertussen in de vuilbak.
2: Denk eerder dat dat zo ergens in de kast ligt en niemand weet nog waar dat is. Ik had ooit zo'n mega gênant moment komen dat mijn dochter zegt, wat is dit? Een dag dat die rubberen vest boven komt. Nee, dat is toch... Niet waar. Zo. Komt. Wat is dat? Dat is voor sla mee te mixen.
1: Op vakantie, meer seks of meer slapen?
2: Oh, my. Op vakantie zijn wij meestal niet de grootste uitblinkers in seks, omdat... Onze dochter meega en die slaapt ook nog altijd in dezelfde kamer.
1: Ah, nee.
2: Ja, dat is een duffe
1: maar waarom
2: ellende.
1: Doet het dat?
2: Ja, omdat hij dat graag doet. Nog, omdat wij dat nog, omdat ik dan ook denk, ja, dan zullen we dat maar doen. Ja. Ja.
1: Allee.
2: Als we met 2 even weg zijn, dat is iets anders. Maar als de dochter erbij is, ik ben niet zo'n...
1: Nee, dat is raar.
2: Oh, ik stel zo het toch niet. Stik je vinger in mijn gat. Nee, dat is dat wel.
1: Ik denk toch dat je klaar bent voor een connecting room.
2: Zeg dat je mijn papa bent. Zeg dat je mijn moeder bent. Denk dat ze wakker is.
1: Oh.
2: Sorry.
1: Dirty talk of want you to?
2: Heb ik al gedaan in het verleden, maar ik en Jasmin hebben niet dat soort. Nee. Moet niet. Het is al zo smerig dat je denkt, Jezus Christus. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
2: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
1: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
3: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.

0: Mind.
1: Tess op date met Alex Agnew. In de liefde moeten we elkaar aanvullen.
2: Mijn celebrity crush in mijn jeugd was...
3: Och man, zoveel. Want ik had geen leven, dus ik had er massa's.
2: En had jij dan posters?
3: Dat is ook een goeie verhaal. Ik had heel veel posters in mijn kamer hangen van actiehelden en van boxers. Dat is heel hard een. Maar ook Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Bruce Lee, zo dat.
2: Ja, ja.
3: En toen kwam mijn vader de kamer ingewandeld en die keek en die zei... Er hangen alleen maar posters van mannen in uw kamer. En toen dacht ik, oh no, he thinks I'm gay. En dat voor jonge mensen die luisteren, ik kom uit de jaren 80. Dat is een andere tijd.

0: Ja, was dat allemaal? Zo Pantera, Metallica, de Sex Pistols, dan hing heel mijn kamer, Joy Division, dan hing heel mijn kamer vol posters van bands. En concerttiketten, en dan was ik die gast.
1: Okay.
0: Maar in het begin waren dat heel veel actiehelden. Maar mijn celebrity crushes waren allemaal wel zo de... Ik viel ook altijd op een beetje de Angelina Jolie in haar jonge jaren. De eerste keer dat ik die zag in Hackers. Maar dat die zo kort daar heen. Hij is een beetje een punky-achtige griet. Dan vond ik die echt heel cool. Ik viel ook in films altijd op zo die... De alternatievere of de raardere. Niet de prom queen.
1: Ja.
0: Want zoals typisch in Amerikaanse films was de alternatieve rare ook nooit een lelijke. Hè? Dat was altijd een knappe.
1: Ja.
0: Maar dat was de knappe waar niet iedereen van zag dat ze knap was. Maar ik wel.
1: Jij wel. Ja. De karaktertrek die ik het meest betreur aan mezelf.
0: Ik heb een heel kort lontje. Ik ben heel ontvlambaar. Ik word rap kwaad over dingen die ik niet leuk vind.
1: Maar op iedereen? Dat kan random?
0: Nee, maar zo het verkeer. Zo zagen en kwaad worden als ik iets lees waar ik niet akkoord mee ben. Dan kan ik zo echt zo... Ik kan heel slecht tegen kritiek. Vind ik ook wel niet een van mijn betere eigenschappen. Ik heb echt heel hard de neiging om direct heel slecht te reageren als iemand iets kritisch tegen mij zegt. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. En dat vind ik ook niet een mooie eigenschap in iemand. Ik verlies liever als een kampioen. Hè, en dan winnen als een kampioen, dat is mooi. Ik win als een hele slechte winnaar. En ik verlies als een hele slechte verliezer.
1: Ah ja. Heel competitief.
0: Als ik win, dan heb ik echt zo weet... I'm better than all of you.
1: Oké.
0: En als ik verlies, dan is dat... Oh, god, is dit allemaal... Vreselijk. Ja.
1: Oké.
0: Vind ik niet echt een van mijn betere... Ik ben er beter in geworden.
1: Ja.
0: Mee ouder te worden wel. Ze zeggen dat ook tegen mij. Heel vaak speelde ik geen spelletjes mee. Hè. Als mensen een spel of een gezelschapsspel... Of je doet samen, of kaarten, of poker, of...
1: Ja.
0: Ik doe niet mee, hè.
1: En met je dochter?
0: Die kan ik niet tegen haar verlies.
1: Ah, ja.
0: Ik heb ooit ganzenbord met mijn dochter gespeeld als zij klein was. Helemaal op het einde net een vakje als je gans erop terechtkomt. Dan zeggen ze, je gans is in slaap gevallen. Je moet helemaal terug naar het begin. En mijn dochter sloeg heel dat ganzenbord tot aan de andere kant van de kamer. En ik was een beetje trots.
1: Oh nee, echt?
0: Ik keek naar mijn dochter en ik dacht... That's my girl. Ja. En dan daarna zei ik, Amy, je moet leren tegen je verlies kunnen.
1: Kijk,
0: maar diep
1: op.
0: Van binnen dacht ik, yep. Ja.
1: Als ik mijn naakte lichaam zie, dan denk ik...
0: My god, man. Dan krijg ik zelf een erectie. Beter dan vroeger. Ik heb een periode gehad dat ik er veel slechter heb uitgezien. Veel meer woog. Dus dat ik echt niet blij was met wat ik zag in de spiegel. Daar heb ik wel iets aan gedaan. Dus de afgelopen bijna 9 maanden of zo, denk ik nu, als het niet langer is. Bijna een jaar. Denk ik wel echt bezig met terug sporten, terug veel dingen doen. Ik heb dat ook in de podcast verteld. Hè. Ik ben dat ook zo voorgeschreven. Mounjaro, dat is zo'n soort zo Ozempic-achtig ding. Want ja, heel mijn familie van mijn moeders kant heeft suikerziekte. En bij mij was dat... Als ik dat niet gedaan had, had ik het nu gehad.
1: Ja.
0: Sowieso. Dus ik moest dat doen. Ja, dat is een eetlustremmer, dus dat betekent dat je veel minder eet. Maar ik eet ook veel gezonder. En omdat je natuurlijk kilo's verliest, krijg je meer energie. En ik deed al veel sport, maar nu doe ik dat terug nog veel meer.
1: Ja.
0: Dus als ik mijn eigen nu zonder kleren zie... Ik weet niet, zijn je ooit fan van je eigen zonder kleren? Ik weet dat niet. Ik weet niet... Als man beeld u altijd in, als je een vrouw zit, dan denk je, zie je een hele dag tetten. Hè, zo. Toch al zo niet voor de spiegel. Maar dat doen jullie uiteraard niet. Want jullie zien ook gewoon maar uw eigen lijf. En jullie zien dan ook waarschijnlijk 9 van de 10 alleen maar de dingen die je niet leuk vindt.
1: Of die je wilt verbeteren.
0: Ja, dat zie ik altijd bij mijn vrouw en bij mijn dochter en bij elke vrouw. Er zijn vrouwen die een figuur hebben dat je denkt, ga je me toch echt niet klagen. Maar die doen dat wel. Dus dan denk ik, ja, dat zal bij iedereen wel zo zijn.
1: En dus, het mooiste aan uw lichaam?
0: Ik heb zo wat stukken die wel oké zijn. Zo mijn armen zijn wel oké, vind ik. Mijn schouders zijn wel oké. Ik heb goede benen, denk ik, voor een gast. Deze is de probleemzone, hè. Dat is het altijd al geweest.
1: Ik vind dat nu niet, hè.
0: Die gigantische penis. Nee,

0: Late Night met Tess Goossens en Alex Agnew. In de liefde moeten we elkaar aanvullen.
1: De persoon die ik het meest mis uit mijn verleden is...
2: Mijn vader. Ja. En niet omdat wij altijd zo'n gemakkelijke relatie hadden, maar ik vind het spijtig dat hem veel van mijn leven nu niet zie. Dat ik denk van, ja, je hebt mijn dochter nooit leren kennen. Je hebt, je hebt nooit mijn mega succes meegemaakt.
1: Heeft hij niet gezien? Niks.
2: Nee, die heeft mij nooit zien optreden.
1: Ah.
2: Ja, een beetje spijtig, hè, dat je niet zo dat mooi einde hebt in de film, dat je papa zegt, ik ben trots op jouw zoon. Dat is nooit gebeurd.
1: Maar hij zou het wel heel erg geweest zijn.
2: Dat denk ik wel. Ja. Ik weet niet wat hem het zou gezegd hebben, dat is iets anders.
1: Is dat waar? Dat is een ander type, was hij zo gesloten?
2: Nee, niet gesloten, want die was helemaal niet gesloten. Die was heel groot en aanwezig. Maar dat was niet ene die was niet kwistig met complimenten.
1: Oké.
2: Okay. Alles behalve zelfs. Maar ja, mijn vader heeft ook... Die heeft mij ook niet echt opgevoed. Die heeft dat wel gedaan op bepaalde vlakken, maar... Ik merk dat opvoeding heel vaak... Het is niet wat mensen zeggen, het is wat mensen doen. Dat merk ik ook bij mezelf. Dat ik denk, ik kan tegen mijn dochter zeggen... Je moet dat niet doen en je moet zo zijn en je moet dat niet doen. Maar als ik dat allemaal zelf doe, hè, dan pakt hij dat over. Zo, kinderen absorberen wat jij doet. Die voelen hoe dat jij zei. Mijn dochter heeft heel veel van... Er zijn ook een aantal dingen waar ik van denk... Oh god, dat is een beetje mijn schuld. Hè. Zo, en dat is gewoon omdat, die observeren. Hè. Die zien u wel hoe dat jij in je leven staat en hoe dat jij doet. En dat zie ik ook wel bij mijn vader. Dat ik denk, ja... Dat is anders gewoon. Ik heb veel gemeen met hem, maar tegelijkertijd hebben wij het wel anders aangepakt op bepaalde vlakken. En daar ben ik wel blij om. Ik heb er wel wat van geleerd, van hem bezig te zien. En van de dingen in mijn eigen te ontdekken waar ik van denk... Ah, dat is een vreselijk trekje dat die en ook had. Qua en hij is niet doen. Zo,
1: dat is wel chic.
2: Gewoon eens kiezen van te zeggen... Ja. Zo, al die dingen dat hij mij mee heeft opgezadeld... Ik gewoon proberen van mijn dochter er niet mee op te zadelen. Ik zal het zo zeggen, ja.
1: En heb je dat helemaal zelfstandig kunnen doen?
2: Grotendeels ook wel door therapie, denk ik wel. Want ja, dat was een moment hè, dat je zo'n vrij explosief personage bent. En je 8- of 9-jarige dochter zegt dan tegen u: papa, jij bent wel veel boos. Hè. Dan voelde wel van, hier moet ik iets aan doen. Ja. Want je wilt niet dat dat kind u alleen maar bezie als die ene dat altijd kwaad was.
1: Ja.
2: En dat dan ook niet vooral overpakt en ook altijd kwaad is voor het minste.
1: Mm.
2: Omdat dat niet is, ik heb die dan niet aangeleerd, maar die ziet dat gewoon. Hè. Dat doen kinderen, hè, of dat je het wilt of niet.
1: Mm. Ik vind dat nu heel straf dat je dat zegt, want ik zie u niet... Ja, ik zie u als... We kennen elkaar van hiervoor niet.
2: Nee.
1: Ik zie u vooral als comedian.
2: Ja.
1: Maar ik heb u nu daar straks ontmoet. Je zit hier bij mij. Ik zie u niet als explosief of als boos. Of, dat
2: nee, ik denk
1: nu
2: heel veel na. Maar er zijn de momenten dat ik door de rode ga, dat is als ik niet nadenk, dan doet er iets gewoon... En dan denk ik weg. Okay. Ja, en dat is echt... Vraag dat aan een Andries die met mij de podcast doet. Die begint soms een zin mee, niet kwaad worden. Hè? En dan weet ik, hij gaat iets zeggen dat ik niet leuk vind.
1: Ah, ja.
2: En dan begint dat bij mij al. Wat? Zo dat. En dan voelt hij al zo, oh, fuck. Die is niet bang van mij. Hè? Ja. Maar die heeft gewoon zo weten, dan moet ik er weer door.
1: Ja, want je bent er wel van bewust.
2: Dan moet ik zo wat uitrazen. Zo. En dan begint dat al te komen. Van, oh god, je hebt dat weer gedaan. Zo, ja. Dat.

0: Late Night. This update met Alex Agnew. Liefde is een werkwoord.
1: Is er eigenlijk een gemakkelijke om samen te leven?
2: Nee. Ja en nee. Valt wel mee. Ik denk dat je gewoon heel goed weet om mij wat je om mij hebt.
1: Er is een handleiding.
2: Dat is al niet zo heel vervelend dan. Hè? Je bent niet zo die... Die ene waar je elke dag van denkt, welke versie gaat vandaag thuiskomen?
1: Vraag me altijd af, bij comedians, dat kan dubbel zijn. Hè. Comedians zijn op podium grappig, thuis kan het grappig zijn, maar dat kan ook helemaal het omgekeerde zijn.
2: Oh nee, veel comedians zijn thuis net helemaal niet grappig.
1: En hoe is dat bij u?
2: Kruising tussen de twee. Ik kan heel goed gezind zijn en dan denk ik heel leuk. En als ik dat niet ben, dan ben ik dat niet. Ik kan soms een beetje in mijn eigen wereldje zitten. Ik denk dat datgene is dat mijn vrouw vaak van mij zegt, is jij zit hier, maar jij zit hier niet. Dat.
1: Denk hoe dat komt dat dan? Zijn dat met je werk
2: in je kop, je zit dan bezig met dingen. Hè? Ja. Zijn er wat met je werk of met iets wat je gelezen hebt. En dat je, alles is bij mij altijd potentieel materiaal voor een show of iets waar ik mee iets kan doen. Of ik ben met een project bezig en ik wil dan dat goed doen. En dan ben ik daar helemaal op gefocust en dan... Dus dan,
1: maar dat functioneerde niet meer optimaal in het gezin?
2: Nee. Dan krijg je een versie van iemand dat daar zit, maar die er niet is. En dat is, denk ik, een van de dingen dat ze het meest vermoeiend vindt.
1: Ja, dan zou ik mij misschien een beetje eenzaam voelen. Of
2: ja,
1: zo als
2: dat
1: vrouw.
2: Kan ik mij ook wel voorstellen.
1: Ja.
2: Ja. Dat is soms eenzaam met mij samen zijn.
1: Ja.
2: Want ik ben ook graag alleen.
1: Okay.
2: Ik ben ook iemand dat geen moeite neemt mee alleen te zijn. Mm. Zo, echt niet. En hoe ouder ik word, hoe gemakkelijker dat wordt.
1: Zijn er dingen waar je zo soms aan kunt ergeren bij haar?
2: Massa's. We kunnen ons kapot ergeren om elkaar.
1: Allee, dat moet jij bij haar aan?
2: Ja, waar erger ik mij aan? Ja, die kan heel passief-agressief laten voelen dat ze iets niet leuk vindt. Meestal heeft dat te maken met dat ik in de zetel iets aan het doen ben, dat zij vindt dat ik op dat moment iets anders moet aan het doen.
1: Actief moet zijn. Ja. Helpen.
2: Ja.
1: Ik heb nooit helpt, van mijn... helpt ook genoeg.
2: Ik doe dat wel, maar ik heb genoeg. Dat is nooit genoeg. Maar, maar ik heb... hoe zeg je dat? Ik heb ooit een stuk in mijn show gehad dat ik zeg, een vrouw heeft een... die hebben een ongelooflijk probleem met een man in rustpositie. Vanaf het moment dat die een man zien en die zien die zitten en die denken die ziet er perfect gelukkig uit, dan moet dat kapot. Ja. En dat is omdat gullen dat niet kunt. Jullie hebben een ander brein. Jullie zijn heel de tijd, ik moet dat doen, ik moet deze doen, ik moet dat doen, ik moet deze doen. Ik moet dat. Volgens
1: er
2: mij,
1: moet iemand het doen, hè?
2: Volgens mij gaat het 2,1 seconde tijdens een orgasme niks in uw kop. En de minuut dat er uit is, zeg je al, ja, ik moet een beetje wijzen op mij, ik moet naar daar gaan, en dan begint dat terug. En wij
1: ik vind 2,1, sorry dat ik alleen dat uit je gesprek wil, maar 2,1 vind ik wel heel kort.
2: Ja, dat kan wel. Maar bij mij gaat alles rap. Dus, wat? Gedaan. Goed, weg. Hop. Nee, zie waar. Maar ik denk gewoon dat een beetje is. Ik denk dat wij... Een man kan gemakkelijker focussen op... Iets super stoem simpel. Ja, dat is. Wij kunnen gemakkelijker niks doen.
1: Ja.
2: Wij zijn beter in niks kunnen doen.
1: En dan komt die vrouw en zegt die, kom aan, jongen.
2: Ja, en dan kan ik soms tegen haar zeggen, weet je wat, probeer dat zelf ook eens. Mm. Want waarom moet altijd alles een en al een stress zijn? En moet heel die een dag vol zitten? Je gaat ooit dood, hè. Dat komt eraan, hè. Doodgaan. Je kunt toch ook gewoon beter een paar momenten in je leven hebben dat je denkt... Oh, zalig. Het is goed, hè? Niks is goed, hè? Dat is niet altijd...
1: Wat is jullie grootste test tot nu toe geweest in de relatie?
2: Een kind, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Ik denk samen een kind opvoeden. Niet een test, omdat dat dan altijd een probleem was. Want eigenlijk, moet ik echt eerlijk toegeven, vind ik dat wij, en zeker zij, maar wij dat goed gedaan hebben. Ik denk wel dat zeker een test is.
1: Zeg, nu gaat zij op kot, dus er komt voor jullie een nieuwe periode aan. Jullie hebben het legionist-syndroom beetje.
2: Ja.
1: En is dat iets goed? Heb je daar schrik voor?
2: Dat zal ik u weten te zeggen binnen een jaar of dat goed is. Ja. Ik denk zeker dat... Mijn vrouw heeft het er moeilijk mee.
1: Ja.
2: Ik iets minder, maar niet omdat ik Amy niet ga missen, want dat gaat wel heel hard zijn. Maar dat is meer, ja, ik ben. Zij is meer de mama dat zegt: oh nee, mijn kind gaat nu weg. En ik ben meer de papa dat zegt, vlieg, spreid je vleugels. Hè. Ga, leef, doe, maak dingen mee. Je bent jong, nu moet je dat allemaal doen. Zo dat.
1: En voor jullie als koppel?
2: Test.
1: Ja, hoe gaat dat zijn? Zo terug onder jullie tweetjes?
2: Nou, tot hiertoe valt dat mee. Doe, maar wij zijn eigenlijk wel altijd oké, zijn met twee. Mm. Omdat wij ook elkaar genoeg zien en genoeg niet zien. Mm. Dat moet ook kunnen. Hè. Je moet ook elkaar gewoon genoeg ruimte geven, ook, denk ik. Ik geloof daar ook niet in, by the way. Ik geloof niet in zo van die... Ik heb nog nooit in mijn leven zo het grote ideale koppel meegemaakt dat niet achteraf één grote noot bullshit bleek te zijn. Dat je altijd denkt, ja, jullie plakten altijd zo aan elkaar, omdat de seconde dat je niet aan elkaar plakte, dan was het een probleem. Dan bleek dat toch altijd allemaal niet zo ideaal te zijn als dat je dacht dat dat was. Ik hou meer van koppels die gewoon ruzie maken, over elkaar zagen. Ja, want dan denk ik, ja, wel eens echt goed, dat is oké.
1: Maar met de vrienden bij...
2: Ja, soms ook. Dat gebeurt ook. Ja, ik vind het ook niet zo erg. Ik heb wel een paar vrienden die dat echt hebben. Zo aan bras met hun vriendin. In de
1: En je zit daar dan bij?
2: Ja.
1: Je vindt dat niet gênant?
2: Nee. Dan denk ik,
1: en gaat
2: ja.
1: En je moeien dan? Of?
2: Soms.
1: Is dat waar?
2: Kies ik altijd de kant van de mannen. Altijd. Gewoon puur omdat dat al plezant is. Dan denk ik, oh, hij nou wel een goed punt. Zodat je dat al zegt en dan gewoon de tafel verlaten en laat het maar gebeuren. Plezant. Nee, we hebben een paar vrienden die echt durven ruzie te maken als er andere mensen bij zijn. Er zijn er ook die dat niet doen. Hè?
1: Ja.
2: Meiken en Jasmin, we hebben dat ook al gedaan. Ja. Maar niet, dat is niet roepen en tieren op elkaar. Nee. Hè? Maar wel dat gevoel, dat is hier. Dat zit erop. Hè? Dat is...
1: En waarom doe je dat dan? Om echt steun te zoeken aan tafel?
2: Dat gewoon gebeurt.
1: Ah ja.
2: Dat gewoon gebeurt. Ik ben heel slecht in doen alsof. Nee. En zij ook. Wij kunnen niet doen alsof dat iets niet op onze zenuwen werkt, als dat op onze zenuwen werkt. Ja. Of als die iets zegt dat ik vreselijk vind, of ik zeg iets tegen haar als zij vreselijk vindt.
1: Ja.
2: Maar die heeft ook een heel goede vriendin die ook zo is. Dus die dat dan direct zegt, ben je daarna? Zo weet je, dat is juist gezegd, zo dat. Ja. Meestal krijg ik dan nog een bras van twee vrouwen tegelijkertijd, dat is nog beter. Dan moeit mijn dochter er nog mee en dan is het helemaal om zeep. Want mijn dochter is degene die het hardste... Daar wordt mijn vrouw ook een beetje zot van. Dat die altijd zegt, jij pakt daar alles van aan. Dat je van mij niet aanpakt.
1: Ah. Ah ja.
2: Ja. En dan zeg ik, ja, dat is omdat wij een andere relatie hebben. Mm. Dat is... Ja, wij zijn een koppel. Dat is iets anders dan een dochter.
1: Ja.

0: Tess op date met Alex Agnew. Het voorspel.
1: Welke fysieke kenmerken trekken u aan?
2: Gezicht. Ik val heel hard op hoe dat iemand eruit ziet. Ogen, een mond. Zo. Ik ben ook meer een kontenman dan een tietenman. Voeten vind ik mooi.
1: En moet het dan groot, klein?
2: Nee, dat hoeft, dat maakt niet uit.
1: Ah, nee.
2: Ik heb wel de neiging, denk ik, als ik al kijk naar alle vriendinnen die ik heb gehad in mijn leven, dat waren wel de heel verschillende types. Dus het is niet dat ik alleen maar val op één bepaald type en dat is dan het type waar ik op val.
1: Zeg, voeten? Dat komt wel later binnen. Voeten, man?
2: Ja, ik vind dat mooi, ik weet niet waarom. Ja. Nooit gesnapt waarom. Ik kan dat ook niet uitleggen, want er zijn mensen die totaal dat niet hebben. Hè. Maar ik heb dat ook niet bij mannenvoeten.
1: Maar geen fetish of zo?
2: Nou ja, een fetish, wat is een fetish?
1: We kunnen opgewonden raken van voeten.
2: Ja.
1: Echt?
2: Ja.
1: Serieus?
2: Ja. Was dat het geheim? Ik weet het niet.
1: Ja, dat vind ik
2: misschien
1: wel.
2: Misschien zal het dat dan zijn.
1: Maar hoe dan? Door ernaar te kijken, door dat aan te raken?
2: Allemaal. Denk ik. Dat is een onderdeel.
1: Steek je tenen in je mond en zo? Oh ja, dus.
2: Heb ik al gedaan, ja. I have done it.
1: Dat is wel apart. Toch?
2: Eigenlijk niet, hè. Er zijn massa's sites aan. Notschend is een van de populairste dingen dat je kunt doen op OnlyFans. Niet dat je erop ziet, maar dat zijn vrouwen die hun voeten laten zien. Hè.
1: Ja,
2: ik
1: heb dat ook gehoord.
2: Er is een grote markt voor. Ik zal
1: ja,
2: het zo
1: er is
2: zeggen.
1: Zo'n site met bekende voeten.
2: Ja, dat
1: iemand liet mij onlangs.
2: Het zijn
1: dat
2: allemaal
1: zien.
2: Van die dingen die daar bestaan, dus dan denk ik
1: maar
2: dat is niet
1: daarop?
2: Zo heel. Ja. Nee, eigenlijk niet. Maar ik wel, in mijn porno wel, hè. Maar nee, dat is gewoon, ja, nee, dat is zo'n ding dat ik weet wel van het bestaan daarvan.
1: Ja.
2: Ik zit niet op OnlyFans, maar het zijn zo van die dingen dat ik denk, ja, ik verschiet daar niet van. Ik zal het zo zeggen, dat is niks dat mij verbaast.
1: En welke voet trekt u dan aan?
2: Dat is niet een bepaald type, ook niet. Dat is ook niet het moet dat zijn of het moet dat zijn. Ik weet dat niet. Bij sommigen die hebben gewoon mooie voeten. Of dat die nu groot of klein zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet dat niet wat dat is. Ik kan dat niet goed uitleggen. Dat is niet een ding waar ik van zeg. Ze moeten er zo uitzien en zo. Nee, totaal niet.
1: Straf.
2: Ja,
1: maar ik ben zo blij sinds dat je dat vertelt. Dat je in mijn ogen bent blijven kijken. Dat geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Ik zou het nu echt lastig vinden. Dus je blijft gewoon kijken. Moest je nu naar mijn voeten kijken? Want ik zou denken, ja, wat denkt u daarvan?
2: Dat heb ik al lang gezien.
1: Ah, echt?
2: Ja, natuurlijk. Dat.
1: Okay.
2: Dat is op 2 seconden dat ik dat gezien heb. Dat is altijd. Dat is een van die dingen waar mijn ogen direct naartoe gaan.
1: Serieus?
2: Ja, zeker. Is dit oké, hè? It's all good. Ik voelde de vraag al hangen.
1: Ja, maar je liegt soms, hè?
2: Ik lieg heel de tijd. Ik heb nog niet één waar ding gezegd terwijl ik hier zat.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew.

0: Night.
1: This update met Alex Agnew. De slaapkamer.
2: Neem mij mee naar uw slaapkamer. Is dat een romantische plek?
3: Dat valt goed mee. Dat is gezellig. Ja, dat is een mooie kamer en daar hangen zo wat leuke foto's op en dingen. Maar dat is niet zo'n ding dat je binnenwandelt en zegt... Ah, de kaarsen en de klamboe en een waterpijp en een bedouinetent. En dat is het niet.
2: Nee. Oké.
3: Geen spiegel tegen een plafond. Niet zo dat soort party toestanden. Dat niet, nee.
2: En uw nachtkastje? Wat ligt daarop?
3: Mijn puffers.
2: Uw puffers?
3: Ik heb allergieën. Mijn brilletje en een e-reader.
2: Je leest boeken?
3: En de rubberen vest. Neffe die een e-reader. Ja, die moet er altijd terug bij komen. Hè. De rubberen vest, dames en heren. Zeg ik altijd tegen mijn vrouw. Kom, ga maar naar boven, schat. Ik heb nog een paar. Ik heb nog een blonde pruik en een paar blauw links en onder het bed liggen. Zie je het er maar al in? Trek de poten maar al open. Nee, dat is niet waar.
2: Je begint op dreef te geraken, hè?
3: Goed, hè?
2: Je wilt erover praten, hè?
3: Ik wil erover praten. Het moet eruit. Mijn god.
2: Nee. Is de slaapkamer the place to be?
3: Eigenlijk een klein beetje wel. Het is redelijk ouderwets, hè? Maar zo, dat is niet... Wij zijn niet zo de elke hoek van het huis. Dat is nog altijd de leukste plek, vind ik.
2: Ook nu dat je alleen gaat zijn, nu dat de dochter op
3: dat
2: is.
3: Dat weet ik niet, hè. Ah, ik zal het u weten te zeggen binnen een jaar.
2: Dat kan misschien wel verandering brengen.
3: De droogkast. Op de wasmachine. Dan kan ik tegen mijn vrouw zeggen, gooi er niet eens naar was in, nadat je toch bezig bent.
2: Je begint echt op dreef te geraken. Is seks belangrijk in jullie relatie?
3: Tuurlijk, dat is belangrijk in iedere relatie. Als dat niet zo is, dan koopt dat een hond, hè. Allee, ja. Ja, maar ja. You want a friend, buy a dog. Nee, ik... ja, tuurlijk.

0: Hostess op date met Alex Agnew. Ja of nee?
1: Ooit betrapt geweest?
2: Ja. Ja.
1: Echt? En hoe oud waren?
2: Nou, nee, dat was helemaal aan het... Ja, ik kon niet zeggen bij wie. Maar dat was ooit dat wij in een... dat was in zo, op een vijf. En dat was zo'n soort sportlokaal waar dat die vijf in doorging. En er was zo'n squash... lokalen en daar ben ik zo met een masker naartoe geweest en zijn we van alles aan toe.
1: In dat squash ding in, dat is een glazen kotteke.
2: Ja, maar dat was donker, daar waren geen lichten aan. Okay. We waren vol een bak aan het gaan en eerst kwam er een security gast binnen. Wat is dat hier allemaal? En zij is direct gewoon lopen en ik stond daar zo nogal zeer aanwezig te zijn en ik keek die mens aan en ik zeg, ja man, en die is zo, mag niet hè. Ik zeg, nee. Ja, zo, allee. Dat was een beetje, dat was even gênant voor hem als dat voor mij was. Dus dat was wel grappig, achteraf gezien.
1: Ik heb al eens aan mijn werk zitten denken tijdens de seks.
2: Nee, maar wat ik wel heb is een liekenoren in mijn kop. Dat is heel ambetant.
1: Tijdens?
2: Je constant zo een nummer in je kop hoort. En een onnozel nummer, hè. Niet een nummer van... Take my breath away. Nee, zo. Ik weet het niet zo. Get out to get the cotton eye, Joe. Nee. I've been here a long time ago. Where to come from, where to go. En ik denk, what the fuck zit dat die man in
1: Maar nee, dat kan niet.
2: Ja, dat kan wel.
1: Echt?
2: Nou, ik heb wel meegemaakt. Yes, I have done it.
1: En is dat bevorderlijk?
2: Nee. Nee. Nee. Nee. Nee is het antwoord dat u zoekt. Des gozes.
1: Ik denk meer dan 3 keer per dag aan seks.
2: Ja, waarschijnlijk wel, denk ik. Ja. Typische man zeker, dus dat zal dan wel. Ja,
1: pas op, er zijn ook vrouwen, hè?
2: Ja, dat is waar. Maar ja, ik ben een man, dus ik kan niet spreken voor vrouwen, alleen voor mannen en andere mannen. Ik vertrouw ook geen gasten die zeggen, ik denk nooit aan seks. Dan denk ik, ofwel is er een leugenaar, ofwel is er iets mis met u.
1: Een orgasme is een must.
2: Voor mij dan?
1: En voor alle twee?
2: Ja, ik ben zo'n ego-gast op dat vlak. Hè. Dus ik denk altijd, ja, als ze niet gekomen is, dan vind ik het vooral belangrijk dat zij komt. En dan zou ik je kunnen zeggen, en ik vind het niet belangrijk dat ik kom, maar dat is natuurlijk dikke zever, want dat moet natuurlijk ook.
1: Mm-hmm.
2: Als je niet komt, dan ja, dat is een beetje, hoe zeg je dat? Dan denk ik, what was the point? Vooral bij mannen heel hard. Ja. Bij vrouwen kan dat anders zijn. Ik ken... Vrouwen die zeggen, wow, een orgasme moet niet altijd voor mij. Dat kan ook heel cool zijn zonder dat is. Als dat bij ons niet is, dan is er ook echt niks. Hè? Ik bedoel, wat doen wij dan? Wij moeten toch dat moment hebben. Dat je zegt, voilà, c'est daar. Het resultaat, dames en heren.
1: De relatie waar ik nu in zit, is voor altijd.
2: Dat is de bedoeling. Ja.
1: Pyjama?
2: In bed wilde zeggen. Nee, ik ben een onderbroekenman. Ik stap in een onderbroekje en zo'n t-shirt, zo'n Marcelletje, iets onder mouwen.
1: Wil jij met mij nog naar het hoogtepunt?
2: Ik hoop dat mijn vrouw niet luistert naar deze vraag. Ja, dat zal wel moeten dan zeker, hè? Want dat is het einde van alles, hè, niet?
1: Ah ja.
2: Alright, goed. En dan is het antwoord ja, Tess.

0: Tess op date met Alex Agnew.
1: Het hoogtepunt.
2: Waar zie jij jezelf over 10 jaar? Professioneel en privé.
3: Goh, professioneel ben ik waarschijnlijk nog aan het optreden. Ik ben ook met iets bezig nu dat ik nog niet ga zeggen wat dat is. Maar als dat uitkomt en dat wordt wat ik wil dat is, dan is dat ook iets heel zot.
2: Oké.
3: Dan gaan mensen wel zeggen, oh fuck, dat zagen we wel en niet aankomen. Als we hem al lang genoeg kennen, dan weten we dat een beetje. Als we dat niet zien aankomen, dan gaan ze verschieten.
2: Ja, ik ben nu wel benieuwd. Is wel een tipje?
3: Is iets artistiek, zal dat zeggen. Maar ik kan het daarbij houden. Waar zie ik mijn eigen ook binnen 10 jaar? Ja, hopelijk op een optreden van mijn dochter, die intussen meer geld aan het verdienen is dan mij. Dat zou kei tof zijn, dan moet ik helemaal niks niet meer doen. Hopelijk heeft die tegen dan hetgeen dat ze wilt, wat ze aan het doen is. Ongeacht wat dat dan ook is. Want ja, natuurlijk door een opleiding en alles gaat hij haar eigen ook leren kennen. Je weet ook niet, misschien doet hij binnen 10 jaar niks artistiek meer. Het zou me verbazen, maar het zou kunnen.
2: Jouw definitie van de liefde? Liefde is?
3: Liefde is zoals de blauwe lucht. Je ziet hem niet altijd, maar hij is er altijd. Goed, hè?
2: Ja, je hebt er wel over nagedacht.
3: Je hebt het gestuurd op voorhand, hè? Ja. Anders had ik er niet zo rap op gekomen. Ik heb er gewoon over nagedacht.
2: Ja, goed.
3: Vond hij een goede zin. The blue sky above never leaves. Dat is zo'n zinnetje uit een kinderboek.
2: Ja.
3: Maar dat is kei schoon, hè. Dat is letterlijk zeggen, al die wolken, maar daarboven is het altijd, altijd die een blauwe lucht.
2: Ja.
3: Dus dan denk ik, ja, dat is dat, als ik op een manier naar liefde moet kijken, dat niet alleen liefde is een werkwoord, liefde is elkaar begrijpen, liefde, dan denk ik, liefde is gewoon dat. Dat is er altijd, maar je ziet het niet altijd.
2: Dat is mooi.
3: Voilà.
2: Dank je wel.
3: Alsjeblieft.
2: Vond het echt kei gezellig.
3: Vond ook tof.
2: Wel gelachen ook. Hè?
3: Inderdaad, het zou wel zijn. Ik heb nog een cadeau bij voor u trouwens. Ik heb een kartonnen doos met een rubberen vuist in. Veel plezier daarmee. Kont. Sorry.
0: Joe. Date Night. Wil je de date opnieuw beluisteren? Luister dan naar de podcast van Date Night. In de Joe-app, op joe.be of in

0: van middernacht.
1: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
2: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
1: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.